0: Haagse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Morgenavond is er op Curaçao een herdenkingsmis voor de overleden beeldend kunstenaar Nelson Carrillo. De mis vindt plaats om 7 uur in de kerk van Santa Maria. Carrillo werd gisteren in Nederland gecremeerd. Zijn dochter heeft een crowdfunding gestart om zijn atelier en artistieke nalatenschap te behouden. Bijna 90% van het doelbedrag is al binnen. De oppositiefractie Man Pin op Curaçao vraagt de minister van Gezondheid om mensen met een laag inkomen vrij te stellen van de eigen bijdrage van 1 gulden per medicijn. De partij wijst erop dat chronisch zieken hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Ze pleiten ervoor dat de Sociale Verzekeringsbank deze kosten dekt. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, heeft bevestigd dat hij opstapt. Dit vertrek maakt deel uit van een reorganisatie van het kabinet. Fedorov, die in januari werd aangesteld, wordt vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemde het een grote eer om het Oekraïense volk te dienen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil minister van Defensie Mykhailo Fedorov vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov, die 6 maanden geleden werd benoemd, had de taak om de krijgsmacht te moderniseren. Zijn aanpak heeft echter irritatie veroorzaakt bij het Oekraïense establishment. Julia Sviridenko is dinsdag afgetreden als premier. Zelensky overweegt Serhii Koretsky als opvolger. Marokko heeft zich aangesloten bij de International Stabilization Force voor Gaza. Deze missie valt onder de Board of Peace van de Amerikaanse president Donald Trump. Marokko wil bijdragen aan de veiligheid in de regio en biedt humanitaire hulp aan. De ISF-top is blij met de deelname van Marokko, dat werkt aan de inzet van militaire en politieeenheden, evenals een militair veldhospitaal. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Morgenavond is er op Curaçao een herdenkingsmis voor de overleden beeldend kunstenaar Nelson Carrillo. De mis vindt plaats om 7 uur in de kerk van Santa Maria. Carrillo werd gisteren in Nederland gecremeerd. Zijn dochter heeft een crowdfunding gestart om zijn atelier en artistieke nalatenschap te behouden. Bijna 90% van het doelbedrag is al binnen. De oppositiefractie Manpin op Curaçao vraagt de minister van Gezondheid om mensen met een laag inkomen vrij te stellen van de eigen bijdrage van 1 gulden per medicijn. De partij wijst erop dat chronisch zieken hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Ze pleiten ervoor dat de Sociale Verzekeringsbank deze kosten dekt. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, heeft bevestigd dat hij opstapt. Dit vertrek maakt deel uit van een reorganisatie van het kabinet. Fedorov, die in januari werd aangesteld, wordt vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemde het een grote eer om het Oekraïense volk te dienen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil minister van Defensie Mykhailo Fedorov vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov, die 6 maanden geleden werd benoemd, had de taak om de krijgsmacht te moderniseren. Zijn aanpak heeft echter irritatie veroorzaakt bij het Oekraïense establishment. Yulia Sviridenko is dinsdag afgetreden als premier. Zelensky overweegt Serhii Koretsky als opvolger. Marokko heeft zich aangesloten bij de International Stabilization Force voor Gaza. Deze missie valt onder de Board of Peace van de Amerikaanse president Donald Trump. Marokko wil bijdragen aan de veiligheid in de regio en biedt humanitaire hulp aan. De ISF-top is blij met de deelname van Marokko, dat werkt aan de inzet van militaire en politieeenheden, evenals een militair veldhospitaal. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

take this anymore.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Morgenavond is er op Curaçao een herdenkingsmis voor de overleden beeldend kunstenaar Nelson Carrillo. De mis vindt plaats om 7 uur in de kerk van Santa Maria. Carrillo werd gisteren in Nederland gecremeerd. Zijn dochter heeft een crowdfunding gestart om zijn atelier en artistieke nalatenschap te behouden. Bijna 90% van het doelbedrag is al binnen. De oppositiefractie Manpin op Curaçao vraagt de minister van Gezondheid om mensen met een laag inkomen vrij te stellen van de eigen bijdrage van 1 gulden per medicijn. De partij wijst erop dat chronisch zieken hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Ze pleiten ervoor dat de Sociale Verzekeringsbank deze kosten dekt. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, heeft bevestigd dat hij opstapt. Dit vertrek maakt deel uit van een reorganisatie van het kabinet. Fedorov, die in januari werd aangesteld, wordt vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemde het een grote eer om het Oekraïense volk te dienen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil minister van Defensie Mykhailo Fedorov vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov, die 6 maanden geleden werd benoemd, had de taak om de krijgsmacht te moderniseren. Zijn aanpak heeft echter irritatie veroorzaakt bij het Oekraïense establishment. Yulia Sviridenko is dinsdag afgetreden als premier. Zelensky overweegt Serhii Koretsky als opvolger. Marokko heeft zich aangesloten bij de International Stabilization Force voor Gaza. Deze missie valt onder de Board of Peace van de Amerikaanse president Donald Trump. Marokko wil bijdragen aan de veiligheid in de regio en biedt humanitaire hulp aan. De ISF-top is blij met de deelname van Marokko, dat werkt aan de inzet van militaire en politieeenheden, evenals een militair veldhospitaal. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: volgen. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Morgenavond is er op Curaçao een herdenkingsmis voor de overleden beeldend kunstenaar Nelson Carrillo. De mis vindt plaats om 7 uur in de kerk van Santa Maria. Carrillo werd gisteren in Nederland gecremeerd. Zijn dochter heeft een crowdfunding gestart om zijn atelier en artistieke nalatenschap te behouden. Bijna 90% van het doelbedrag is al binnen. De oppositiefractie Manpin op Curaçao vraagt de minister van Gezondheid om mensen met een laag inkomen vrij te stellen van de eigen bijdrage van 1 gulden per medicijn. De partij wijst erop dat chronisch zieken hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Ze pleiten ervoor dat de Sociale Verzekeringsbank deze kosten dekt. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, heeft bevestigd dat hij opstapt. Dit vertrek maakt deel uit van een reorganisatie van het kabinet. Fedorov, die in januari werd aangesteld, wordt vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemde het een grote eer om het Oekraïense volk te dienen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil minister van Defensie Mykhailo Fedorov vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov, die 6 maanden geleden werd benoemd, had de taak om de krijgsmacht te moderniseren. Zijn aanpak heeft echter irritatie veroorzaakt bij het Oekraïense establishment. Yulia Sviridenko is dinsdag afgetreden als premier. Zelensky overweegt Serhii Koretsky als opvolger. Marokko heeft zich aangesloten bij de International Stabilization Force voor Gaza. Deze missie valt onder de Board of Peace van de Amerikaanse president Donald Trump. Marokko wil bijdragen aan de veiligheid in de regio en biedt humanitaire hulp aan. De ISF-top is blij met de deelname van Marokko, dat werkt aan de inzet van militaire en politieeenheden, evenals een militair veldhospitaal. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Morgenavond is er op Curaçao een herdenkingsmis voor de overleden beeldend kunstenaar Nelson Carrillo. De mis vindt plaats om 7 uur in de kerk van Santa Maria. Carrillo werd gisteren in Nederland gecremeerd. Zijn dochter heeft een crowdfunding gestart om zijn atelier en artistieke nalatenschap te behouden. Bijna 90% van het doelbedrag is al binnen. De oppositiefractie Manpin op Curaçao vraagt de minister van Gezondheid om mensen met een laag inkomen vrij te stellen van de eigen bijdrage van 1 gulden per medicijn. De partij wijst erop dat chronisch zieken hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Ze pleiten ervoor dat de Sociale Verzekeringsbank deze kosten dekt. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, heeft bevestigd dat hij opstapt. Dit vertrek maakt deel uit van een reorganisatie van het kabinet. Fedorov, die in januari werd aangesteld, wordt vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemde het een grote eer om het Oekraïense volk te dienen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil minister van Defensie Mykhailo Fedorov vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov, die 6 maanden geleden werd benoemd, had de taak om de krijgsmacht te moderniseren. Zijn aanpak heeft echter irritatie veroorzaakt bij het Oekraïense establishment. Yulia Sviridenko is dinsdag afgetreden als premier. Zelensky overweegt Serhii Koretsky als opvolger. Marokko heeft zich aangesloten bij de International Stabilization Force voor Gaza. Deze missie valt onder de Board of Peace van de Amerikaanse president Donald Trump. Marokko wil bijdragen aan de veiligheid in de regio en biedt humanitaire hulp aan. De ISF-top is blij met de deelname van Marokko, dat werkt aan de inzet van militaire en politieeenheden, evenals een militair veldhospitaal. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Morgenavond is er op Curaçao een herdenkingsmis voor de overleden beeldend kunstenaar Nelson Carrillo. De mis vindt plaats om 7 uur in de kerk van Santa Maria. Carrillo werd gisteren in Nederland gecremeerd. Zijn dochter heeft een crowdfunding gestart om zijn atelier en artistieke nalatenschap te behouden. Bijna 90% van het doelbedrag is al binnen. De oppositiefractie Man Pin op Curaçao vraagt de minister van Gezondheid om mensen met een laag inkomen vrij te stellen van de eigen bijdrage van 1 gulden per medicijn. De partij wijst erop dat chronisch zieken hierdoor in financiële problemen kunnen komen. Ze pleiten ervoor dat de Sociale Verzekeringsbank deze kosten dekt. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, heeft bevestigd dat hij opstapt. Dit vertrek maakt deel uit van een reorganisatie van het kabinet. Fedorov, die in januari werd aangesteld, wordt vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemde het een grote eer om het Oekraïense volk te dienen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky wil minister van Defensie Mykhailo Fedorov vervangen door Ihor Klimenko, de huidige minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov, die 6 maanden geleden werd benoemd, had de taak om de krijgsmacht te moderniseren. Zijn aanpak heeft echter irritatie veroorzaakt bij het Oekraïense establishment. Julia Sviridenko is dinsdag afgetreden als premier. Zelensky overweegt Serhii Koretsky als opvolger. Marokko heeft zich aangesloten bij de International Stabilization Force voor Gaza. Deze missie valt onder de Board of Peace van de Amerikaanse president Donald Trump. Marokko wil bijdragen aan de veiligheid in de regio en biedt humanitaire hulp aan. De ISF-top is blij met de deelname van Marokko, dat werkt aan de inzet van militaire en politieeenheden, evenals een militair veldhospitaal. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. Een Nederlandse toerist is gisteren overleden na een duikongeval bij Tugboat Beach. Rond 12:30 kreeg de politie melding dat een man op het strand niet meer reageerde. De 48-jarige Michael van de Wetering was in problemen geraakt tijdens het duiken. Pogingen tot reanimatie door omstanders en de ambulance mochten niet meer baten. De Amerikaanse marine heeft in de straat van Hormuz een olietanker gestopt die de blokkade tegen Iran probeerde te omzeilen. Het onbeladen schip, de MT Belma, negeerde waarschuwingen en werd geraakt door Hellfire-raketten. Curaçao meldt dat het schip niet geregistreerd staat op het eiland en mogelijk onder een valse vlag vaart. Een onderzoek volgt. Dan nog internationaal nieuws. In Oekraïne zijn protesten uitgebroken na het ontslag van minister van Defensie Mykhailo Fedorov. Hij bevestigde vandaag zijn vertrek nadat media meldden dat president Volodymyr Zelensky om zijn ontslag vroeg. In Kiev verzamelden zich honderden demonstranten met leuzen en borden. Ook in Lviv gingen mensen de straat op. De plaatsvervangend commandant van de luchtmacht, Pavlo Yelizarov, kondigde zijn vertrek aan en sprak van een groot kwaad voor de defensie. Het Iraanse leger heeft donderdag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op eerdere Amerikaanse aanvallen op Iran. Op de vliegbasis Ali al-Salem in Kuwait werden radarsystemen en een Patriot luchtverdedigingssysteem getroffen. Ook werden Amerikaanse faciliteiten op de vliegbasis Sheikh Issa in Bahrein aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde heeft naar eigen zeggen ook Amerikaanse bases in Jordanië met raketten aangevallen. Iran dreigt infrastructuur in de regio aan te vallen als de Verenigde Staten dat ook in Iran doen. Het zoeken naar vermisten na het kapseizen en zinken van een toeristenboot in de baai van San Francisco is stopgezet. Volgens de autoriteiten zijn waarschijnlijk 4 doden gevallen. Het bootongeluk vond dinsdag plaats nabij het eiland Alcatraz. Een slachtoffer werd snel gevonden, terwijl 3 vermisten vermoedelijk zijn overleden. De kustwacht meldt dat de boot door een hoge golf omgeslagen is. Onder de slachtoffers zijn de kapitein en zijn familie. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl. Spaanse wijnen. Gebotteld met amor. En een tremendo sabor. Ik heb er geen palabras voor. Proef de passie bij wijnhandel Servier Fre.
1: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan. Maak een foto bij de Pink Elephant.

Halen op 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.

samen, terwijl de rest van het eiland nog op één oor ligt. Heerlijke gevoel, toch? Vakantietijd op het eiland. De zon die komt zo meteen op, die laat zich weer zien. En dan begint de nieuwe dag weer. De donderdagochtend, de 16e van juli. Zou ik eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd, terwijl wij ook nog lagen te slapen.

Original Hope Paradise FM op deze vroege donderdagochtend. Het is 6:15. In de vakantietijd, ja, als ik naar buiten kijk achter mij, dan zie ik een uitgestorven schottengat weg. En ik heb echt het gevoel dat jij aan de andere kant van de radio en ik nu de enige op dit hele eiland zijn die wakker zijn. Sta er even bij stil. We zijn gewoon lekker nog eventjes

Buenos días. Goedemorgen, zegt is Paradise en Enrique Iglesias op deze donderdagochtend. Laten we eens even kijken naar wat er in de wereld is gebeurd terwijl wij in onze tijdzone op één oor lagen. De Verenigde Staten hebben opnieuw doelen in Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse militaire hoofdkwartier CENTCOM zijn onder meer commandocentra, luchtverdediging, raket- en dronecapaciteiten en kustbewakingsinstallaties geraakt. Iran viel ondertussen Bahrein, Kuwait en Jordanië aan, waar Amerikaanse militairen zijn gestationeerd. Over slachtoffers of grote schade bij de Iraanse aanvallen was nog niets bekendgemaakt. En in tientallen Amerikaanse steden wordt opnieuw gedemonstreerd tegen immigratiedienst ICE. Aanleiding is de dood van een 53-jarige Mexicaan in Houston en een 26-jarige Colombiaan in Maine, die allebei tijdens een verkeerscontrole door ICE-agenten werden doodgeschoten. De mannen waren niet het doelwit van de controles en de betrokken agenten droegen geen bodycams. ICE heeft de verkeerscontroles tijdelijk stilgelegd, maar president Trump wil dat ze worden hervat. En wetenschappers hebben in het regenwoud van Congo een nieuwe soort franje-aap vastgesteld. De zwarte aap heeft een opvallende roze-oranje huid rond de mond en heeft de naam Likweli gekregen. Het dier werd al in 2008 gefotografeerd, maar pas na nieuwe waarnemingen en genetisch onderzoek werd duidelijk dat het een aparte soort is. Onderzoekers die willen dat de zeldzame aap voorlopig de status bedreigd krijgt. En dan naar Duitsland. Daar is een ICE-trein van Sylt naar Berlijn. Die heeft een ongeplande stop gemaakt in Hamburg-Bergedorf, omdat er geen toiletpapier aan boord was. Een conducteur die ging naar een supermarkt en kwam met 3 pakken terug. De trein die bereikte Berlijn uiteindelijk met 3 kwartier vertraging. De Duitse spoorwegen die vergoeden de kosten die de conducteur heeft gemaakt, uiteraard voor het aanschaffen van die pakken toiletpapier. Er gaan foto's op internet rond van de keurige conducteur in een mooi Duits treinpakje. Die met 2 of 3 pakken toiletpapier weer terug het perron oploopt. Ja, maar goed, als de nood hoog is, dan doet men soms bijzondere dingen natuurlijk. Hè? Zometeen naar het laatste lokale nieuws met Nelly Rosa hier in de studio. En eerst muziek van de Eagles op deze vroege donderdagochtend.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
2: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
3: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
4: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
3: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
5: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
6: Van harte goedemorgen, Paradise FM meldt zich op deze donderdagochtend. Het is precies 6:30 en daarom voor jou aangeschoven Nelly Rossa met je laatste nieuwsupdate. Bon dia.
7: De Amerikaanse marine heeft in de straat van Hormuz een olietanker gestopt die probeerde de blokkade tegen Iran te omzeilen. Het schip, de Belma, voer onder de vlag van Curaçao, maar volgens de Curaçaose maritieme autoriteit vaart er momenteel geen enkele olietanker onder hun vlag. Waarschijnlijk betreft het een schip uit de schaduwvloot dat met een valse vlag vaart om internationale sancties te omzeilen. En een Nederlandse toerist is gisteren overleden na een duikongeval bij Tugboat Beach. Gistermiddag rond 6:30 kreeg de politie een melding dat de man op het strand niet meer reageerde. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de man tijdens het duiken in de problemen is geraakt. Omstanders hebben hem uit het water gehaald en geprobeerd te reanimeren. Maar helaas mocht hulp van de ambulance niet meer baten. De Franse justitie heeft 2 18-jarige verdachten aangeklaagd voor het veroorzaken van de natuurbranden bij Fontainebleau. Een van hen is de eerder aangehouden brandweervrijwilliger die zijn bekentenis heeft ingetrokken. Volgens de openbaar aanklager hebben beide personen bekend branden te hebben veroorzaakt, al heeft de 18-jarige brandweervrijwilliger zijn eerdere verklaring inmiddels ingetrokken.
6: Gaat-ie?
7: Ja hoor.
6: Ja, oké. Okay. Mooi.
0: De ochtendkrant van Nelly.
6: Eens eventjes naar de krant kijken. Staat er wat bijzonders opgeschreven deze ochtend?
7: Nou, in het Antilliaanse Dagblad heb je op de voorpagina een artikel over lerarentekort. En dit schijnt dus voor het komend schooljaar enorm te zijn. De schoolbesturen maken zich enorme zorgen. Want als het zo doorgaat, dan kan het zo zijn dat ze dus bepaalde maatregelen moeten treffen die dus ten nadele zal zijn voor de leerlingen. Er wordt dus gedacht aan of grotere klassen, kortere lesroosters. En dat is natuurlijk niet in het voordeel van het kind.
6: Nee.
7: Ze maken zich ook zorgen over dat de betalingen, de salarissen liggen hier toch lager dan bijvoorbeeld in Nederland.
6: Mm-hmm.
7: Maar ook op de Bes-eilanden. En er nu wordt er zelfs gesproken dat er op Bonaire waarschijnlijk een verhoging zit aan te komen voor de salarissen van leraren.
6: Ja.
7: Waardoor dan het verschil nog groter wordt.
6: Maar dan moet je wel op Bonaire willen wonen.
7: Je zou er niet op Bonaire willen wonen.
6: Nou, ik ken wel wat mensen hoor.
7: Voor een aantal jaar. Het gaat vaak toch om tijdelijke contracten voor personen die heel even hier willen zitten. Of heel even een paar jaar.
6: Ik denk dat dat heel lang gaat duren, die aantal jaar. Behalve als je hier met fantastisch fijne Grand Windsock verblijft natuurlijk voor die paar jaar. Ik heb daar gezeten laatst in het weekend. Wat een prachtige plek is dat, zeg. Maar verder, ja, dan komt er toch wel, komt de kustlijn toch wel snel op je af, lijkt me zo. Maar het is wel een serieus probleem dat mensen, de leraren, dan toch liever daar les gaan geven dan hier.
7: Nou, het heeft natuurlijk ook te maken met wat de beloningen zijn. Zelf vinden ze het fijn, niet fijn, maar niet fijner. Ik moet niet zeggen dat ze het fijner vinden, maar de schoolbesturen die kijken wel ook naar docenten, bijvoorbeeld in Suriname en in België. Die passen zich toch wat beter aan. Of sneller leren ze ook de taal, dus het papiermens. Alleen de vergunningen om hen hier te krijgen, dat duurt langer.
6: Ja.
7: Waardoor het toch ook weer hier een tekort lijkt te komen, doordat de vergunningenprocedure wat op zich laat wachten. En ze willen dus, de schoolbesturen willen dus met de overheid om de tafel om ervoor te kijken of er dus een versnelde procedure kan worden ingezet. Zodat er alsnog, althans de klassen gewoon van start kunnen gaan zonder problemen.
6: Ja, nou ja, leraren uit Suriname die staan volgens mij te springen om hier te komen lesgeven.
7: Ja.
6: Dat zou een goede zijn, ja.
7: Alleen, worden alleen barrières opgeworpen.
6: Ja.
7: En dan verder in de kranten natuurlijk ook het bericht over die man die gisterochtend is aangetroffen bij Seru Kokori.
6: Mm-hmm.
7: Een man is dus met kogelschoten aangetroffen naast zijn truck, naast zijn auto. En de vraag is, wat is er hier aan de hand?
6: Ja.
7: Wie zou hem hebben neergeschoten? Gaat het om een afrekening? Het is natuurlijk wel vermoedelijk dat hij is. Dat het gaat om een liquidatie. Maar wat zit erachter? Nou, in de extra is er een bericht daarover.
6: Mm-hmm.
7: Waarbij ze informatie hebben gekregen. Nou, laat me heel even erbij zoeken wat het zou kunnen zijn. Hier, het zou gaan waarschijnlijk. Hier. Nou, de politie heeft dus de identiteit van de man nog niet officieel vrijgegeven. Maar het gaat volgens de extra om een man van Haitiaanse nationaliteit.
6: Ja.
7: Die eigenaar was van een schoonmaakbedrijf. En zijn familie had hem een dag eerder op dinsdagmiddag als vermist opgegeven. Nou, bekenden omschrijven het slachtoffer als een zeer rustige man die nooit problemen zocht of had. Wel was hij 3 weken geleden betrokken bij een verkeersongeluk op de Mahomaweg.
6: Ja, maar het lijkt me niet dat iemand, omdat je een botsing hebt gehad, hem om gaat liggen of zo.
7: Ik weet het niet. Het is ook allemaal heel vaag. Ja, de politie heeft dus zijn identiteit nog niet vrijgegeven. Nou, de krant schijnt dus al wel over die informatie te beschikken. Het zou gaan om de 5e moord op het eiland van dit jaar.
6: Ja, en bij Kokori dus, bij Seru Kokori, ja, waar veel wandelaars zijn, waar veel mensen fietsen. Daar toch, op de toerist?
7: Daar ging ik wel vanuit dat het daar was.
6: Ja.
7: Maar is het een andere gewijk die zo heet?
6: Dat weet ik niet. Nou ja, in ieder geval verschrikkelijk dat aan de hand is. Oh. Dan moeten we nog even hebben over die tanker. Hè? Want de Amerikanen die hebben een tanker met Curaçaose vlag aangevallen bij Iran. Maar nu heeft onze minister gezegd, ja, maar dat is wat leuk en aardig. Maar we hebben helemaal geen
7: maritieme autoriteit.
6: We hebben helemaal geen tanker met de Curaçaose vlag momenteel rondvaren. Dus de schaduwvloot misbruikt onze vlag. Wat is dat nou toch?
7: Nou, die boten doen het natuurlijk om sancties te omzeilen.
6: Ja.
7: Die boot staat al, of die tanker staat al sinds 2021 op de Amerikaanse sanctielijst. Omdat het dus olie verkoopt namens een dochtermaatschappij van een Iraanse bedrijf dat dus op de sanctielijst staat. En de winsten gaan dan naar Hezbollah en ook dus naar de Iraanse revolutionaire garde.
6: Ja.
7: En die staan natuurlijk allemaal op de sanctielijst van Amerika.
6: Ja. Ja, ja.
7: Het was leeg. En hij voer dus door de straat van Hormuz. En dat is dus verboden. Het is nu Iran en althans de vredesbesprekingen weer zijn mislukt. En niemand zich houdt aan alle aan de overeenkomst. Dus Amerika is weer alle tankers aan het aanvallen. En in dit geval was dus de schoorsteen van die tanker is dus geraakt. Als je kijkt op de beelden van de maritime traffic, dan zie je dat het dan iets wat meer, meer in, wel in de zee, dus, maar hij is wel voorbij de straat van Hormuz.
6: Juist, ja.
7: Die daar ligt. Ik weet niet wat er aan de hand is, of ze proberen het nog de schade te herstellen. Het is een beetje vreemd dat hij dus nu niet verder vaart.
6: Maar goed, ze hebben dus wel de Curaçaose vlag van de achterste van afgebombardeerd. Dat is dan wel weer fijn. dat hij daar niet meer... hij kan niet meer onder de Curaçaose vlag varen.
7: Nee, dan gaat hij straks onder Sint Maarten.
6: Ja, nou prima. Nee, wij nog niet meer onder ons. Het is toch die deelname aan het WK, hè? Dat heeft ook weer zijn keerzijde. Dat je de Curaçaose vlag nu overal in de wereld op elke hoek van de straat kan kopen. Ook die malafide schippers die kunnen er nu aankomen. Tot zover. Hier maar even belaten.
7: Is goed.
6: Bedankt. Paradise. Op de donderdagochtend serveren wij de hits. Sting, de Counting Crows, ook Madonna nog voor je uitgezocht. En eerst de Jacksons, Mick Jagger.

mag je je afvragen, hoe zou dit liedje nou toch klinken als Sting het had opgenomen in het Rijksmuseum in Amsterdam? Beetje gekke gedachten misschien wel, maar goed, ja, wellicht heb je die gedachtegang gehad. Nou, de antwoord op die vraag, heel goed klinkt dat, want zijn nieuwe album is uitgebracht. Night at the Rijksmuseum, The Night Watch. Daar heeft hij tussen de meesterwerken van onder andere Rembrandt, Vermeer en Leister gestaan. En daar zijn grootste hits opgenomen. En dat klinkt dan ongeveer zo.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: It's a Friday, baby!
2: Iedere vrijdag begin je...

0: te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
1: Banco di Caribe.
2: Hey, chi vuole i pone di Bomanci? Basta Carrefour e check tutte i prodotti con un sticker blu. Brasa di Bomanci. Barcelo per un momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo. E Classic Tea per relaxare con il match. Compra tre o più e botai un ticket con chance per ganare premio Tursima. Assi da facile vota partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoin e hola blu.
3: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
4: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
5: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official.

0: Graveyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
1: Daar gaat hij dan. Het is Paradise FM op je donderdagochtend. 1 minuut voor 7. Daarom aangeschoven Nelly Rossa. Met je laatste nieuwsupdate.
2: Bij een zware brand in een weeshuis in Algerije zijn vannacht 11 doden gevallen. Ook zijn er 19 gewonden overgebracht naar het ziekenhuis. Over de leeftijd van de slachtoffers is door de autoriteiten nog niets bekendgemaakt. Het vuur brak rond 3:30 s'nachts uit in een tehuis aan de rand van de hoofdstad Algiers. 10 gewonden hebben brandwonden, de andere kampen met ademhalingsproblemen of zijn in shock. De overige bewoners, onder wie 5 kinderen met een beperking, zijn in veiligheid gebracht. De Algerijnse premier heeft de gewonden inmiddels in het ziekenhuis bezocht. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. En de Nederlandse scheepsbouwer Damen eist mogelijk honderden miljoenen euro schadevergoeding van de Duitse staat, dat meldt het Financiële Dagblad. Aanleiding is het onverwachte besluit van de Duitse minister van Defensie om een miljardenorder voor 6 marinefregatten te annuleren. Volgens Berlijn dreigde het project veel te duur te worden en jaren vertraging op te lopen. Damen spreekt dat tegen. Volgens de advocaat van het bedrijf is het contract zonder juridische grond beëindigd. En is er sprake van een overhaast politiek besluit. Een groot deel van de schade zit in scheepsdelen die al klaar zijn voor montage, maar nu niet meer worden gebruikt. En lokaal nieuws, de Amerikaanse marine heeft in de straat van Hormuz een olietanker met geweld tot stilstand gebracht. Het ongeladen schip dat de blokkade tegen Iran probeerde omzeilen negeerde waarschuwingen waarna een Amerikaans gevechtsvliegtuig raketten afvuurde op de schoorsteen. De tanker voer onder de vlag van Curaçao, maar de maritieme autoriteit laat weten dat het schip hier helemaal niet geregistreerd staat. Het gaat vermoedelijk om een schip uit de schaduwvloot dat met een valse vlag vaart. Omdat vlagregistratie een koninkrijkse aangelegenheid is, starten de Nederlandse autoriteiten een onderzoek naar het misbruik. En bij Tugboat Beach is gisteren een 48-jarige Nederlandse toerist om het leven gekomen na een duikongeval. De man, Michael van de Wetering, raakte tijdens het duiken in de problemen. Omstanders haalden hem nog uit het water en probeerden hem te reanimeren, maar hulp van de ambulance mocht niet meer baten. Een politiearts heeft ter plaatse de dood vastgesteld. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.tv.
3: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
5: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche.
6: Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
7: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
8: Wij produceren
7: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
8: Die elk project sterker maken.
7: Ook verkrijgbaar
8: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
7: Heavy mix Curaçao.
8: Voor kwaliteit die blijft staan.
9: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles, where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
10: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
11: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Curaçao.
12: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
13: Heel de dag uit volle borst.
1: Van harte, goedemorgen, donderdagochtend met Gloria Esteban na UB40.

0: nog één finale en een ja, een soort van troostfinale. Maar volgens mij kijkt daar echt geen levend wezen naar, vrijwillig. Jeroen, goedemorgen.
1: Ja, ja, goedemorgen. Nou, ik ga wel kijken, hoor.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook alweer... ze willen er allebei niet in staan. We hebben het dan over Frankrijk. En sinds gisteren weten we ook Engeland.
0: Ja.
1: Ja, ja, die zullen verschrikkelijk balen.
0: Ja,
1: maar
0: ja, ja,
1: ja. Nou ja, dan, dat, je moet het even verwerken. Maar dan neem ik toch aan, want dat is ook alweer een clash. Hè, Spanje, of Frankrijk, Engeland.
0: Ja, ook zo'n historisch zo'n clash die teruggaat decennia. De Engelsen die hebben vaak strijd gehad.
1: Ja, die moeten elkaar sowieso al niet zo, hè?
0: Nee.
1: Ik heb wel eens begrepen, je hebt toch zo'n tunnel, de kanaaltunnel.
0: Ja.
1: Toen die geopend werd, was toen nog Queen Elizabeth.
0: Ja.
1: Die ging met, in de trein zitten met de rug naar Frankrijk toe.
0: Dat is erg. Maar,
1: ik heb genoten gisteravond. Hey. Wat een wedstrijd.
0: Ja, het was wel spannend.
1: En het was echt op zijn Argentijns, hè, met die enorme wil om te winnen. En om alles te doen, ook alles wat God verboden heeft.
0: Ja.
1: Om die wedstrijd toch maar naar zich toe te trekken. En dan denk je nog van, het gaat dan toch mis. Hè. Dat is Engeland 1 op voor komt en hield het best wel lang vol. Maar de druk werd wel zo hoog. En... ja, dan voelde, op een gegeven moment voelde ik wel aan. Nou gaat, ik, weet je wel, toen ze gelijk maakten, dacht ik ook van... Oké, nou gaan ze ook nog voor de verlengingen, maken ze de win. Nou ja, dat gebeurt dan ook nog maar. Ja.
0: En vervolgens Engeland had dan vervolgens ook weer ongelooflijk veel kansen... om het weer gelijk te maken. Maar die kansen die zijn niet ingetikt.
1: Nou, zoveel kansen hebben ze niet meer gehad in de tweede helft. In de
0: verlenging zelfs nog.
1: Hè?
0: Ja, of heb ik naar een andere wedstrijd zitten kijken? Nee, er werd nou een aantal keer opnieuw op doel geschoten.
1: Nee, joh.
0: Oké, zal ik wel verkeerd hebben geïnterpreteerd dan. In ieder geval, ja, Argentinië door. We hebben een Spaanstalige finale.
1: Nee, want het was gewoon in 90 minuten gespeeld, hè, uiteindelijk.
0: Ja.
1: En in de 85ste minuut maakte Argentinië gelijk. En in de 92ste, in de extra tijd...
0: Ja, dat bedoel ik, de extra tijd, niet de verlenging.
1: Ja, maar Lautaro Martinez maakte 2-1. Dus dat was echt genieten.
0: Juist, ja.
1: En het was spannend ook. Hè? Veel, hele andere wedstrijd weer dan Frankrijk. Een dag eerder tegen Spanje.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik denk dat de meeste mensen hier toch wel meer van genoten hebben. Want het ging aardig tegen elkaar op in het begin.
0: Ja.
1: En veel overtredingen natuurlijk. Ik vond het wel weer uitstekende scheidsrechter, moet ik zeggen. Deed goed de afgelopen twee wedstrijden, hadden we goede scheidsrechters.
0: Ja, zeker.
1: Dus 18 in de finale tegen Spanje.
0: Zondag, dan gaat het gebeuren.
1: Ja. Nou ja, nu krijgen we weer het verhaal dat iedereen denkt dat Spanje sowieso gaat winnen. Maar ja, je weet het nu gewoon niet meer zeker als je gisteren ziet en eergisteren.
0: Nee.
1: Ja, er kan van alles gebeuren. En dan in de finale... Dat is maar één wedstrijd, dan kan het alle kanten opvallen. Dan hangt het ook wel heel erg af van wat er het score verloopt. Zeg maar. Kom je voor, dan moet die andere komen. En dan kun je de counter kun je uitbouwen of juist je krijgt.

0: monden, oren. Het wordt gelijk. Ja, dat wordt een mooi potje, denk ik. En, dus, iets om naar vooruit te kijken. Hey, ik heb ook nog wat nieuws met trek tot Curaçao.
1: Oh ja.
0: Nog niet over Armando Obispo. Want PSV doet heel lastig. Die willen 5 miljoen voor hem hebben van RC Lens. De nummer 2 van Frankrijk. Die spelen ook Champions League. Nou, Obispo die wil graag. Lens wil heel graag. Dus ik neem haast aan dat ze daar wel uitkomen. Maar ze vinden PSV stugge onderhandelaars. Nou, dat is dan Ernest Stewart die dat doet. En, maar ja, 5 miljoen, dat is tegenwoordig een fooi, hè?
1: Ja.
0: Dan,
1: zijn,
0: en dan hebben we natuurlijk Dikkie. Ja, ja Dikkie, hè? Dick, advocaat.
1: Yeah.
0: Waar dan mee onderhandeld wordt door, zoals we hoorden van sportmarketeer Chris Woers. Die zegt hij onderhandelt met Corendon. Nou, daar zullen ook alvast gesprekken mee zijn. Maar uiteindelijk bepaalt de bond natuurlijk of ze met hem verlengen. Want zijn contract loopt af op de 31ste van deze maand. En Gilbert Martin heeft al gezegd dat het dan begin augustus wel duidelijk zou worden of die doorgaat of niet. En dat zal ook alweer heel erg afhangen van een pak de agenda en noteer 23 juli. Mm-hmm. Wanneer is dat? Het is vandaag wat? Het is vandaag 16, dus volgende week.
1: Ja.
0: Dan is de loting voor de Nations League. En Curaçao doet daaraan mee. En die zitten in League A met Canada, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Martinique, Mexico, Nicaragua, Panama, Suriname, Trinidad en Tobago en de United States. En de top 4 van de ranglijst van de CONCACAF, die hoeven niet mee te doen in de eerste ronde van die Nations League. En dat zijn per 30 juni, ik weet niet of daar nog iets in gaat veranderen, want 30 juni is natuurlijk ook alweer 2 weken geleden, waren dat Mexico, Canada, Verenigde Staten en Panama. Die zouden dan gevrijwaard zijn om van het spelen in de eerste ronde van die Nations League. Curaçao staat daar overigens nu 11e op die ranglijst. Dan heb je 12 landen. Want er zijn er totaal 16 in die League A. 12 landen worden verdeeld over 2 groepen. En die gaan in september en oktober 4 wedstrijden spelen. Dus ze spelen niet allemaal tegen elkaar, niet allemaal uit en thuis tegen elkaar. 4 wedstrijden, 2 uit, 2 thuis. Dus in september en oktober is er in ieder geval een thuiswedstrijd voor Curaçao. Tegen een NB, ja, daar is hij weer. Nog niet nader bekende tegenstander.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan krijg je uiteindelijk een stand in allebei de groepen. In groep A en in groep B. En de top 2 van beide groepen, die gaan door naar de kwartfinale. Dan komen die eerste 4 erbij. Mexico, Canada, Verenigde Staten en Panama. En die gaan dus de kwartfinale spelen. En de winnaars daarvan, dan blijven er dus 4 over. Die spelen in de finale in Los Angeles op tussen 25 en 28 maart volgend jaar.
1: Yeah.
0: Nou, dan aan de hand van die kwalificatie, of van die Nations League, wordt ook de kwalificatie bepaald voor de Gold Cup die volgend jaar wordt gehouden. In waarschijnlijk Mexico, misschien een deel in Amerika. Dat zijn apart. Dat is allemaal nog onbekend. Ook de kwalificatiecriteria van die Gold Cup, die zijn gewoon nog onbekend.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel bijzonder, niet? Een jaar van tevoren.
1: Ja, ja, ja, ja, dat is bijzonder, ja. Maar spannend dus, allemaal zich. De vers van de pers kunnen we wel stellen.
0: Ja, dus als Dikkie het doet, dan kan hij de borst nat maken. Want wat ik al zei, want, je krijgt in die Nations League A, ja, daar zitten alle Midden-Amerikaanse landen zitten daar ook in.
1: Ja.
0: Dus dat wordt heel pittig.
1: Ja, ja, ja. We gaan het in de gaten houden. Tot morgen, Baldwin. Dan nog.
0: Yes, sir.
1: Morgen en maandag nog. En dan is het klaar met die WK-gekte, hè?
0: Zo is het.
1: Leuk, man. Tot mee.
0: Ik zit erop.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
3: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Nix zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Nix met een X.
5: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
6: Gezelligheid smaakt nog beter als je rap gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
7: Ontdek de toekomst van wonijnen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
8: Van harte goedemorgen, het is Paradise FM op deze donderdagochtend, de 16e van juli. Het is precies 7:30, daarom Nelly Rossijn hier met je laatste nieuwsupdate.
9: In Roy Santo zijn gisternacht 18 rasgeiten gestolen. De politie vermoedt dat de daders de gestolen dieren snel willen doorverkopen. Consumenten worden eraan herinnerd dat heling strafbaar is. En de Amerikaanse marine heeft in de straat van Hormuz een olietanker met geweld tot stilstand gebracht. Het ongeladen schip dat de blokkade tegen Iran probeerde omzeilen negeerde waarschuwingen waarna een Amerikaans gevechtsvliegtuig raketten afvuurde op de schoorsteen. De tanker vloog onder de vlag van Curaçao, maar de maritieme autoriteit laat weten dat het schip hier helemaal niet geregistreerd staat. Het gaat vermoedelijk om een schip uit de schaduwvloot dat met een valse vlag vaart. Omdat vlagregistratie een koninkrijksaangelegenheid is, starten de Nederlandse autoriteiten een onderzoek naar het misbruik. En bij Takkepoot Beach is gisteren de 48-jarige Nederlandse toerist om het leven gekomen na een duikongeval. De man, Michael van de Wetering, raakte tijdens het duiken in de problemen. Omstanders haalden hem nog uit het water en probeerden hem te reanimeren, maar hulp van de ambulance mocht niet meer baten. En internationaal nieuws. Een opmerkelijke vertraging op het Duitse spoor afgelopen weekend. Een hoge snelheidstrein van Zult naar Berlijn heeft een ongeplande tussenstop gemaakt omdat het toiletpapier op was. De conducteur besloot in te grijpen en liet de trein stilzetten bij een station in Hamburg. Beelden op Instagram tonen hoe hij vervolgens naar lokale supermarkt rende en met 3 pakken wc-papier weer aan boord stapte. De trein kwam uiteindelijk met 3 kwartier vertraging aan op de eindbestemming. De Duitse spoorwegen hebben het incident bevestigd en spreken van een tijdelijke storing in de bevoorrading.
8: Ah, scheisse.
0: De ochtendkrant van Nelly.
8: Het is dat toch hilarisch, ja. Ja, wat moet, dat moet, hè.
9: Het zal dus een smeerboel worden.
8: Anders wordt het wel een smeerboel, ja. Ja, dat wil je ook niet. Goed zeg, laten we eens even kijken naar de ochtendkranten. Wat staat daarin opgeschreven vandaag?
9: Nou, opmerkelijk nieuws gisterochtend. Want een glazen deur die is dus op een 3-jarig kind gevallen in Poenda. Dat was gisteren. In de Brede Straat was dus een winkel. Dat was de Crocswinkel. Was dus op een 3-jarig kind gevallen. En de politie rukte met spoed uit en trof het kind ernstig gewond aan. Met verschillende diepe snijwonden in het gezicht, op de armen en op de benen. Ja, het slachtoffertje is natuurlijk met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandelingen. Nou, het slachtoffer maakte dus deel uit van een gezin dat met een cruiseschip op het eiland is en een wandeling maakte door de binnenstad. Het is nog onbekend waardoor die glazen deur van de winkel plotseling los raakte en in zijn geheel op het jonge kind viel.
8: Oh, wat
9: het gezin
8: eerlijk.
9: De zaak binnenging. Nou, natuurlijk heeft de politie een onderzoek ingesteld.
8: Ja.
9: Ja, het is gewoon heel naar als je dat ook zo ziet, hoe die deur echt in zijn geheel zo is omgevallen. Ja, dat is geen fijn gezicht.
8: Nee.
9: Verder in de krant, althans op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad, een artikel dat de schoolbesturen vrezen voor de grootste onderwijscrisis in decennia. Want vlak na de start van de grote vakantie luiden zij dus de noodklok over een dreigend en ook een gigantisch lerarentekort voor het nieuwe schooljaar. Tientallen docenten uit het buitenland hebben zich op het laatste moment teruggetrokken. En dat komt eigenlijk door de langzame vergunningsprocedure op het eiland. Ook de hoge verhuiskosten die vooral docenten in het funderend onderwijs zelf moeten betalen. Maar ook de lage salarissen vergeleken met Nederland en Bonaire. De besturen hebben minister van Onderwijs dringend om hulp gevraagd, want als er niks gebeurt, dreigt er na de vakantie massale lesuitval. Sommige scholen in het voortgezet onderwijs kunnen de roosters nu al voor amper 60% vullen. Een tweede probleem speelt zich ook af rondom de toelating van buitenlandse krachten. Vooral kandidaten uit België en Suriname blijken regelmatig te stuiten op langdurige procedures rondom de erkenning van hun diploma, maar ook werkvergunningen en ook hun verblijfspapieren. Terwijl juist deze landen traditioneel veel goede opgeleide Nederlandstalige leerkrachten leveren die bereid zijn op Curaçao te werken en ook heel snel het op je mens leren. De krant schrijft trouwens ook dat het lerarentekort niet uit de lucht komt vallen. Al jarenlang wijzen rapporten, de schoolbesturen, maar ook de nulmeting op dezelfde structurele problemen. Zo is er een vergrijzend lerarenbestand, er is een beperkte lokale instroom en er is dus een groeiend afhankelijkheid van buitenlandse leerkrachten.
8: Ja.
9: Wat nu ook dus blijkt, omdat de lerarenopleiding dus onvoldoende aantallen levert. En dat het dus steeds moeilijker is om lokaal vacatures tijdig te vullen.
8: Moeten wij dan niet even bijspringen?
9: Nou, het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur heeft dus wel zelf een initiatief genomen voor een verkorte opleiding voor onderwijsassistenten die zich willen omscholen tot leerkrachten. Maar ja, dat waren dan wel al mensen met die een mbo-diploma hadden.
8: Ja.
9: En al werkzaam waren in het onderwijs.
8: Ik zou het ook best wel goed doen voor de klas, denk ik. Denk je niet?
9: Nou, als ik af moet gaan op de gesprekken die jij soms voert met onze jeugdige winnaars. Voor welk dier hoor je hier? Dan vraag ik me af of je wel echt een klik hebt met kindjes.
8: Hoezo? Ik ben hartstikke goed met kinderen.
9: Sommige gesprekken die je voert zijn soms tenen krommend, Joris.
8: Wat? Hoezo? Nou, helemaal niet. Helemaal niet. Dat is het een flauwekul. Ik ben hartstikke goed met kinderen.
9: Nou, thuis.
8: Dus we moeten wel even luisteren.
9: Thuis, ja.
8: Ja.
9: Nou, ik raad je niet aan om voor de klas te staan. Behalve als je ook nog, misschien dat je wel met sommige kinderen kan klikken, omdat je zo aanhoudt van, wat is het, luchtgitaar spelen?
8: Luchtgitaar spelen?
9: Ja, dat doe je altijd hier.
8: Oh,
9: en je maakt er ook altijd melding van.
8: Oh ja,
9: Nee, okay. Misschien is dat het kind in jou. Verder in de krant ook een bericht over, wat kan ik hier nog zeggen? Oh, dit vond ik trouwens opmerkelijk. Er is een advertentie in de kranten van de Landsontvanger. Die maakt dus bekend dat er een openbare verkoop bij opbod zal plaatsvinden van een oude voorraad kentekenplaten. Het staat niet bij om hoeveel het gaat, maar de inzetprijs is 95.000 gulden. Dus als je dat nog hebt liggen voor die oude kentekenplaten.
8: Maar wat heb je eraan?
9: Om te verkopen als souvenirs natuurlijk.
8: Nee joh, ga weg.
9: Ik kan er geld mee maken. een goudmijn als de inzetprijs 95.000 gulden is.
8: Maar zijn het gebruikte kentekenplaten?
9: Ik denk dat ze die nog op voorraad hadden voor als, weet je wel, als je oude kentekenplaat wordt gestolen, dan moeten er weer nieuwe worden gemaakt, toch? Ja. Nou, dan hebben ze dus van die lege. Kan je, ik denk, dit is een goudmijn, Joris. Jij bent toch de entrepreneur van ons tweeën?
8: Ja, ja, maar je gaat toch niet oude kentekenplaten verkopen? Die wil toch niemand meer hebben?
9: De souvenirs, de toeristen.
8: Ja, maar die willen alleen kentekenplaten waar douche op staat.
9: Ja, dat kan je erop zetten.
8: Oh, dan moet je het zelf ook nog eens een keertje gaan uitbikken.
9: Mm-hmm.
8: Ja.
9: 95.000 gulden. Nou, als je
8: en hoeveel
9: wil,
8: zijn het er?
9: Nou, dat staat er hier niet bij. Het is alleen maar een partij. Als je wil, kan je dus morgen gaan kijken tussen 9 en 11.
8: Ja.
9: Of anders maandag op de verkoopdag tussen 8 uur 's ochtends en 9:15.
8: Mijn god.
9: Nou, dan kan je gaan. Neem maar je checkboek mee.
8: Ja, of oud blik. Ja, wat kun je erbij doen?
9: Kunst maken zelfs.
8: Ja, kunst maken.
9: Blikkeren.
8: Van 95.000 gulden. Ja, ik kan me ook niet voorstellen dat er iemand nog hoger biedt dan dat, eigenlijk.
9: Ja, ik weet niet wat je eraan kunt verdienen, maar we kunnen straks even gaan rondlopen in de stad. Ja. Ideeën opdoen. Misschien komen we morgen met een goed businessplan.
8: Ja, je kan het ook niet verkopen aan mensen die weigeren om belasting te betalen. Want het is een oud model.
9: Nee, daar heb je niks aan. Het is niet voor toeristen.
8: Oké. Okay. Goed, tot zover.
9: Ja.
8: Bedankt. I see you.

De Sarah Bareilles die zingt een love song, maar niet echt een love song, hè? Ze is een beetje klaar met daten als je haar zo hoort. Hey, zometeen gaan we weer, ga ik er weer aan geloven. Waterhappen. En vandaag in de show weg te geven een wingman. Nou, wie kan dan nou geen wingman gebruiken? Wat is het eigenlijk? Een Waboa wingman van de C-Shack. Een zachte, flexibele flying disc die ideaal is voor je strand, park, tuin of vakantie. Hij is licht, makkelijk mee te nemen. Leuk voor jong en oud. Perfect om even actief te zijn tussen het zwemmen en relaxen door. Ja, en ik heb nog steeds geen flauw idee wat het is. Ik ga het zo meteen eens even opzoeken. We hebben hier de doos staan met alle prijzen van de C-Shack erin. Het draait in ieder geval om fun en beweging. Nou, daar hebben we zin aan. Waterhappen zometeen. Deze week spelen we dat voor leuke prijzen van de Sea Shack. Een nieuwe winkel voor waterliefhebbers. Yes!

0: Paradise in Inner City op deze donderdagochtend. We hebben antwoord op de vraag, Nelly. Wat de wingman is die we zo meteen gaan weggeven bij Waterhappen. Het is een... ik kan wel omschrijven wat het is, maar ik weet eigenlijk nog steeds niet wat het is. Wat zou jij zeggen? Als ik, hier, kijk eens.
1: Ik kan me herinneren dat je net zei dat het een fris soort frisbee is.
0: Ja, dan lijkt het op, maar... Wat moet je er in vredesnaam mee? Weet je wat, laten we Mick maar eens even bellen van de C-Shack. Dan kan hij het zelf even uitleggen. Wat de Waboba Wingman is. Hij is vol...
2: Hallo.
0: Mick, met Joris en met Nelly. Je bent op de radio te horen.
2: Goedemorgen. Wel goed dat je dat even aangeeft. Want anders had ik allemaal vieze dingen gezegd.
0: Ja, dat moet ik... moet dat ook zeggen van mijn juridische afdeling. Anders krijgen we daar weer gezeur mee.
2: Nee, dan gaat het goed.
0: Hey, zeg, ik heb hier zometeen een spelletje voor de C-Shack. En dan mag ik een wingman weggeven van Waboba. Het is een zachte, flexibele flying disc die ideaal is voor strand, park, tuin of vakantie. Hij is licht, makkelijk mee te nemen en leuk voor jong en oud. Perfect om even actief te zijn tussen het zwemmen en relaxen door, staat erbij opgeschreven. Maar ik begrijp niet zo goed. Wat is het?
2: Nou ja, jij denkt je belt je wingman maar even. Ja. Dus dan help ik je wel even. Ja. Het is een ouderwetse frisbee, kent iedereen.
0: Ja.
2: Dat zijn van die grote vliegende schijven van 40 centimeter.
0: Ja.
2: Maar ja, dat stop je niet echt heel makkelijk in je tas. Want
0: nee,
2: het is zo'n beetje een hard ding. En, deze is wel makkelijk, want deze is gewoon een soort siliconen. Dus deze gooi je gewoon tussen je andere strandspullen. Zit niet in de weg. En als je hem dan gaat gooien, dan sta je verbaasd hoe hij komt.
0: Oké. Dat hebben we even uit de verpakking gehaald.
2: Ik zou zeggen, haal hem. Ja, precies. En ik weet niet of je nog kunt frisbeeën. Ik weet niet of je...
0: Dat is lang geleden. Even kijken hoor. 1, 2, jappa. Oh, nou, dat valt toch wel mee hoe ver dat hij komt. Of moet ik wat harder gooien?
2: Nou, dan kun je het niet. Hij gaat echt heel ver.
0: Oké, maar ik ga hem even ophalen. Ik heb hem weer gepakt. Dan gaan we nog een keertje proberen.
2: Hij moet 40 meter kunnen vliegen. Dus,
0: 40 meter? Oké, 1, 2, wow! Zo. Ja, die ging wel ver. Ja. Ik denk dat als je dit buiten doet, dan heeft het nog meer effect.
1: Ja. Ik lees hier trouwens online dat je ze niet hard tegen een muur op moet smijten, Joris.
0: Oh.
1: Want dan raken ze beschadigd.
0: Oh. Goed, zo meteen geven wij weg in het theater. Een beschadigde wingman. Oké, okay, dus ook een hippe frisbee. Nou, wat leuk zeg. Zometeen te winnen. Dankjewel, Mick.
2: Nou, fijne dag nog.
0: Ja, insgelijks. Dag. Zometeen in het theater dus een wingman te verdienen. Hij valt wel mee toch, Nelly, hoe hard ik hem tegen de muur aan heb gegooid.
1: Ja, dus je hebt een beetje foffelarmen daarom.
0: Foffelarmen? Mm-hmm. Wat is dat?
1: Er zit niet zoveel kracht in.
0: Niet zoveel kracht in?
1: Nee.
0: Dan moet jij eens even opletten. God, dat zo meteen.
3: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
4: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhu.
3: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
4: Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
5: Van harte goedemorgen, Paradise FM op je donderdagochtend. Het is precies 8 uur en daarom Nelly hier met je laatste nieuwsupdate.
6: Het Nederlandse crypto-platform Knaken is failliet verklaard. De rechtbank in Rotterdam nam het besluit op verzoek van het Openbaar Ministerie omdat er 7 miljoen euro aan klantentegoeden is verdwenen. Ongeveer 30.000 klanten kunnen al ruim een maand niet meer bij hun geld nadat de website en app op zwart gingen. De Fiat deed eind juni al een inval bij het bedrijf dat voorheen sponsor was van Feyenoord en Ajax. Er loopt inmiddels een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke misstanden. Een curator moet nu gaan redden wat er te redden valt. En een echtpaar is veroordeeld tot 270 dagen cel, waarvan 170 voorwaardelijk, voor het smokkelen van 261 uiterst zeldzame papegaaieneieren. Het duo probeerde de eieren van Nicaragua naar Hongkong te krijgen, verstopt in t-shirts en warm gehouden met een apparaat. De man beweerde nog dat hij dacht dat het om gewone kippeneieren ging, maar de rechter ging daar niet in mee. Overigens zijn na de inbeslagname inmiddels 232 gezonde kuikens uit het ei gekropen. De straf viel lager uit dan de geëiste 18 maanden, omdat het echtpaar minderjarige kinderen heeft. En lokaal nieuws. Staatssecretaris Erik van den Burg is vandaag op Curaçao. Hij vervolgt zijn werkbezoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk na eerdere bezoeken aan Aruba en Bonaire. Op het programma staan gesprekken met de premier en de gouverneur. Ook bezoekt hij de haven en het gemeenschappelijk hof van justitie. De reis van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties staat in het teken van het versterken van de samenwerking binnen het Koninkrijk, economische groei en natuurbehoud. En in Roysandhu zijn gisternacht 18 rasgeiten gestolen. De politie vermoedt dat de daders de gestolen dieren snel willen doorverkopen. Consumenten worden eraan herinnerd dat heling strafbaar is. En als iemand tips heeft, dan kan je bellen naar de politie. En de Amerikaanse marine heeft in de straat van Hormuz een olietanker met geweld tot stilstand gebracht. Het ongeladen schip dat de blokkade tegen Iran probeerde te omzeilen negeerde de waarschuwingen waarna een Amerikaans gevechtsvliegtuig raketten afvuurde op de schoorsteen. De tanker voer onder de vlag van Curaçao, maar de maritieme autoriteit hier laat weten dat het schip helemaal niet geregistreerd staat. Het gaat vermoedelijk om een schip uit de schaduwvloot dat met de valse vlag vaart. Omdat vlagregistratie een koninkrijksaangelegenheid is, starten de Nederlandse autoriteiten een onderzoek naar het misbruik. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
5: Dankjewel.
7: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
5: Het is vakantietijd, dus hier en daar kun je lekker doorrijden. Behalve op de Karakersbijweg richting de stad. Daar staat het goed vast. Een stuk meer dan normaal op dit tijdstip. Reken daar op zo'n 20 minuten extra reistijd. En de weg naar Santa Catarina richting de rotonde van Santa Rosa. Daar staat het vast, 7 minuten extra. En de Camina Rignald S. Ricordino richting de Santa Rosa weg. Vanaf de Catuna straat tot aan de rotonde van Santa Rosa. 5 minuten extra reistijd.
8: Maakt u gebruik van MCB Mobile Banking of online banking? Nu kunt u makkelijk facturen betalen en online shoppen zonder dat u alle betaalinformatie hoeft in te vullen. Sentoo en MCB maken online betalen nog sneller en makkelijker. Als u kiest voor betalen via Sentoo, hoeft u de betaling alleen goed te keuren in uw MCB Mobile Banking App of MCB Online Banking website. Handig toch? Al uw gegevens staan al voor u ingevuld en er zijn geen extra kosten. Wilt u meer weten over Sentoo? Bezoek mcb-bank.com of ga naar sentoo.io. Dat is sentoo.io.
9: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
7: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
5: uit volle borst. Ja, van harte goedemorgen. De Pointer Sisters heb ik voor je meegenomen. He's so

0: Wanna have fun. En zo is het maar net, hè. Maak er een leuke dag van. Doe leuke dingen en lekker veel lachen. Ook al zeggen andere girls dan weer dat als je te veel lacht, dat je rimpels krijgt. Hè? Dus ik weet niet wat nou de waarheid is. Wat denk jij, Nelly, van het nieuws met jouw theorieën en wetenschappelijke onderzoeken?
1: Nou, tegenwoordig, als je lachrimpels krijgt, dan weten heel veel mensen hun weg te vinden naar zo'n cosmetische arts. En dan spuit je je gezicht maar vol met botox.
0: Oké, dus je kan lachen en strak zijn.
1: Juist.
0: Ah, kijk eens. Oké. Nou, dan in dat geval, lach er maar lekker op los vandaag. En dat kun je zeker gaan doen om uw gast hier bijvoorbeeld. Want we gaan eraan voor een leuke prijs van de Sea Shack. Namelijk een Waboba Wingman. Het is een opgepompte frisbee van materiaal wat je op kan vouwen in je tas. We hebben net te horen gekregen van Mick van de Sea Shack dat dat een waanzinnig hip ding is. Iedereen wil hem hebben op vakantie, dus jij ook. En, aangezien de vakantie hier voor de deur staat, is dit het moment om er vandoor te gaan met zo'n Waboba Wingman frisbee ding. Wat je daarvoor moet doen is even luisteren. Ik ga een slok water nemen en dan ga ik een Nederlands oud-Hollands gezegde naar buiten proberen te wurmen met een mondvol water. Hoor jij wat het gezegde is, dan moet je dat als de wiederweerga appen naar de studio 675-1031. Degene die als eerste is, die gaat er vandoor, dus met die wingman die we net ook even getest hebben hier in de studio. Oké, waterhappen. Daar gaat hij dan. Ik zet het muziekje even uit voor de verstaanbaarheid en dan nemen wij een slokje.
2: Wat een fijne oude van mij.
0: Hoorde je dat, Nelly?
1: Ik voelde me zelfs aangesproken.
0: Ja, heb ik je genoemd? Nou ja, zeg, Nelly. Ik zou jou nooit dat ene dier noemen. Ik zou jou nooit een noemen.
1: Nu kijken we weer heel anders naar wat je zegt, maar oké. Okay.
0: Nou ja, 675-1031. Wat heb ik net uitgebracht met een mond vol met water? Stuur maar door via WhatsApp, dan bellen we je zo direct even terug. En ga je er wellicht vandoor met een hele vette, hippe Waboba Wingman om je vakantie lekker mee af te trappen.

0: Paradise en Lady Gaga. Always remember us this way. Op deze donderdagochtend. Het is 10 minuten voor 8:30 vandaag bij Waterhappen. Het spelletje wat we samen met de Sea Shack presenteren. Kans op een Waboba Wingman. Dat is een soort van hele hippe variant van een frisbee die je heel ver kan gaan gooien. Waar je dus lekker mee kan recreëren. Dat ding kan wel 40 meter ver vliegen. Dus het helpt wel als je een beetje jong en fit bent om erachteraan te rennen. Patricia, goedemorgen.
1: Goedemorgen, jongen. Hey. Ben je weer bezig?
0: Hoe is het ermee?
1: Prima, dank je hoor. Hè?
0: Ja. Goed dat je aan de telefoon bent. Zo'n Waboba Wingman van de Sea Shack, lijkt je dat wat?
1: Dat leek me echt wel wat, ja. Zie je me daar op het strand rennen, helemaal.
0: Ja. Lekker fit blijven. Dat is heel goed, hè? Ja.
1: Zeker.
0: Hij is catchable, foldable, portable en collectable. En ik heb net te horen gekregen van Mick van de Sea Shack dat hij, ongelooflijk populair is bij heel veel mensen. En binnenkort wellicht ook bij jou, want je hebt net meegespeeld met Waterhappen, het spelletje. Waarvan ik nog steeds niet begrijp hoe het tot stand is gekomen. Want het klinkt een beetje gorig af en toe ook, hè?
1: Maar is het niet eng? Ben je niet bang dat je kan stikken?
0: In water. Dat valt op zich wel. Dat is nog wel te doen, hoor. Maar nu je dit zegt, okay. Ik denk dat ik morgen met een stuk meer angst dit spel inga. Want het zou zomaar eens mijn laatste spel kunnen zijn, ja. Dankjewel.
1: Nee, Nelly zit naast je, dus die helpt je. Als hij je niet heeft.
0: Ik weet alleen even niet hoe.
2: Ik weet dat ik ambulance kan bellen, 912. We hebben het uitvoerig vanochtend gehad. En ik hier dood neer zou
0: vallen. Ben al een beetje bang dat als jij de Heimlich-greep doet, dat verder niks van mijn borstkas overblijft.
2: Dat is heel normaal, jongen. Het hoort zo. Als er geen krak is, dan heb je het niet goed gedaan.
0: Ja, één krak wellicht, maar niet 38 krakjes van de hele ribbenkast. Goed, laten we daar maar niet van uitgaan dat het nodig is, Patrice. Ik mag Patrice zeggen, toch?
1: Van een mug een olifant maken.
0: Ja, van een mug een olifant maken. Dat is inderdaad wat ik net probeerde uit te kramen met water in mijn mond. En dat betekent, Patricia, jij gaat er vandoor. Je bent de trotse nieuwe eigenaresse van de Waboba Wingman.
1: Dank je.
0: Alsjeblieft, ga er lekker van genieten. Je mag hem ophalen en die prijs is je aangeboden door de Sea Shack in Salinja.
1: Dank je, dank je. Ga ik ook even kijken.
0: Doe dat maar, ja.
1: Wat we nog meer hebben.
0: Nou, allemaal leuke dingen. Fijne dag, hè. Dank je voor het meespelen.
1: Dank je, op voor jullie. Ajo, bye bye. Doei.
0: Paradise, 103.1 FM en Kees.

0: ZFM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
3: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
4: Wij produceren
3: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
4: die elk project sterker maken.
3: Ook verkrijgbaar
4: cement en steenslag.

0: harte goedemorgen Paradise FM op deze donderdagochtend waar het 8:30 is geworden. Tijd dus voor je laatste nieuwsupdate met Nelly.
1: Staatssecretaris Erik van den Burg is vandaag op Curaçao. Hij vervolgt zijn werkbezoek in het Caribisch deel van het Koninkrijk na eerdere bezoeken aan Aruba en Bonaire. Op het programma staan gesprekken met de premier en de gouverneur. Ook bezoekt hij de haven en het gemeenschappelijk Hof van Justitie. De reis van de staatssecretaris van Koninkrijksrelaties staat in het teken van het versterken van de samenwerking binnen het Koninkrijk, economische groei en natuurbehoud. En de Amerikaanse marine heeft in de straat van Hormuz met geweld een olietanker gestopt die onder een valse Curaçaose vlag voer. Het schip dat vermoedelijk deel uitmaakt van de illegale schaduwvloot probeerde een blokkade tegen Iran te omzeilen. Nadat de tanker herhaalde waarschuwingen negeerde, schoot een Amerikaans gevechtsvliegtuig raketten op de schoorsteen van het schip. De maritieme autoriteit van Curaçao bevestigt dat de tanker niet op het eiland geregistreerd staat. Omdat vlagregistratie een koninkrijksaangelegenheid is, doen de Nederlandse autoriteiten nu onderzoek naar het vlagmisbruik. En in Roysanto zijn gisternacht 18 rasgeiten gestolen. De politie vermoedt dat de daders de gestolen dieren snel willen doorverkopen. Consumenten worden eraan herinnerd dat heling strafbaar is en deze dus niet te nemen. En televisiemaker en cabaretier Jandino Asporaat en zijn vrouw Shirley gaan na een huwelijk van 13 jaar scheiden. Dat heeft het stel vandaag via Instagram bekendgemaakt. De twee wonen inmiddels al ruim een jaar apart op Curaçao, waar het gezin eind 2024 naartoe verhuisde. Ze hebben bewust gewacht met het delen van het nieuws, zodat hun drie kinderen in alle rust aan de nieuwe situatie konden wennen. Volgens het paar verloopt het contact nog altijd goed en is het dagelijkse gezinsleven voor de kinderen nauwelijks veranderd.
0: Nee, dat is vervelend nieuws.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Ja, maar goed, als het niet gaat, dan gaat het niet, hè. Dan kun je misschien maar beter de moeilijke beslissing maken. Maar moeilijk en vervelend blijft dat natuurlijk wel. Ander nieuws uit de kranten dan maar.
1: Er is veel nieuws, maar waar zal ik mee beginnen? Nou, ik ga toch even met dit. Over dat nieuws van die man die gisterochtend is aangetroffen. Het levenloze lichaam van een man in de Mondi van Sericoncori. Nou, ik moet in de extra staan dat het in de buurt van Fuik is. Maar als ik mij meen te herinneren, is het bij Abrahams. Mm-hmm. Maar daar lag dus een man aan de passagierskant naast een pick-up en had een verwonding onder zijn mond. Het ambulancepersoneel kon niets meer voor de man betekenen. En volgens de krant wijst alles op een misdrijf. En het zal al gaan om de vijfde moord op het eiland in dit jaar. De politiearts heeft de dood officieel vastgesteld, maar na de recherche en ook de forensische opsporing een onderzoek ter plaatse zijn gestart. Het lichaam is in opdracht van het Openbaar Ministerie in beslag genomen. En voor verder onderzoek om de exacte doodsoorzaak te herhalen. Achtergrond van het slachtoffer is dus niet, de identiteit is niet vrijgegeven nog door de politie. Maar als je in de extra kijkt, dan zie je wel dat er een familielid ook daar te plaatsen was. En ja, die zit daar, die wordt omhelst. Het schijnt om de zoon te gaan. Het enige zoon van het slachtoffer. Dus ja, de identiteit is dus wel bij de krant bekend. En het gaat dus om een Haitiaanse man, of een man die op Haiti is geboren. En hij was eigenaar van een schoonmaakbedrijf. En zijn familie had hem een dag eerder op dinsdag al als vermist opgegeven. Volgens zijn familie zou het slachtoffer een rustige man zijn die nooit problemen zocht of had. Wel was hij 3 weken geleden betrokken dus bij een verkeersongeluk op de Mahoumaweg. Het is nog niet zeker of het daarmee te maken heeft of dat het om iets heel anders gaat. Dat zal dus wel moeten blijken uit het onderzoek van de politie.
0: Okay.
1: Nou, dat nieuws over die geiten, dat trekt ook heel veel de aandacht. Want het zijn toch wel 18 geiten, rasgeiten. Het is niet goedkoop.
0: Rasgeiten?
1: Ja, en het gaat om 18 die dus Caia Bandera, dat is bij Calabash, Hofi Calabash. Daar zijn dus die geiten gestolen. En de afgelopen tijd is er al heel veel daarop te doen. Dat heeft ook te maken toen die veehouder op bandenbouw, toen hij dus op heterdaad,
0: ja.
1: Een dief had betrapt en vervolgens een klap gaf, waarbij dat oog dus uit zijn oogkas vloog.
0: Ja.
1: Nou, die werd toen aangehouden voor mishandeling. Hij is inmiddels wel weer op vrije voeten, al is hij nog steeds een verdachte. En al die organisaties, de associaties van veehouders en landbouw, die zijn dus ook naar de overheid gestapt. Hebben ook een gesprek gevoerd met premier Pistas. Er was laatst ook een vragenuur in de Staten over dit onderwerp. En dan krijg je dit weer te horen. Dat er dus 18 geiten zo zijn gestolen uit iemands koera, uit zijn
0: tuintje.
1: Uit zijn tuin. Dat is niet fijn. En ook wordt dus de bewoners, of althans consumenten, aangeraden om dus geen
0: geitenvlees
1: maar te kopen op straat.
0: Nee.
1: Koop het alleen officieel bij de winkels en niet bij, als je niet weet wat de herkomst is van het vlees.
0: Ja.
1: In de kranten, er was dus gisteren was de opening van een top. En het heeft te maken met de Wereldgezondheidsorganisatie. Een delegatie is dus hier op Curaçao. En daar spraken ze dus onder andere over een betaalbare en een betere zorg op het eiland. Dus gisteren en dan ook vandaag is er dus dit overleg, waarbij de gouverneur Maurits de Kort heeft het geopend. En naast de Wereldgezondheidsorganisatie is ook de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie, de PAHO, op het eiland. En zij gaan dus nu samen een strategie opstellen tot 2031. En het doel is om de zorg voor iedereen van hoge kwaliteit, maar vooral ook betaalbaar te houden.
0: Ja.
1: Curaçao kampt net als veel andere landen met een vergrijzende bevolking en ook snel stijgende zorgkosten. Dus er wordt dus nu gekeken naar ook regelingen die er al zijn binnen de PAHO, zodat Curaçao dus goedkoper bijvoorbeeld medicijnen kan inkopen. Wat natuurlijk ook de zorgkosten drastisch moet verlagen, want de hoge medicijnkosten zorgen dus ook voor dat het zorgbudget heel hoog is bij SVB.
0: Ja. Alright. Hier maar even bij laten. Of had je nog wat?
1: Nee, niet zo snel. Ik weet dat je altijd met goed nieuws wilt eindigen, maar mijn businessvoorstel van die kentekenplaten, die oude kentekenplaten, had je net afgeschoten. Ander leuk nieuws is misschien kinderen een vakantieplan dat naar de Staten is gegaan. En zij mochten zelf heel eventjes zich voordoen als statenlid.
0: Ja,
1: dat is wel een heel schattige foto, ook in het Antilliaans Dagblad.
0: Nou, wat leuk zeg.
1: Daar ziet.
0: Ja, nou, dit is het is toch op zich weinig anders dan een normale dag in de Staten, toch? Hetzelfde niveau daar. Ja.
1: Nou,
0: zeg niet dat het niet zo is.
1: Niet van iedereen.
0: Niet van iedereen, nee. De griffier die is toch wel echt dat is de meest intellectuele, ja.
1: Vraag me af met welk gezicht je straks iemand nog durft te bellen voor de griffier.
0: Tot zover de ochtendkrant Paradise FM. Tina Turner is hier.

0: Thuis. Goedemorgen, 103.1 FM. Bon dia, buenos dias. Goedemorgen. Nick Kershaw, hoorde je. Zeg, tijd voor...
1: Het Laura Woord van de Dag.
0: Eindelijk is een keertje wat niveau in de show. Hè? Nelly Rosa, van de inhoud van de show. Wat heb jij vandaag uit het grote woordenboek naar boven kunnen duikelen?
2: In principe heb ik het zelf niet gevonden. Dat is weer nadat we gisteren het hadden over dat je gulp open staat.
0: Oh ja.
2: Nog weer wat dat was.
0: Ja, ja. Met café.
2: En dat was eigenlijk vanuit, dat was een Arubaanse variant.
0: Mm-hmm.
2: En ik kreeg dus nu de Curaçaose, of gisteren kregen we meteen de Curaçaose variant geappt.
0: Ja.
2: En dat was de...
0: Oh, ik weet wat dat is.
2: Zeg maar.
0: Ja. Als je groep openstaat, dat iemand zegt, papi. Nee, niet. Meestal het effect wat ik heb als mijn groep openstaat.
2: En het feit dat je papi zei, laat al zien duidelijk waar de, in welke etablissement nou wordt gezegd. Oké, Joris. Niet meer boos worden als ik zeg waar jij je
0: ja. Oké, wat is dan de Curaçaose variant van mijn groep? Je groep staat open.
2: Bobotica Tanawarda.
0: Botica?
2: Botica, ja. Je botica. Waren is dus als je dan dienst hebt. Weet je, avonddienst of weekenddienst.
0: Ja.
2: Nou, dus betekent dus botica is tanawarda. Dus je hulp staat open.
0: Oh, oké. Ja. Oké. Nou, ik weet eigenlijk niet waarom we ons al 2 dagen bezighouden met gulpen die openstaan, maar ja, dat zal wel ergens een fascinatie zijn.
2: De Italiaanse variant heeft, ja. Kom maar op.
0: Wat, de Italiaanse variant?
2: De Boneriaanse.
0: Oh, de Boneriaanse.
2: Ja, dat maken we er in één keer 3 op een rij.
0: 6751031. Download hem gratis trouwens in de App Store, hè, de Laura-app. Op elke telefoon beschikbaar om een beetje bij de les te blijven. Paradise en de Pussycat Dolls nu.

0: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry schat, ik kan het niet.

0: Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Bingo doen. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
2: Copa Mundial llega. Je wordt abo voor score for fun. Download Bovenmaas app. Hasi compra na van den twil. Hoi man. Changes Group. I beton industrie brieven gaat. IRCB. Bostempel digitaal. Gukada compra die 25 florin. Kada kaartje. Voel je na. Tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolini. Aso gas. I UbiPay. I timas premio banero set di Porsche di Koyman. 25 mil van maas, of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat. Van maas information, visita funmaas.com.
3: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website avescurazao.com.
4: Met een Compa Leon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compa Leon Funmaals van MCB is de lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.

0: naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van den Burg is vandaag op Curaçao. Hij vervolgt zijn werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk na eerdere bezoeken aan Aruba en Bonaire. Van den Burg heeft gesprekken met de premier en de gouverneur. Ook bezoekt hij de haven en het gemeenschappelijk hof van justitie. Dick Advocaat blijft waarschijnlijk nog een jaar bondscoach van Curaçao. Sportmarketeer Chris Woerts meldt dat na een gesprek met de Curaçaose voetbalbond en sponsor Corendon de beslissing bijna is genomen. Advocaat, die Curaçao naar het wereldkampioenschap leidde, werkt toe naar de Gold Cup in 2027. Dan nog internationaal nieuws. Italië moet van de Europese Commissie prioriteit geven aan het terugnemen van asielzoekers die naar andere EU-lidstaten zijn doorgereisd. Dit blijkt uit een rapport dat donderdag is verschenen. Cyprus, Griekenland en Spanje lijken vooruitgang te boeken, maar het is nog te vroeg voor een definitief oordeel. Italië heeft nog te weinig concrete stappen gezet. Minister Bart van der Brink heeft begin juni een intentieverklaring met Italië getekend. In Oekraïne zijn protesten uitgebroken na het ontslag van minister van Defensie Mykhailo Fedorov. Hij bevestigde vandaag zijn vertrek nadat media meldden dat president Volodymyr Zelensky om zijn ontslag vroeg. In Kiev verzamelden zich honderden demonstranten met leuzen en borden. Ook in Lviv gingen mensen de straat op. De plaatsvervangend commandant van de luchtmacht, Pavlo Yelizarov, kondigde zijn vertrek aan en sprak van een groot kwaad voor de defensie. Het Iraanse leger heeft donderdag Amerikaanse militaire bases en faciliteiten in Kuwait en Bahrein aangevallen met drones. De aanvallen waren een reactie op eerdere Amerikaanse aanvallen op Iran. Op de vliegbasis Ali al-Salem in Kuwait werden radarsystemen en een Patriot luchtverdedigingssysteem getroffen. Ook werden Amerikaanse faciliteiten op de vliegbasis Sheikh Issa in Bahrein aangevallen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een eigen zeggen ook Amerikaanse bases in Jordanië met raketten aangevallen. Iran dreigt infrastructuur in de regio aan te vallen als de Verenigde Staten dat ook in Iran doen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten. Vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
4: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall en
5: vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Zorgeloos rijden begint bij Uralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Uralco. Kijk op uralco.com. Uralco, every mile with a smile.
2: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Van harte goedemorgen. Ik heb Lisa Stansfield voor je meegenomen. Die hoor je zo meteen naar level 4.

0: Paradise en Lisa Stansfield. Yeah.
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Yes. Zeg, vandaag kans op wat lekkers bij Myra's Kitchen in de Otrobanda zitten zijn. Het is waanzinnig gezellig daar. En je kan er ook nog eens heerlijk eten. Lekker, nou ja, lokale twist daar op de menukaart. Kan voor jou zijn. Luister even mee.
1: Wat is hier

dat alles. Nou, pak je telefoon, stuur een WhatsApp naar 675-1031. Winnaar einde van de dag bij Vanessa Werkhoven in de show. Doe dat maar.

0: kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
1: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servifrais.
3: Oh, buurman, wat doet u nu?
4: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
3: Maar bedoel je?
4: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
3: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
4: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
3: Rustig aan, Kees. Het is de Hair Boutique, de Ladies Only Salon.
4: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
3: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment. Boek nu via de Hair Boutique.

0: 10.
1: Landsontvangerveld Oude Voorraad kentekenplaten. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De landsontvanger van Curaçao houdt aanstaande maandag een openbare verkoop bij opbod van de Oude Voorraad kentekenplaten. De veiling start om 10 uur 's ochtends bij het belastingkantoor aan de Regentessenlaan. De platen worden uitsluitend als één geheel verkocht met een inzetprijs van 95.000 gulden. Geïnteresseerden kunnen de voorraad morgenochtend tussen 9 en 11 alvast bezichtigen. Ook op de verkoopdag zelf is er vanaf 8 uur 's ochtends nog een korte gelegenheid om de partij te bekijken. Sinds begin dit jaar heeft het eiland nieuwe kenteken, vandaar dus de verkoop van deze oude kentekenplaten. En de politie waarschuwt met klem om geen geiten of geitenvlees te kopen van onofficiële verkopers. Aanleiding is de diefstal van een grote groep geiten in de nacht van dinsdag of woensdag in de omgeving van Roysaantu. De daders proberen de gestolen dieren vermoedelijk snel door te verkopen, maar de politie herinnert consumenten eraan dat heling strafbaar is. Veediefstal staat momenteel hoog op de politieke agenda. Het parlement debatteerde hier onlangs nog over met premier Pisas. Wie benaderd wordt door verdachte verkopers of tips heeft, kan de politie bellen via 917 of anoniem via 108. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
2: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent, bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden, van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply, de kracht achter jouw project.
3: Dit is Braza

Sunrise, 103.1 van harte. Goedemorgen, donderdagochtend met Coldplay en The Hardest Part. Vanmiddag bij Pepijn zijn er weer leuke prijzen te verdienen. Als je meespeelt met het spelletje Waterhappen, dan ga je er vandoor met de leuke prijs van de C-Check deze week. Vanmorgen bij mij won Patricia een Waboa Wingman. En Pepijn mag zo meteen weggeven in dezelfde categorie leuke hebben dingetjes. Een dikke pak, niet te verwarren met een dikpak. Slingbag. Een slingbag, ja. Een tas is ideaal voor mensen die naar het strand, op de boot, naar een watersportactiviteit of op avontuur gaan en hun spullen beter willen beschermen. Daar kan je telefoon, portemonnee, sleutel, zonnebrand of andere kleine essentials van Dikapak. En die prijs wordt je vanmiddag aangeboden door de C-Check bij Pepijn Bier en Broodspot in de lunchshow. Nou, als dat niet kikker wordt, hè, dat jij vandaag de trotse nieuwe eigenaar van een Dikapak slingbag bent. Die kun je dan mooi even in je zak steken. Nee, je kan dat in die zak steken. Dat dus, hè? Ja, goed, je snapt me. Leuk, vandaag en morgen nog waterhappen voor leuke prijzen van de nieuwe winkel in Salinja voor alle watersporten en waterrecreanten liefhebbers. Op Paradise nu, over water gesproken. Wet is hier.

Paradise, 103.1 FM op je donderdagochtend. Het is bijna 10 uur, daarom hoor je hem zometeen. Jeremy Kessler, die muziek meeneemt van onder andere Adele, Phil Collins en Belinda Carlisle. Wij spreken elk ander morgenochtend vanaf 1 uur of 6 weer voor de vrijdagseditie van de ochtendshow. Fijne dag. Later.

voor de liefde van het spel, voor iedere goal en elke overwinning. Dit is Brasa FM.

0: Waar wonen in stijl.
1: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.

0: naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. Staatssecretaris Erik van den Burg is vandaag op Curaçao. Hij vervolgt zijn werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk na eerdere bezoeken aan Aruba en Bonaire. Van den Burg heeft gesprekken met de premier en de gouverneur. Ook bezoekt hij de haven en het gemeenschappelijk hof van justitie. Dick Advocaat blijft waarschijnlijk nog een jaar bondscoach van Curaçao. Sportmarketeer Chris Woerts meldt dat na een gesprek met de Curaçaose voetbalbond en sponsor Corendon de beslissing bijna is genomen. Advocaat, die Curaçao naar het wereldkampioenschap leidde, werkt toe naar de Gold Cup in 2027. Dan nog internationaal nieuws. De Franse president Emmanuel Macron heeft in Fontainebleau brandbestrijders bedankt voor hun inzet bij het blussen van de bosbrand die zondag uitbrak. De brand heeft meer dan 2000 hectare bos verwoest en is inmiddels onder controle. Macron beloofde dat de schade aan het bos hersteld zal worden. Twee 18-jarigen zijn in voorlopige hechtenis genomen vanwege hun mogelijke rol bij het ontstaan van de brand. Een deel van de autosnelweg A6 blijft gesloten. De oud-topman van het Italiaanse wegenbouwbedrijf dat de Morandi-brug in Genua beheerde, is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag na het instorten van de brug in 2018, waarbij 43 mensen omkwamen. Tijdens het proces stonden 57 verdachten terecht voor verschillende aanklachten. Italië moet van de Europese Commissie prioriteit geven aan het terugnemen van asielzoekers die naar andere EU-lidstaten zijn doorgereisd. Dit blijkt uit een rapport dat donderdag is verschenen. Cyprus, Griekenland en Spanje lijken vooruitgang te boeken, maar het is nog te vroeg voor een definitief oordeel. Italië heeft nog te weinig concrete stappen gezet. Minister Bart van der Brink heeft begin juni een intentieverklaring met Italië getekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
1: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Verbond van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle.
3: Ja, hier een beetje name dropping dat je weet waar je aan toe bent. Adele, Phil Collins en Belinda Carlisle.

0: Doen het ermee met de muziek van Phil, hè? Hij heeft zoveel moois gemaakt. Van Disney-muziek tot grote Genesis-hits. Dit was Look Through My Eyes.
1: De Blue Wave leeft. Het eiland kleurt blauw. En het WK 2026 beleef je samen bij de officiële Braza FM fanlocaties.
0: De wedstrijden die kijk je daar op al die fanlocaties tijdens het WK zijn bij Braza FM de takeover van Paradise. Je kunt bijvoorbeeld naar de Heren Suikertuintje, Bonita, Wet n Wild, One Vibe, Relax, Blue Bay, Mr. Porter, Chill Cabana en zo nog veel meer locaties natuurlijk. Tijdens een bijzonder toernooi, hè? Ja, het blauwe gevoel dat hebben we in ons hart gesloten. Dat zat natuurlijk al heel lang daar, maar het is helemaal opkomen leven tijdens de voorrondes met het Curaçaose elftal, wat prachtige wedstrijden heeft gespeeld. Maar het is ook bijzonder, hè, dat je zomaar even kunt nagaan dat dit het grootste WK ooit is. 48 landen hebben meegedaan in plaats van 32. Van 64 gingen naar 104 wedstrijden. Drie gastlanden tegelijk organiseren het. Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Hè, die delen het grootste sportpodium ter wereld. En het Azteca Stadion, dat schrijft geschiedenis in Mexico. Het is het eerste stadion ooit dat wedstrijden van drie verschillende WK's organiseren. In 1970, 1986 en dus 2026. Nou, het WK dit jaar was zo groot, wat mij betreft, als je het even maar uitzoekt, dat je een navigatiesysteem nodig had, hè, om van de ene wedstrijd naar de andere te komen. Gelukkig blijft een doelpunt overal ter wereld precies even groot. Daar zit geen verschil in en dat vieren we natuurlijk vol teugen. Ook de komende wedstrijden nog. Zometeen een overheerlijk douchie moment binnen 10 minuutjes na Aloy Black en Adele.

0: Qua attitude zeker. En qua productiekwaliteit van zijn muziek en meezingbaarheid zit dat ook wel goed. Paradise 103.1, je hoorde Aloe Black en I'm the Man.
1: De soundtrack van een douchiemoment. Een klein geluksmoment op Curaçao.
0: Stel eens even voor dat je ergens zit waar je eigenlijk maar heel even wilde zijn. Maar het moment trekt zich langzaam iets verder uit. De stoel zit beter dan je had verwacht. De lucht voelt rustig en ergens speelt muziek die precies past bij hoe de dag aanvoelt. Nou, je kijkt om je heen zonder doel, zonder dat er iets moet, en merkt dat je niet meteen weg hoeft. Het moment hoeft nergens naartoe en dat maakt het juist waardevol. Je blijft dus nog even zitten. Misschien langer dan gepland, maar precies lang genoeg. Dit is jouw soundtrack voor een moment dat zichzelf belangrijk maakt. En wat hoorde je? Santana.
1: Het is Jeremy's missie. Iedere dag weer. Met de nodige energie, positiviteit en liefde voor muziek. Helpt hij jou de ochtend door. Jeremy Kessler op Paradise FM.

0: U2 en The Sweetest Thing of Paradise 103.1. De beste muziek ooit gemaakt op je donderdagmorgen zorgt ervoor dat de energie goed verdeeld wordt. Een beetje uptempo, een beetje downtempo, lekker vrolijkheid zometeen met Inner Circle. Maar ook na het nieuws van 10:30, hier een artiest die ondergronds gaat. Wat? Waarom dan? Hoor je zo.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons. Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel

0: rijden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Met een Compaleon Funmaals-kaart van MCB ontvangt u nog meer Funmaals. De Compaleon Funmaals van MCB is een lokale creditcard voor al uw aankopen. Groot of klein. Hoe meer u gebruik maakt van uw kaart, hoe meer Funmaals u spaart. Spaar als u boodschappen doet, bij het tanken, eigenlijk overal. Bezoek mcb-bank.com voor meer informatie.
2: Nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
3: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
4: Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
5: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10:30.
6: Loonsontvanger veld oude voorraad kentekenplaten. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De landsontvanger van Curaçao houdt aanstaande maandag een openbare verkoop bij opbod van een oude voorraad kentekenplaten. De veiling start om 10:00 ochtends bij het belastingkantoor aan de Regentessenlaan. De platen worden uitsluitend als één geheel verkocht met een inzetprijs van 95.000 gulden. Geïnteresseerden kunnen de voorraad morgenochtend tussen 9 en 11 alvast bezichtigen. Ook op de verkoopdag zelf is er vanaf 8:00 ochtends nog een korte gelegenheid om de partij te bekijken. Sinds begin dit jaar heeft het eiland nieuwe kenteken, vandaar dus de verkoop van deze oude kentekenplaten. En de politie waarschuwt met klem om geen geiten of geitenvlees te kopen van onofficiële verkopers. Aanleiding is de diefstal van een grote groep geiten in de nacht van dinsdag of woensdag in de omgeving van Roysaantu. De daders proberen de gestolen dieren vermoedelijk snel door te verkopen, maar de politie herinnert consumenten eraan dat heling strafbaar is. Veediefstal staat momenteel hoog op de politieke agenda. Het parlement debatteerde hier onlangs nog over met premier Pisas. Wie benaderd wordt door verdachte verkopers of tips heeft, kan de politie bellen via 917 of anoniem via 108. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.cw.
7: Caresso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresso.com.
8: Vroeger dronken die biertje. Bla.

0: Colombia, het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe!
2: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.

Paradise FM met Jamiroquai en Going Deeper Underground. De man die niet per se onder de grond wilde verdwijnen, deze Jamiroquai. Nee, JK was vooral gefascineerd door het idee dat je soms dieper moet gaan om te ontsnappen aan de herrie boven je. En eerlijk, wie ooit op Curaçao in de file heeft gestaan, die begrijpt ineens waarom Deeper Underground zo lekker klinkt, hè. Het klinkt ook zo lekker mee, zit die goede energie in. Net als in deze, I Knew You Were Waiting, van Aretha Franklin en George Michael.

0: Anita Baker met de Sweet Love. Ik heb hier de liefde voor muziek en die deel ik graag met je dagelijks tussen 10 en 12. Zo langzaam samen richting de lunch, maar niet zonder de muziekquiz.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Waarin je vandaag een heerlijk diner of lunchje, ligt eraan hoe jij het wil besteden, kunt gaan besteden bij Maiwas Kitchen in Otrobanda. 16 juli vandaag en deze dinerbon staat op het menu. Je denkt nu mee als je het antwoord inzendt op 675-1031 naar die prijs. Maar vanmiddag tussen 4 en 7 ben je bereikbaar telefonisch. Want dan kan Vanessa je zomaar terugbellen. En dit is de opgave. Komt-ie aan?
1: Wat is hier weggepiept?

piepje, dus let op. Wat is hier weggepiept? Een dubbele piepopgave deze week. Gisteren hadden we er ook een. Maar dit klinkt als een oudje. Heb je een idee wat hier is weggepiept? App dat woord naar 675-1031. En maar kans op dat diner voor twee bij Myra's Kitchen.

0: vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen, die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij het Pleincafé en de Buren.
1: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
2: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: vakantie of zakenreis? Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255. Menu 1. Of bezoek onze website everscurazao.com.
1: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na van den twil. Oi man, Changes Group y Beton Industry Brieven gaat. Iris B, bo sample digital go cada compra de 25 florin. Cada kaartje full na tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya. Y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y timas premio banero set de parts de Coiman. 25,000 Finma's. Of um voucher na valor de 1.500 florins de Beton Industrie Brievenhaard. Para mais informação, visita finmaas.com.
2: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11 uur.
3: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. De politie waarschuwt om geen geiten of geitenvlees te kopen van onofficiële verkopers. Dit volgt op de diefstal van een grote groep geiten in Roy Santu. De politie vermoedt dat de daders de dieren snel willen doorverkopen. Verdachte verkopers kunnen gemeld worden via telefoonnummer 917 of anoniem via 108. Staatssecretaris Erik van den Burg is vandaag op Curaçao. Hij vervolgt zijn werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk na eerdere bezoeken aan Aruba en Bonaire. Van den Burg heeft gesprekken met de premier en de gouverneur. Ook bezoekt hij de haven en het gemeenschappelijk hof van justitie. Dan nog internationaal nieuws. De Franse president Emmanuel Macron heeft in Fontainebleau brandbestrijders bedankt voor hun inzet bij het blussen van de bosbrand die zondag uitbrak. De brand heeft meer dan 2000 hectare bos verwoest en is inmiddels onder controle. Macron beloofde dat de schade aan het bos hersteld zal worden. Twee 18-jarigen zijn in voorlopige hechtenis genomen vanwege hun mogelijke rol bij het ontstaan van de brand. Een deel van de autosnelweg A6 blijft gesloten. De oud-topman van het Italiaanse wegenbouwbedrijf dat de Morandi-brug in Genua beheerde, is veroordeeld tot 12 jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan nalatigheid en doodslag na het instorten van de brug in 2018, waarbij 43 mensen omkwamen. Tijdens het proces stonden 57 verdachten terecht voor verschillende aanklachten. Italië moet van de Europese Commissie prioriteit geven aan het terugnemen van asielzoekers die naar andere EU-lidstaten zijn doorgereisd. Dit blijkt uit een rapport dat donderdag is verschenen. Cyprus, Griekenland en Spanje lijken vooruitgang te boeken, maar het is nog te vroeg voor een definitief oordeel. Italië heeft nog te weinig concrete stappen gezet. Minister Bart van der Brink heeft begin juni een intentieverklaring met Italië getekend. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
4: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
5: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
6: Sorry, schat. Ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. Dus

met de succesvolle Kelly Clarkson, die onlangs bevestigde dat ze aan nieuwe muziek werkt die persoonlijker en eerlijker is dan ooit. En vergeet haar succesvolle Amerikaanse talkshow niet. Hè. Weet ze allemaal moeiteloos te combineren. Maar dat is een gegarandeerd kastsucces voor haar, zeg. Veelzijdige dame, die Kelly Clarkson hier op Paradise na Wham. En stel je voor, je staat rustig in de keuken een boterham te smeren en ineens begint in je hoofd Ricky Martin te zingen. Voor je het weet sta je met een mes in de ene hand en een denkbeeldige microfoon in de andere hand heupbewegingen te maken. Ja, alsof je op een stadionpodium staat, hè. En dat is misschien wel het bijzondere aan Ricky Martin. Sommige artiesten maken muziek voor de radio, maar hij maakt

Paradise FM 103.1. Wat stond hij hard aan bij met deze Lady Antebellum, hè? En Need You Now op de donderdag. De dag waarop vrienden alvast doen alsof het weekend begonnen is. En verrassend genoeg trapt iedereen erin. Ja! Friends will be friends. Echte vriendschap gaat nooit over. You're at Queen op Paradise FM.

104.1 met de vrolijke Ganlis Guerra. Die niet meer naar Curaçao Noordzee Jazz komt. Als een gewone gastartiest. Want hij voelt inmiddels als die muzikale oom die eens in de paar jaar langskomt. Hè? 2011, 2013, 16, 2019, 2024 en dit jaar. Ja, die man die laat iedereen dansen en dan vertrekt hij weer met een halve festivalweide die nog dagenlang boeboegas de amor neuriet. Dat is het effect wat deze man heeft. Zometeen meer goede muziek die uit volle borst meezingt. Wat denk je van Spandau Ballet?

0: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
2: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
3: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 11:30.
4: Landsontvanger veld oude voorraad kentekenplaten. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. De landsontvanger van Curaçao houdt aanstaande maandag een openbare verkoop bij opbod van een oude voorraad kentekenplaten. De veiling start om 10:00 ochtends bij het belastingkantoor aan de Regentessenlaan. De platen worden uitsluitend als één geheel verkocht met een inzetprijs van 95.000 gulden. Geïnteresseerden kunnen de voorraad morgenochtend tussen 9 en 11 alvast bezichtigen. Ook op de verkoopdag zelf is er vanaf 8:00 ochtends nog een korte gelegenheid om de partij te bekijken. Sinds begin dit jaar heeft het eiland nieuwe kenteken. Vandaar dus de verkoop van deze oude kentekenplaten. En de politie waarschuwt met klem om geen geiten of geitenvlees te kopen van onofficiële verkopers. Aanleiding is de diefstal van een grote groep geiten in de nacht van dinsdag of woensdag in de omgeving van Roysanto. De daders proberen de gestolen dieren vermoedelijk snel door te verkopen, maar de politie herinnert consumenten eraan dat heling strafbaar is. Veediefstal staat momenteel hoog op de politieke agenda. Het parlement debatteerde hier onlangs nog over met premier Pisas. Wie benaderd wordt door verdachte verkopers of tips heeft, kan de politie bellen via 917 of anoniem via 108. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk op paradisefm.nl.

0: tijd. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand.
1: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
2: Weet je waar ik nou blij van wordt? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
2: 1000 bommen en granaten. Ik heb goede muziek voor je. Bruno Mars, Joe Cocker en Spandau Ballet.
1: Paradise.

blijft. Het spel gaat door. Kies je team en juich mee bij de officiële Brasa fanlocaties. Dit is Brasa FM.

Willemstad, altijd lekker warm. Mensen van buiten het eiland komen hier graag naartoe om te genieten van het Caribisch klimaat. Net als Summer in the City, Joe Cocker, warme muziek bij Paradise 103.1. Als je een beetje into de cijfers bent, vorige week, 11 juli, was het een bijzondere dag. Het was Wereldbevolkingsdag en daarom heeft het statistiekbureau CBS een nieuw interactief bevolkingsdashboard gelanceerd. Je leest er alles over op onze site paradisefm.cw. Want aan de hand van gegevens van Crunchy zijn onder meer de bevolkingsgroei, levensverwachting, vergrijzing en migratiecijfers geanalyseerd. En je kunt je daar helemaal in verdiepen. Dus als je into de cijfers bent, nou, ook weer iets moois geregeld hier op ons eiland. En trouwens, we krijgen ook een soort DigiD wat ze in Nederland hebben voor digitale identificatie. Maar we zetten het allemaal dagelijks, meerdere keren per dag. De laatste nieuwtjes op onze website, die vind je op paradisefm.cw.

0: Heb jij dat ook? En doe je dat ook wel eens in de auto even heel hard alles eruit schreeuwen? Wat gaat dat goed op deze plaat van Gavin DeGraw, hè?
1: Het Mango Moment. Een ode aan jouw lekkere lange lunch.
0: Bijna 12 uur, nog wat minuutjes te gaan voordat Pepijn Bier en Broodspot hier aanschuift met zijn lunchshow. Maar stel je maar eens even voor dat hij zijn stoel naar achteren schoof en zei: ik ben zo terug. Nee, nee, je moet zo, Pepijn. Maar ik snap het wel, jij wil ook lunchen. Wij willen dat ook. Nou, als je dan even voorstelt dat jij dat bent, ik ben zo terug. Nou, 5 minuten later zit je dan aan een klein tafeltje aan het water met een bord dat veel te mooi is om haastig op te eten. Verse tonijn, wat limoen, knapperige groenten en een stukje brood dat nog warm aanvoelt. En naast je kletsen 2 vrienden alsof ze elkaar jaren niet hebben gezien. Verderop tikt het bestek tegen borden en waait de passaatwind zacht over het terras. En niemand lijkt ergens naartoe te moeten. Nou, je neemt een hap, je kijkt even uit over de zee en merkt dat de dag plotseling minder druk voelt. Niet omdat het werk verdwenen is, maar omdat er ruimte is ontstaan tussen alle afspraken door. En precies daar, tussen een glimlach, een frisse bries en een bord vol smaak, krijgt de middag weer helemaal kleur. Je hebt het zometeen zelf onder controle na 12 uur. Een hele fijne lunch.

0: Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.
1: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook @HCR Motorsgroep. HCR Motorsgroep. Drive smart, drive sexy, drive ACR.
2: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
3: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
2: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
4: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
5: Psst, wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12 uur.
7: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. De politie waarschuwt om geen geiten of geitenvlees te kopen van onofficiële verkopers. Dit volgt op de diefstal van een grote groep geiten in Roy Santu. De politie vermoedt dat de daders de dieren snel willen doorverkopen. Verdachte verkopers kunnen gemeld worden via telefoonnummer 917 of anoniem via 108. Staatssecretaris Erik van den Burg is vandaag op Curaçao. Hij vervolgt zijn werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk na eerdere bezoeken aan Aruba en Bonaire. Van den Burg heeft gesprekken met de premier en de gouverneur. Ook bezoekt hij de haven en het gemeenschappelijk Hof van Justitie. Dan internationaal nieuws. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag, Karim Khan, moet ontslagen worden na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Ministers Tom Berendsen en David van Weel steunen deze oproep en verwijzen naar een vertrouwelijk advies van een toezichthouder. Op 24 juli stemmen de lidstaten van het ICC over zijn toekomst. In de zaak rond de ingestorte brug in Genua in 2018 zijn 32 verdachten veroordeeld. Onder hen is Giovanni Castellucci, de oud-topman van het wegenbedrijf, die 12 jaar cel kreeg voor nalatigheid en doodslag. Bij de instorting van de 45 meter hoge brug kwamen 43 mensen om het leven. In totaal stonden er 57 verdachten voor de rechter. De Franse president Emmanuel Macron heeft in Fontainebleau brandbestrijders bedankt voor hun inzet bij het blussen van de bosbrand die zondag uitbrak. De brand heeft meer dan 2000 hectare bos verwoest en is inmiddels onder controle. Macron beloofde dat de schade aan het bos hersteld zal worden. Twee 18-jarigen zijn in voorlopige hechtenis genomen vanwege hun mogelijke rol bij het ontstaan van de brand. Een deel van de autosnelweg A6 blijft gesloten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
9: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Tacos, tostadas, cocktails. cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Yountil Beach.
10: Tough, strong,
11: heavy mix.
10: Uw partner in bouwmaterialen.
11: Wij produceren
10: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
11: Die elk project sterker maken.
10: Ook verkrijgbaar
11: cement en steenslag. Zoek ons online op bel 6x81.
10: Heavy Mix Curaçao.
11: Voor kwaliteit die blijft staan.
12: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT.
13: De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
14: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
15: Heel de dag uit volle
16: woord. Hey, een oprecht goeie donderdagmiddag. Dit is Easy Top, Sharp Dressed Man.

top sharp dressed man. De boodschap is trouwens niet dat je een pak met een stropdas of zo aan moet, maar gewoon dat je eruit ziet zoals je er moet uitzien. En dan ben je een sharp dressed man. Dus de heren van ZZ Top zelf vallen daar ook onder.

0: Welkom op deze donderdag, de 16e juli editie van het Broodje Broodspot. Hier elke werkdag van 12 tot 2 bij Paradise FM. Zometeen de quote van de dag, die gaat over stroopwafels. Want de stroopwafel is enorm populair. En daar worden ook prijzen voor gevraagd, jongen. Echt, schrik niet. Rond 20 minuten voor 1 gaan we het lokale nieuws doornemen. Natuurlijk met Vanessa Werkhoven. Ik ga weer met mijn spraakwater aan de slag. Of eigenlijk zonder spraakwater. Ik neem straks een slok water en dan ga ik een Nederlandse gezichtswijs zeggen. En dan is de bedoeling dat jij weet wat ik zeg. En dan app je dat naar 6751031. Kan je een leuke prijs winnen van onze vrienden van de C-Check. Daarover later meer. In het tweede uur natuurlijk de spotlights. Er zijn weinig mensen jarig vandaag. Eenjarige, maar wel heel veel gebeurtenissen op de 16e juli. We hebben natuurlijk ook nog de muziekquiz. En dat gaat om een diner voor twee bij Mayra's Kitchen. Dat in het tweede uur. Nu eerst.
1: Wat speelt er in Nederland? Mark Kampers belicht het van elke kant.
0: Een oprecht goedemiddag voor jou, Mark Kampers.
2: Een hele goede middag, Pepijn.
0: Komt er nog water bij jou uit de kraan?
2: Ja, gelukkig wel, ja. Maar het is wel ontzettend droog in Nederland de afgelopen dagen. Weinig regen gehad, dagen nog niks eigenlijk. Dus er is op dit moment ook wel een flink tekort aan water in Nederland. Dus dat is wel een probleem.
0: Ja, en toen dacht ik, dat is eerder zo geweest. Dat was in augustus 2022. In 2003 was het ook een keer. En toen was het echt een landelijke crisis. Dit speelt dus al enige decennia. Hè? 2003 is 23 jaar geleden. Dan zou je denken dat een land, hè, denkend aan Nederland, zie ik oneindige rivieren door traag laagland gaan. Marsman, een gedicht, als ik me niet vergis. Ik citeer het even uit mijn hoofd. Dat er genoeg water is en dat ze dat zouden kunnen opvangen.
2: Ja, nou ja, dat hoop je natuurlijk. Hè. Je weet wel dat ze op steeds meer plekken in ons land als van die waterbergingsplekken hebben. Dat hebben ze bij mij in de regio ook. Maar toch hebben we te maken met een watertekort. Op dit moment niveau 2. En bij niveau 3 is er echt sprake van een crisis. Dus ja, dat is wel echt een probleem. Je merkt ook dat binnenvaartschepen op dit moment minder zwaar mogen belasten hun schip. Dus ja, het is wel een ding op dit moment.
0: Ja, maar ik denk dan toch dat kan je misschien oplossen. Hè? Nederland is toch redelijk goed in maatregelen nemen, besturen en dat soort dingen. Je zou denken dat ze hierop voorbereid zouden zijn. Maar dat is dus niet
2: ja,
0: zo.
2: Ja, inderdaad. Dat is dus niet zo. En we leren er dus ook keer op keer niet van. En dat is ook een beetje het probleem natuurlijk in Nederland. We gaan eigenlijk pas wat doen als het eigenlijk al te laat is. Dat hebben we natuurlijk met de coronapandemie ook gezien. We lopen eigenlijk continu achter de feiten aan. En we zijn ook altijd helemaal in rep en roer van, oh, het is een paar dagen droog, het is een paar dagen warm. En dan zijn we gelijk in paniek. Terwijl dat natuurlijk eigenlijk een beetje onzin is. Hoort natuurlijk niet.
0: Dan een vreselijk verhaal. Er werd een vrouw, 38 jaar oud, in maart zwaar gewond langs de A12 bij Maarsbergen gevonden. Die is daarvoor mishandeld en verkracht. Wat is dit voor verhaal, joh?
2: Ja, het is weer zo'n bizar verhaal. Hè. Iedere dag heb ik er wel één, helaas. Ja, vandaag kwamen wat details naar buiten.

0: Nou ja, de vrouw van 38 zou een week lang zijn vastgehouden in een woning in Zeist. Daar is alles, is alles plaatsgevonden. En vervolgens is zij dus meegenomen in een auto en is ze voor oud vel uit die auto gegooid. Langs de snelweg dus. En is de verdachte, een 52-jarige man uit Zeist, is ook meerdere malen over de vrouw heen gereden. Ja. Weet je, het blijkt wel dus om een gek te gaan. En hij wordt dus ook onderzocht binnenkort in het Pieter Baan Centrum. En hij heeft ook meerdere malen gegoogeld naar vreselijke dingen. Weer de zoveelste gek, zou je kunnen zeggen.
1: Is bekend hoe ze elkaar kenden? Was dat via een contactadvertentie? Zijn ze elkaar tegengekomen in de kroeg of hadden ze een relatie?
0: Ja, dat is een beetje onbekend op dit moment. Dat hebben ze niet bekendgemaakt. Maar het is wel bizar, want die vrouw is dus ook eigenlijk gewoon een week lang vastgehouden in dat huis. En er zijn ook hele vreselijke dingen daar gebeurd. En dat heeft hij ook allemaal gefilmd. Dus dat is ook allemaal aangetroffen op die telefoon. Dus ja, het is... er lopen zo vaak van die gekken rond, joh. Dat is niet normaal.
1: Dan een wat leuker, in ieder geval bijna grappig verhaal. Een van de kunstrovers die vastzit voor het stelen van die gouden Roemeense helm, hè, uit het Drents Museum, die was t-shirts gaan maken. En die ging hij online verkopen. Dat mocht niet meer, maar nu toch wel. Hoe zit dat?
0: Ja, dat is een bijzonder verhaal, hè? Want op die t-shirts staat die helm. En staatssecretaris Van Brugge heeft gezegd van ja, het is natuurlijk heel raar dat deze man überhaupt vanuit de cel handelsactiviteiten kan ontplooien. En hij is ook eigenlijk zijn delict aan het verheerlijken natuurlijk, hè? Want hij heeft iets gedaan wat natuurlijk helemaal niet kan. En online verkoopt hij onder andere dus t-shirts met daarop dus een verwijzing ook naar de hoofdstad van Roemenië, maar ook die helmen dus. Ja, de staatssecretaris vindt het ook allemaal heel erg bijzonder, maar het is dus niet verboden. En ook niemand loopt op dit moment gevaar. En wat natuurlijk wel te ver gaat, is dat het postadres voor zijn webshop is de gevangenis. Ja, het klinkt als een grote grap, maar dat is het dus niet. Ja.
1: Nee, dit voorzie je niet. Hey, tot slot, dat zag ik ook nog. De politie bevestigt dat er een poging tot ontvoering of zelfs een ontvoering was in Amsterdam gisteravond om 10 uur. Maar ze hebben razendsnel ingegrepen en het slachtoffer is weer bevrijd. Is er iets meer bekend dan dat?
0: Nou ja, het goede nieuws is in ieder geval dat het slachtoffer in goede gezondheid is aangetroffen. Dus dat is in ieder geval wel heel erg goed nieuws. Maar er zijn inmiddels 2 verdachten aangehouden. Eerder sprak de politie over 3 verdachten. Ja, de persoon in kwestie is dus een paar dagen ontvoerd geweest. En ja, je hoort het dus wel vaker, hè, dus dat mensen worden ontvoerd in Nederland. Dat is heel raar. Ik ken nog zo'n verhaal dat iemand in zo'n busje zat en dat hij ook een paar dagen kwijt was. Het is natuurlijk vrij bijzonder allemaal dat dit allemaal gebeurt.
1: Ja, en er zijn waarschuwingsschoten door de agenten gelost. Het is geen rustige zomer op de een of andere rare manier.
0: Nee, precies. Ik schaam me er ook een beetje voor eigenlijk. Dat ik keer op keer dan met nieuws kom dat ik denk van nou ja, we zetten ons landje niet echt lekker op de kaart eerlijk gezegd. Maar goed.
1: Hopen dat we morgen wat positiever nieuws hebben. Maar ja, nieuws is nieuws en dat is niet altijd even leuk. Mark Kampers voor nu, hartelijk bedankt. Fijne donderdag nog.
0: Dankjewel.

Een stroopwafel. Ja, we gaan het over stroopwafels hebben. Een stroopwafel als luxe lekkernij van 10 tot 14 euro. 14 euro is bijna 30 gulden voor één stroopwafel dus. Hè. Voor veel buitenlandse toeristen is het inmiddels heel normaal. In Amsterdam staan dagelijks lange rijen voor vers gebakken stroopwafels. Compleet met toppings als pistache, Oreo, kruimels, frambozen, crunch en gekleurde spikkels. De Amerikaanse toeristen Joanna en Tyra uit Californië ontdekten de Nederlandse klassieker tijdens een workshop stroopwafels bakken. Vol enthousiasme versierden ze een hartvormige stroopwafel met allerlei toppings. Daarna maakten ze ook nog de traditionele versie. We hebben ook een normale variant gemaakt en we zijn benieuwd naar het verschil. De enorme populariteit van de stroopwafel is de afgelopen jaren flink aangewakkerd door sociale media. Influencers die enthousiast in een warme stroopwafel happen en uitroepen dat de stroopwafel insane is, die gingen miljoenen keren viraal. Opmerkelijk is trouwens dat die stroopwafel ooit juist een eenvoudig restproduct was. Productieleider Arie-Wim den Oude van stroopwafelbakkerij Marcus in Waddinxveen zegt al vanaf de 19e eeuw werd de koek door de bakkers in Gouda gemaakt van het deeg dat over was. Ze maakten er wafels van en smeerden er stroop tussen. Het waren koekjes voor de armen en werden dan ook armoedekoekjes genoemd. Vandaag de dag betalen toeristen voor die armoedekoekjes zonder aarzelen 10 tot 14 euro. Op de Albert Cuypmarkt stonden de Australische vrienden Ashley, Abby, Adam en Jake ruim een kwartier in de rij. Hun oordeel? Het was het wachten waard. En hun culinaire ontdekkingstocht is nog niet voorbij. We hebben van tevoren via social media uitgezocht wat je nou echt moet eten in Nederland. We gaan nog pannenkoeken eten en nu eerst naar Fabelfriet. Een zaak waar je friet met truffel en kaas kunt kopen. Dat ze daar opnieuw moeten wachten in de rij vinden ze helemaal niet erg. Dat is onderdeel van de ervaring. Volgens Esther Coates, directeur van Flagship, is ook de stroopwafel workshop een onverwacht succes. Het grappige is dat er behalve toeristen heel veel Nederlanders en Amsterdamse expats op afkomen. En hoewel de rijk belegde stroopwafel momenteel razend populair is, blijft haar eigen voorkeur onveranderd. Met de haring en de bitterbal is de stroopwafel een echt handelsmerk van Nederland. Dat het nu populair is en vooral ook om er van alles op te gooien, dat is prima. Vergelijk het met friet. Dat aten we vroeger ook alleen met mayonaise. En misschien was dat wel gewoon het lekkerste, zoals dat ook voor de kale stroopwafel geldt. Wat mij betreft gaat er in elk geval niets boven de ouderwetse stroopwafel. Zonder al die toeters en bellen erop. En dat is ook meteen de quote van de dag. Er zijn bijzonder weinig platen, eigenlijk geen trouwens, over stroopwafels. Je hebt natuurlijk wel de Nederlandse groep de Amazing Stroopwafels, bekend van bijvoorbeeld Oude Maasweg. Die draai ik niet, maar ik ging op zoek naar een Nederlandse plaat die internationaal ongeveer net zo bekend is als de stroopwafel. En ik kwam uit bij George Baker Selection, natuurlijk Little Green Bag. Wereldberoemd geworden, mede dankzij de film Reservoir Dogs. Little Green Bag, dat lijkt over een groen klein tasje te gaan, maar dat is niet zo. Het gaat over iemand die wanhopig is, op zoek is naar geld. Die titel ontstond per ongeluk. Het nummer heette eigenlijk Little Green Bag. Groene rug, green bag. Dat is de bijnaam voor een Amerikaans dollarbiljet. Maar de platenmaatschappij had de titel verkeerd overgenomen. En nu is het al decennia bekend als

0: smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecô of T-bone steak, tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
4: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
5: Man dood aangetroffen naast pick-up op Siri Kokori. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Bij Kokori is vanochtend vroeg het levenloze lichaam van een man gevonden. De politie sluit een misdrijf niet uit en is een onderzoek gestart. De melding kwam vanmorgen rond 5:40 binnen bij de centrale meldkamer. Agenten van de politiepost Montagna gingen direct ter plaatse en troffen bij een pick-up een man aan die op de grond lag. Hij vertoonde geen tekenen van leven en had een verwonding aan de onderkant van zijn mond. Het ambulancepersoneel kon niets meer voor het slachtoffer betekenen. Een politiearts heeft ter plekke de dood van de man vastgesteld. En de Sociaal-Economische Raad van Curaçao is momenteel in New York voor een belangrijk FN-forum over duurzame ontwikkeling. Volgens de Verenigde Naties verloopt de wereldwijde uitvoering van de duurzaamheidsdoelen voor 2030 veel te traag en is te versnipperd. Voor Curaçao is dit een directe oproep tot actie. Volgens de SER moet het eiland stoppen met praten en focussen op concrete prioriteiten. Het belangrijkste voorbeeld is de koppeling tussen betaalbare duurzame energie en de productie van drinkwater. Omdat Curaçao klein is, kunnen de overheid, vakbonden en werkgevers snel schakelen om deze plannen nu echt uit te voeren en zo de weerbaarheid van het eiland te vergroten. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website en dat is paradisefm.cw.

0: beste catamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
2: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
2: Heel de dag uit volle borst.
3: Een oprecht goede donderdagmiddag. Dit zijn de Jacksons met Can You...

0: Hands Fight the Moonlight. Leanne Rimes hier bij Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: En die zegt een oprecht goeie donderdagmiddag. Zometeen ga ik natuurlijk weer met water in mijn mond een Nederlands spreekwoord trachten uit te spreken. Even kijken. Het is niet een hele moeilijke. En je kan een slingbag winnen. Weet jij wat dat is, Joris? Een slingbag?
2: Ik heb geen idee.
0: Weet je
2: wat ik vanmorgen heb weggegeven?
0: Nee, vertel.
2: Deze. Hier. Oh. Kijk maar eens eventjes. Dit is een wingman van Wababa. Wababa.
0: Ik heb altijd een wingman willen hebben.
2: Ja.
0: Maar wat kan ik daarmee?
2: Ja, nou, dat is ja gooien. Het is een soort van frisbee. Dus en je kan hem opvouwen. Dat is handig voor iedereen die graag ooit eens een frisbee had willen opvouwen in zijn
0: tas. Ja, als de luisteraar de helft van het plezier heeft wat wij nu in de studio hebben, dan zijn het fantastische prijzen. Een slingbag is een tas die kan je meenemen naar het strand op de boot. Het is ideaal, want hij beschermt je spullen beter.
2: Oh ja.
0: Later daarover meer. Eerst natuurlijk.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: En in plaats van Vanessa is aangeschoven de enige echte Joris Rier. Oprecht, goedemiddag ook.
2: Ja, dankjewel. Ik zal maar niet vertellen waarom Vanessa er niet is. Dat gaat ze me namelijk nooit meer vergeven.
0: Ze zit vast in de file.
2: Ja,
0: precies. Ja. Hey, we nemen het nieuws even door. De regering van Curaçao zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat die olietanker die door Amerika in de straat van Hormuz, daarbij Iran, werd uitgeschakeld, daadwerkelijk onder Curaçaose vlag voer. Dat was internationaal in het nieuws. Volgens de maritieme autoriteit beschikt Curaçao op dit moment niet over olietankers die onder de Curaçaose vlag varen. Dat onder die vlag varen, dat stelt trouwens niet zo heel veel voor. Dat houdt niet in dat het nou een Curaçaose tanker is. Nee. Door die door Amerika is aangevallen. Maar schepen kunnen vrij makkelijk een vlag krijgen. Volgens de regering lijkt het te gaan op een schip uit de zogenoemde de Dark Fleet. Dat zijn schepen die volgens de autoriteiten gebruik maken van vervalste of misleidende registratie en vlaggen om internationale sancties en controles te omzeilen. Dus waarschijnlijk is de beschieting volledig terecht en waarschijnlijk was de vlag niet echt. Het is natuurlijk al een wonder dat ze onze vlag herkenden, maar dat komt door het WK.
2: Dat denk ik wel, ja, door de wereldwijde succes van ons voetbalelftal kun je die vlag nu op elke hoek van de straat krijgen wereldwijd. Dus dan kun je hem ook makkelijk op je schaduwboot hangen, blijkt maar weer.
0: Laten we het meteen dan maar even over de belangrijkste bijzaak hebben. Dick Advocaat gaat waarschijnlijk langer door bij Curaçao. Het lijkt er sterk op dat hij nog een jaar langer bondscoach blijft. Dat meldt sportmarketeer Chris Woert. Hij is 78, hij heeft nog wat bedenktijd nodig. Dat heeft hij gesteld. Maar Woert zegt dat de knoop na een gesprek met de Curaçaose voetbalbond en sponsor Corendon bijna is doorgehakt. Het doel van de contractverlenging trouwens is om toe te werken naar de Gold Cup in 2027. Volg jij het WK nog?
2: Ja, ik heb gisteren zeker op het puntje van mijn bank gezet.
0: Nou, man, wat een wedstrijd.
2: Spannend, hè?
0: Ja, ik was dus voor Engeland. Ja. Gezien het voetbalverleden wat Oranje heeft met Argentinië, ben ik niet echt heel erg voor Argentinië. Beide Argentijnen, die komen altijd weer terug. Het is echt niet te geloven, wat een wedstrijd.
2: Ja, het is heel bijzonder, ja.
0: Ja. Nou hoop ik dus dat die Spanjaarden ze uitschakelen. Die hebben ons in 2010 natuurlijk overtroffen op het WK. Maar ik gun het toch die Spanjaarden wat. Dan toch nog steeds meer dan die Argentijnen.
2: Het zit wel diep, hè, bij je.
0: Bij jou niet?
2: Nee, ik vind het allemaal leuk om naar te kijken. Maar het blijft wel entertainment, hè. Zo moet je het wel.
0: Absoluut, ja. Mocht je overigens ooit op voetbal willen wedden, dan moet je aan mij vragen voor welke ploeg ik ben. Want elke ploeg waar ik voor ben, verliest. Okay. Ik was voor de Belgen, weg. Ik was voor de Nooren, weg. Zo gaat dat het hele WK. Door. Ik was voor Curaçao, is ook niet helemaal gelukt.
2: Nee, klein. Ik hier niet.
0: Goed.
2: Dit vind ik heftig, Pepijn, wat er gebeurd is in de binnenstad.
0: Ja.
2: Is een glazen deur in de brede straat van een winkel. Die is op een nog onbekende reden is die losgekomen van de gevel van het pand. Is toen omgevallen bovenop een 3-jarig meisje.
0: Ja.
2: Dat gezin was met een cruiseschip op het eiland. Die wilde net de winkel binnengaan. En toen gebeurde dat ongeluk. Toen is die deurneus naar beneden gelazerd. Bovenop dat meisje. Dat is echt heftig.
0: Ja.
2: Meisje heeft overal diepe snijwonden in het gezicht, op de armen, op de benen. Kind is met spoed met de ambulance overgebracht naar het CMC. Maar ja, een hele fijne cruise gaan deze mensen niet meer hebben. Want dit is wel echt krankzinnig. Een 3-jarig meisje, hè?
0: Ik weet inmiddels trouwens wat de boosdoener was. Een afgebroken scharnier. Dan zou je toch zeggen dat zo'n winkel die scharnieren wel eens controleert of in de gaten houdt.
2: Nee, natuurlijk niet. Waarom zou je dat doen? Je gaat pas dingen repareren als het kapot is. En dat is een 3-jarige onderlicht. Het is echt heel kwalijk.
0: Jij woont hier te lang. Ja. Een Nederlandse toerist is gisteren helaas overleden na een duikongeval bij Tugboat Beach. Daar komen heel veel toeristen om te snorkelen. Gistermiddag rond 00:30 kreeg de politie een melding dat een man op het strand niet meer reageerde. Hij is tijdens het duiken in de problemen geraakt. Omstanders hebben hem uit het water gehaald, nog geprobeerd te reanimeren. Maar de hulp van de ambulance mocht niet meer baten. Het is een man van 48 jaar uit Nederland.
2: Ja, verschrikkelijk. Dan nog even afsluitend naar de geiten. De politie die roept namelijk op, koop geen geiten of geitenvlees.
0: Eet jij überhaupt geitenvlees? Nee. Maak jij wel eens geiten stopbaar? Je bent een vervent hobbykok, weet ik.
2: Ja, ik hou van koken, maar ik kook nooit met geitenvlees, nee.
0: Oké. Okay.
2: Nee,
0: dus jij loopt geen risico dat je gestolen geitenvlees gaat kopen?
2: Nee, denk ik niet. Nee, ja, of je moet het verkopen onder...
0: Maar de politie waarschuwt ervoor.
2: Ze moeten het door het rundergehakt heen draaien.
0: You never know.
2: Dat zou natuurlijk kunnen. Maar lam trouwens, dat vind ik wel heerlijk om mee te kokkerillen. Even terug naar dit verhaal. Ja, er is een flinke diefstal weer gepleegd. Een grote groep geiten, rasgeiten, had Nelly Roos aan het over. Dus dan zullen dat wel hele bijzondere geiten zijn.
0: Die kan je met raspatat eten.
2: Ja, wellicht ja. Die zijn gejat in de nacht van dinsdag op woensdag in de omgeving van Roy Santu. Politie die vermoedt dat de daders de gedode dieren snel willen doorverkopen. Want ja, wat heb je nou aan een groep van 16 geiten in je voortuin? Consumenten die worden eraan herinnerd dat heling strafbaar is. En als jij dus geitenvlees koopt bij een onofficieel verkooppunt van geitenvlees...
0: Okay.
2: Dan doe jij mee aan heling.
0: Ja.
2: Ja.
0: Dus koop geen geitenvlees als je buurman dat vriendelijk aanbiedt. Dat is eigenlijk de korte boodschap.
2: Nee. Ja, behalve als hij gisteren nog een geit in zijn voortuin had staan. Dan kun je het aannemen.
0: Ja, nee, oké. Okay. Hey, dat was het lokale nieuws voor vandaag. Zometeen, jij blijft er even bij. Ga ik proberen een spreekwoord te doen met water in mijn mond. Lukt het jou een beetje?
2: Nee, het is...

0: Hij zegt altijd zijn naam zelf, hè?
1: Paradise FM.
0: Ja, daar luister je naar. Vanessa Werkhoven is inmiddels weer in de studio aangeschoven.
2: Ja, ik was wel op tijd, hoor. Ik was echt stipt 21:50. Ik hoorde je laatste praatje in de auto. Ik rende, maar je had Joris al uitgenodigd.
0: Nee, Joris kwam zelf binnen. Die zei, Vanessa kan niet. Ja, dus toen hebben wij het nieuws even doorgenomen.
2: Oh, super. Heel goed.
0: Maar nu kan ik met jou dat waterspel gaan doen.
2: Ja.
0: Waarom was je nou zo laat?
2: Nou ja, het is heel erg. Ik heb me verslapen, maar gruwelijk verslapen. En dat heb ik dus nooit. Ik kan heel goed uitslapen op de momenten dat het mag. Maar echt je verslapen, zeg maar, dat gebeurt me eigenlijk nooit. Maar vandaag dus wel. Ik denk dat en ik werd gewoon 11:45 wakker. Is toch erg?
0: Jij werd 11:45 wakker. Hoe laat ben je gaan slapen?
2: Nou ja, dat viel dus best wel mee. Ik denk 11:30 zoiets.
0: Wauw.
2: Ja, en dat ik
0: ben trouwens jaloers op je. Ja, niet dat verslapen, dat doe ik dus echt nooit. Maar ik ben zo'n man van twee wekkers. Mijn iPhone ligt ergens op een kast, zeg maar, buiten bereik van het bed.
2: Ja.
0: En dan heb ik ook nog een iPad naast mijn bed liggen. Die hebben allebei een wekker. Die gaan allebei tegelijk.
2: Oh ja.
0: Vooral als ik de kinderen naar school moet brengen om 6:00... is dat overigens ook wel nodig, want anders zou ik lekker doorslapen.
2: Dus je kan wel doorslapen.
0: Ja, maar om 8:00 is het echt wel ruim afgelopen, hoor. Dat uitslapen, ik heb dat vroeger natuurlijk heel goed gekund in mijn studententijd, maar tegenwoordig, nee.
2: Ja, ik
0: ben jaloers op je.
2: Ja, nou ja, dat snap ik, want ik vind het wel echt heel fijn dat mijn lijf gewoon af en toe zo kan uitschakelen dat ik in ieder geval goed tot rust kom. Maar ja, de bedoeling is natuurlijk niet om dat op werk dagen te doen. Nee, dit is echt belachelijk. Dit is wel echt belachelijk. Ik schrok echt. Maar weet je wat het is? Ik ging slapen gisteravond. En toen werd ik, jij bent ondertussen je slabbetje aan het omdoen.
0: Ja.
2: Goed. Toen ben ik wakker geworden om 2:30, omdat mijn zoon thuis kwam. Ja, en weet je, die kinderen die hebben natuurlijk nu gewoon vakantie. Dus die hebben hun eigen rooster. En dat maakt het voor mij, om zeg maar in mijn ritme te blijven, wel iets uitdagender, laat ik het zo zeggen. Maar daarom heb ik ook volgende week 2 weken vakantie genomen. Dan kan ik een beetje naar die kinderen toe buigen ook. Want dat is wel nodig.
0: Terug naar het waterhappen dat ik ga doen. Het spraakwater, of het niet-spraakwater eigenlijk. Vandaag kan je winnen van onze vrienden van de Sea Shack. Hè? Alles wat je aan watersport benodigd hebt, of lekker relaxen aan het strand met goede spullen nodig hebt, kan je daar kopen. Ze zitten tegenover het monument op de oude Paradise FM locatie, maar dan beneden. Met herkenbaar aan de palappa. Vandaag maak je kans op een Dika-pack slingbag. Weet jij wat een slingbag is?
2: Nou, dat klinkt als iets wat je kan zwaaien of zo. Ik heb geen idee.
0: Ik had dus echt de hoop dat Joris wist het ook niet. Ik ook niet. Ik had de hoop dat jij het wel wist. Dat is een tas. En dat zijn een makkelijk te dragen, compacte, praktische tas. Heel handig voor een zomerdag waarop je niet met een grote tas wil slepen, staat hier.
2: Nou, ik ben heel.
0: En het is hier altijd zomer, dus dat is een handige tas.
2: Ja.
0: En hij biedt wat extra bescherming voor je portemonnee, telefoon, essentials.
2: Wat
0: de Dika Pack Slingback. Goed, ik doe mijn kreeftenslappetje weer om. Dan mag jij dus beoordelen of ik het spreekwoord van vandaag goed weet uit.
2: Ja, en weet je nog wat ik gisteren heb gezegd, Pepijn?
0: Ik heb geen idee.
2: Nee, nou ja, daarom zeg ik het nog een keer. Niet stiekem, doorslikken een beetje. Wat je in je mond hebt, daar moet je mee praten. Is hij heel weinig.
0: Vloem. Nou.
2: Ja, je bent aan het slikken.
0: Ja, hallo. Het is een soort waterborne, hoor, dit, als je niet uitkijkt. Het is een martelmethode die door Obama werd ingevoerd weer in Amerika.
2: Nou, op.
0: Vloem voor een kopklaar.
2: Nog één keer.
0: Vloem voor een kopklaar.
2: Ja.
0: Goed. En nu slik ik weer lekker. Bel door. 675-1031. 675-1031 voor de slingback van de Sea Shack. Wij gaan richting het nieuws van 2:00. Dat doen we met iets heel anders dan water. Namelijk met rode wijn.

0: RFID models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad, handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao en kom even helemaal bij.
1: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de Franse. De specialiteit bij Servifrais te Janwee. Vive le vin!

Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.

0: Mijn naam is Harry Winterzijk en dit is het nieuws. In de Bredestraat in Poenda is gisterochtend een 3-jarig meisje ernstig gewond geraakt door een glazen winkeldeur die plotseling viel. Het kind liep diepe snijwonden op in het gezicht, de armen en de benen. Ze is met spoed naar het CMC gebracht. De veiligheidsinspectie onderzoekt het voorval. Politur biedt ondersteuning aan het gezin. Curaçao is gisteren gestart met een tweedaags nationaal overleg om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. Het ministerie van Gezondheid werkt samen met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie aan een strategie tot 2031. Tijdens de bijeenkomst worden onderwerpen zoals ziektepreventie en de impact van klimaatverandering besproken. Gouverneur Maurits de Kort opende de conferentie. Dan internationaal nieuws. Frankrijk en Duitsland hebben voor het eerst concrete stappen gezet om samen te oefenen met Franse kernwapens. Franse gevechtsvliegtuigen tankt in de lucht samen met Duitse jagers. Ook voeren Duitse en Franse militairen onderhoud uit aan elkaars toestellen. Beide landen willen hun nucleaire samenwerking intensiveren, mede door de toenemende dreiging vanuit Rusland. Het Oekraïense parlement heeft een nieuwe regering goedgekeurd. Dit gebeurde te midden van onrust over het ontslag van minister van Defensie Mykhailo Fedorov. De nieuwe ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken worden later voorgedragen door de president. Taras Vyzotsky wordt minister van Landbouw en Serhii Marchenko blijft minister van Financiën. Donderdag protesteerden mensen tegen het vertrek van Fedorov. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag, Karim Khan, moet ontslagen worden na beschuldigingen van seksueel wangedrag. Ministers Tom Berendsen en David van Weel steunen deze oproep en verwijzen naar een vertrouwelijk advies van een toezichthouder. Op 24 juli stemmen de lidstaten van het ICC over zijn toekomst. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: The Police, message in a bottle. Want de drummer van The Police is jarig.

0: message. In a bottle. The Police en Stuart Copeland. Dat is de drummer. Die is jarig vandaag.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, 11,5 minuut over 1. Er waren heel veel mensen. Volgens mij zei ik het woord vliegen ook gewoon heel duidelijk. En er zijn natuurlijk volgens mij niet zo heel veel uitdrukkingen, spreekwoorden met vliegen. Heel veel mensen hebben geappt en bijna iedereen had het goed. Waaronder Challing Boswijk. Challing, jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd met je prijs. Dat is dus die, die K-pak slingback. Die kan je vanaf nu komen afhalen. Ik heb je net geappt. Hé, wat gaan we allemaal doen dit tweede uur? Nou, ik vertel je wat over elektrisch rijden. Ik ga wat nader in op de accu's. Moet je nou wel of niet tot 80% opladen? Daar een beetje research naar gedaan. Natuurlijk spelen we de enige echte muziekquiz. Myra's Kitchen vandaag. Daar kan je heerlijk gaan dineren. Je kan het trouwens ook ontbijten of lunchen. Je krijgt van ons een waardebon en die, dan kan je ontbijten of lunchen of dineren. Wat jij zelf wilt. Maar in ieder geval kan je lekker gaan smikkelen bij Myra's Kitchen. En we hebben natuurlijk nog het Feel Good Nieuws. Maar nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ja, Stuart Copeland dus. De drummer van de Police, medeoprichter ook van de Police. Hij is geboren in 1952 op logische wijze 16 juli. Hij is dus 74 jaar oud. Message in a Bottle was de eerste nummer 1 hit in Groot-Brittannië van de Police. Dat drumwerk, daarom draaide ik het nummer, in Message in a Bottle, wordt door heel veel mensen, door generaties muzikanten bewonderd. Hij is er zelf een beetje kritisch over. Hij heeft meerdere keren verteld dat hij de radio aan het eind van het nummer uitzet, omdat hij vindt dat de vele drum-overdubs het geheel juist druk maken. Die drum-overdubs, zijn beroemde drumpartij in dit nummer, bestaat uit maar liefst 6 afzonderlijke opnames die later, zoals dat heet, over elkaar heen werden gelegd. En daardoor klinkt het nummer zoals het klinkt. Maar hij vindt, ja, het is een beetje te druk. En hij blijft dus decennia al kritisch op zijn eigen werk. En misschien maakt hem dat ook wel zo'n fantastische drummer. Op 16 juli 2000.

wereldbekend als de koningin van de salsa. Geboren in 1925 in Havana, natuurlijk in Cuba, vertrok naar Amerika en groeide uit tot een van de grootste Latijns-Amerikaanse artiesten aller tijden. Met haar krachtige stem, kleurrijke kleding en beroemde uitroep Azúcar werd ze een muzikaal icoon. La Vida es un Carnaval is misschien wel haar meest inspirerende nummer. De boodschap is eenvoudig, maar krachtig. Hoe moeilijk het leven soms ook is, er blijft altijd een reden om te lachen, te dansen en vooruit te kijken. En voor de rest is het natuurlijk een heel maatschappij-kritisch nummer. Maar bovenal een heel lekker nummer.

0: welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Ja, Celia Cruz dus, overleden op 16 juli 2003. De koningin van de salsa. Haar muziek leeft onverminderd voort. Hè. Wordt nog altijd gedraaid. Haar nummers blijven klinken op festivals, in films en tijdens feesten, Latijns-Amerikaanse feesten over de hele wereld. En natuurlijk ook op de radio. Vandaag is het exact 60 jaar geleden dat Cream werd opgericht. Op 16 juli 1966 besloten Eric Clapton, Jack Bruce en Ginger Baker hun krachten te bundelen. De muziekpers sprak al snel van de allereerste echte supergroep, omdat de drie muzikanten al een gevestigde naam waren. Sunshine of Your Love is een van de bekendste blues-rock-klassiekers ooit. Het nummer gaat over de warmte, passie en geborgenheid die liefde kan geven, waarbij de zonneschijn symbool staat voor het geluk dat een geliefde brengt. Dus textueel is het niet het meest moeilijke nummer. Gitaartechnisch dan weer wel, want de beroemde bassriff van Jack Bruce die ontstond nadat hij een concert van Jimi Hendrix had gezien. Het is eigenlijk een muzikaal eerbetoon aan Hendrix. Eric Clapton speelt zijn iconische solo op zijn kleurrijke Gibson en Ginger Baker voorzag het nummer van opvallende invloeden uit de jazz en Afrikaanse ritmes. Jimi Hendrix, dat is aardig, bewonderde het nummer enorm, heeft het zelfs regelmatig live gespeeld als instrumentaal eerbetoon aan Cream. En Cream zelf, die hele supergroep, een van de allereerste supergroepen, die hebben maar 2 jaar bestaan. Toen gingen ze wel weer als vrienden, maar toen gingen ze uit elkaar. Maar in die 2 jaar brachten ze 4 albums uit. Invloedrijke albums. Daarmee legden ze de basis voor latere rockbands als Led Zeppelin, Deep Purple en Rush. Eric Clapton kijkt daar nog altijd met veel waardering op terug en noemt die korte samenwerking in Cream nog steeds een van de belangrijkste periodes uit zijn rijke muzikale carrière.

0: 60 jaar geleden vandaag. Cream, een van de eerste supergroepen met onder meer Eric Clapton, werd opgericht. En dit was een van hun allergrootste successen. Sunshine of Your Love.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit?

ook vandaag in de belangstelling van de Spotlight. Want zij gaven op 16 juli 2007 het kortste concert ooit. Jack en Mac White van de White Stripes waren op tournee door Canada. Ze hadden zichzelf een bijzondere uitdaging opgelegd. In elke Canadese provincie en elk Canadees territorium minstens één optreden verzorgen. In de stad St. John's, dat is op Newfoundland, besloten ze bovendien een wereldrecord te vestigen. Ze stapten een lokaal zaaltje binnen, liepen het podium op en Jack White sloeg één enkele gitaarnoot aan. Mac White gaf één tik op een bekken en daarna verlieten ze direct weer het podium. Het hele optreden duurde slechts enkele seconden. Het was geen grap, maar een officieel aangekondigd concert met publiek. En daardoor werd het erkend als het kortste concert ooit en kreeg het een vermelding in het Guinness Book of Records. Later die avond speelde de band overigens gewoon een volledig concert voor diezelfde fans, waarbij ze natuurlijk hun grootste hit speelden, en dat is Seven Nation Army van de White Stripes. Dat verscheen in 2003.

0: 20 juli. De Pink Elephant Goes Blue. So do you.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
3: We've got it. Ook Contessa Bedding vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: nieuws van 2:30.
1: Curaçao zet koers naar betere en betaalbare zorg. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao is gisteren gestart met een 2-daags nationaal overleg om de gezondheidszorg op het eiland toekomstbestendig te maken. Het ministerie van Gezondheid werkt hiervoor nauw samen met de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO en de Wereldgezondheidsorganisatie. Samen stellen ze een strategie op voor de periode tot 2031. Het doel is om de zorg voor iedereen van hoge kwaliteit, maar vooral ook betaalbaar te houden. Curaçao kampt, net als veel andere landen, met een vergrijzende bevolking en snel stijgende zorgkosten. Tijdens de bijeenkomst praten overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties over betere preventies van ziektes, de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid en een efficiënter zorgstelsel. En Curaçao staat mogelijk voor een van de grootste onderwijscrisis in decennia. Het Antilliaans Dagblad meldt vandaag dat de schoolbesturen op het eiland alarm slaan vanwege een enorm lerarentekort voor het nieuwe schooljaar. Veel buitenlandse docenten hebben op het laatste moment afgezegd vanwege trage vergunningsprocedures, lage salarissen en hoge verhuiskosten die ze zelf moeten betalen. Vooral kandidaten uit België en Suriname komen vast te zitten in langdurige procedures voor diploma-erkenning en verblijfspapieren. Dit tekort is niet plotseling ontstaan. Al jarenlang wijzen onderwijsrapporten en schoolbesturen op dezelfde structurele problemen, zoals vergrijzing van het lerarenbestand en een te lage instroom van lokale leraren. Als de minister van Onderwijs niet snel ingrijpt, dreigt er na de vakantie massale lesuitval. Sommige scholen in het voortgezet onderwijs kunnen nu al amper 60% van de roosters invullen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: We've got it. Ook Wulfsen en Wulfsen 63 vind je in Promenade. Promenade Shopping Center. Where shopping is fun.
2: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
3: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Surfing Safari, want de spotlights zijn ook nog gericht op de Beach Boys.

die zegt een oprecht goeiemiddag. We zijn eigenlijk nog een beetje bezig met de spotlights. Voordat ze Brian, Dennis en Carl Wilson, Mike Love en Al Jardine wereldberoemd werden als de Beach Boys, wezen meerdere platenmaatschappijen hen af. Pas op 16 juli 1962 tekenden ze een 7-jarig contract bij Capitol Records. En dat bleek een gouden zetten, want Surfing Safari werd direct een top 20 hit en vormde het startschot voor klassiekers als Surfing USA, California Girls, I Get Around, Help Me Rhonda en Good Vibrations. En met het album Pet Sounds uit 1966, 4 jaar later, groeide de Beach Boys uit tot een van de meest invloedrijke popgroepen uit de geschiedenis. Ze inspireerden bijvoorbeeld de Beatles bij het maken van Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band. Surfing Safari is het nummer waarmee de Beach Boys definitief doorbraken. Het aardige is dat Brian Wilson totaal geen fanatieke surfer was. Maar dat terzijde. Zometeen de enige echte muziekquiz. Nu eerst, hoppa, naar Bel Air.

0: Jazzy Jeff en natuurlijk de Fresh Prince. Yo, home to Bel Air. Het is, wat is het, exact 42 minuten over 1. Een mooie tijd voor...
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Vandaag te winnen een heerlijk diner voor 2. Maar je kan het trouwens ook ontbijten en lunchen. Je kan het dus bij Maida's, kan je ontbijten, lunchen en dineren. Ik krijg van ons een waardebon. Dus als jij denkt, weet je wat, ik ga daar lekker ontbijten. Of ik ga lekker lunchen, dan kan dat ook. We gaan naar de recensie van Rhonda. Rhonda, help me, Rhonda. Nee, Rhonda. Rhonda C. uit Georgia. In Dracula. Ik denk dat die mensen altijd moeten uitleggen dat ze niet in Dracula wonen, maar in Dracula. Georgia. Goed, naar de recensie. Myra's Kitchen serveert geweldige lokale gerechten met geweldige service en vriendelijke familieservice. We hebben genoten van omeletjes en avocado toast met gerookte zalm. Jam, jam, dat zou ik ook wel willen. Het was absoluut heerlijk, zeer aan te bevelen. Even kijken, de recensie van Martijn zegt: heerlijk in de ochtend een kopje koffie drinken om de dag te beginnen. Goede koffie, vriendelijke eigenaar, fijne locatie. Je kan er dus ook lekker koffie drinken. En Megan zegt: de service was uitstekend, eten was geweldig. We bestelden salades, tonijn en kip, pita's en frietjes. Allemaal fantastisch. De ijskoffie was ook een tractatie. Mocht je nog geen honger hebben, dan begrijp ik het niet. Ik namelijk wel nu. Oh, lekker. Goed. Jij kan gratis en voor niks bij Myra's Kitchen gaan eten. Even een appje sturen naar het welbekende nummer 675-1031. En hij is niet moeilijk, de muziekquiz van vandaag. We hebben iets weggepiept en dat is niet heel moeilijk. Zeg.
1: Wat is hier weggepiept?

Contact My. Ja, het is niet zo heel moeilijk. Wat moet hij nou nemen? Je hoort het van mij niet. En ik ga ook geen aanwijzing geven, het is echt heel makkelijk. 675-1031. 675-1031. Voor Dineb Meyers Kitchen. Dit is Kim Wilde.

Cambodia. Kim Wilde. Ik vertel af en toe wat over elektrisch rijden. Ik heb zelf een elektrische auto gekocht, inmiddels een paar maanden geleden bij ACR. En ik heb me weer eens even verdiept in de batterij. Steeds meer elektrische auto's zijn uitgerust met een LFP-batterij, voluit lithium-ijzerfosfaat. Dat type accu staat bekend om zijn lange levensduur, grote betrouwbaarheid en het hoge aantal laadcycli dat hij aan kan. Maar wat is nou de beste manier om zo'n batterij dagelijks op te laden? Voor de meeste bestuurders is een laadlimiet van ongeveer 80% de beste keuze. Daarmee beperk je de tijd dat de batterij volledig vol is, terwijl je in de praktijk ruim voldoende actieradius overhoudt voor dagelijks gebruiken. Heb je een langere rit voor de boeg, dan kun je zonder zorgen opladen tot 100%. Sterker nog, bij zo'n LFP-batterij is het verstandig om ongeveer 1 keer per maand de accu volledig op te laden. Dat is niet zozeer voor de batterij zelf, maar voor het Battery Management System, oftewel het BMS. Dat systeem bewaakt je batterij en gebruikt een volledige laadbeurt om, een 100% laadbeurt, om de accucellen opnieuw te balanceren en de actieradius van jouw elektrische auto nauwkeuriger te berekenen. Na zo'n volledige laadbeurt is het wel verstandig om dezelfde dag of in ieder geval de volgende dag met de auto te gaan rijden, zodat die batterij niet onnodig lang op 100% blijft staan. Want dat is dan weer niet goed voor de batterij. Sterker nog, helemaal niet als je hem in de zon hebt geparkeerd en op 100% hebt staan. Dat moet je dus echt niet doen. Een LFP-batterij kan veel beter tegen volledig opladen dan veel andere accutypes, zoals die NMC. Toch geldt ook hier dat die lagere laadlimiet, die 80% laadlimiet, kan je in je auto instellen, voor dagelijks gebruik een prima gewoonte is wanneer je die extra actieradius niet nodig hebt. Kortom, laad voor dagelijks gebruik tot ongeveer 80%. Laad ongeveer 1 keer per maand volledig op tot 100%. Voor een goede calibratie van dat BMS. En gebruik indien nodig, die 100%, als je die actieradius nodig hebt. Zometeen het feel good nieuws, nu Avicii.

0: Addicted to you, Avicii. Tijd voor het...
1: Het nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Ja, bijna 7 minuten voor 2, hoogste tijd voor het Feel Good Nieuws. Dat speelt zich vandaag af in Myrtle Beach, in de Amerikaanse staat South Carolina. Daar begon Sak Yin Yunchek vorig jaar een restaurant, het Lemongrass Thai Restaurant. Na een brand in een naastgelegen meubelzaak zat dat restaurant wekenlang zonder stroom. Toen de elektriek eindelijk was hersteld, begon hij met een grote schoonmaak. Terwijl hij een oude kast van de vorige eigenaar verplaatste, deed hij een verrassende ontdekking. In een oude koker vond hij $12.000 aan contant geld. Waarschijnlijk had de oude eigenaar het jaren eerder als een soort noodspaarpot verstopt en daarna simpelweg vergeten. Sak was met stomheid geslagen. Zijn eerste gedachte was niet dat hij geluk had met die $12.000. Integendeel, hij dacht, dit geld is niet van mij, ik moet het teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. En dat bleek nog niet zo eenvoudig. Het oude telefoonnummer werkte niet meer, een ander nummer wat hij had werkte niet meer, de eigenaar was verhuisd. Uiteindelijk benaderde hij een lokaal tv-station en wisten ze de voormalige eigenaar te vinden. De man bleek te kampen met ernstige gezondheidsproblemen en grote financiële zorgen. Geld kwam exact op het juiste moment en betekende voor hem geen extraatje, maar een echte reddingsboei. Sak Yin Yunchek benadrukte dat eerlijkheid en integriteit voor hem belangrijker zijn dan geld. Zoals hij zelf zei, do the right thing. Doe het juiste. Als iets niet van jou is, geef het dan terug aan degene aan wie het toebehoort. Kijk, dat is een man, daar kan je nou op leunen. Kan je trouwens op Bill Withers ook. Die maakte er een nummer over. Lean on me. Ik wens je heel veel plezier. Aan mijn 2 uurtjes is weer een eind gekomen. Heel veel plezier zometeen met Marissa. En vanaf 4 uur natuurlijk met Vanessa. Geen voetbal vanmiddag. Moet even afkicken. Ik wens je in ieder geval een hele fijne donderdagmiddag. En ik zou zeggen, ajo. En tot morgen.

0: cadeau van Pepijn Bierend Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Car-team Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Car Team Willemstad. Wij kopen auto's.
3: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yountiel Beach.
4: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. In de Bredestraat in Poenda is gisterochtend een 3-jarig meisje ernstig gewond geraakt door een glazen winkeldeur die plotseling viel. Het kind liep diepe snijwonden op in het gezicht, de armen en de benen. Ze is met spoed naar het CMC gebracht. De veiligheidsinspectie onderzoekt het voorval. Politeur biedt ondersteuning aan het gezin. Curaçao is gisteren gestart met een 2-daags nationaal overleg om de gezondheidszorg toekomstbestendig te maken. Het ministerie van Gezondheid werkt samen met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie aan een strategie tot 2031. Tijdens de bijeenkomst worden onderwerpen zoals ziektepreventie en de impact van klimaatverandering besproken. Gouverneur Maurits de Kort opende de conferentie. Dan internationaal nieuws. Het internationaal strafhof gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hishri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder marteling, verkrachting en moord. De misdaden zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2020 in de Mitiga-gevangenis in Tripoli. Wanneer de zaak begint is nog niet bekend. Oekraïne en Rusland hebben lichamen van gesneuvelde militairen uitgewisseld. Het Rode Kruis heeft hierbij geholpen. Oekraïne heeft 501 lichamen teruggekregen die mogelijk van Oekraïnse soldaten zijn. Rusland ontving volgens parlementariër Shamsail Saraliev 31 omgekomen soldaten. Oekraïne heeft tot nu toe bijna 21.000 doden teruggekregen. De Amerikaanse regering heeft een voorstel ingediend om de visumregels voor studenten en journalisten aan te scherpen. Studenten krijgen een visum voor maximaal 4 jaar en moeten bij verlenging betalen. Journalisten mogen nog maar 240 dagen blijven en Chinezen zelfs maar 90 dagen. De regering stelt deze regels voor om illegale migratie te bestrijden. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
2: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren... een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes... en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6...
3: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Poenda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurasao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
4: We've got it. Ook American Airlines vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: River of Dreams hoor je hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, Paradise FM inderdaad. Goed dat je luistert. Ik zit weer voor je klaar tot en met 4 uur. Ik heb natuurlijk de muziekquiz voor je, waarbij je een heerlijke dinerboel voor 2 kan winnen. Ik heb Vanessa Werkover die bij me aanschuift voor een nieuwe kletspotvraag. En daarnaast heb ik natuurlijk de

0: Sunrise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid? Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen? En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken? Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Matur & Curiel Spang, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.
3: Copa Mundial llega y ahora abo por score for fun. Download Bovenmaas app, hasi compra na van den twil. Koiman, Changes Group, y Beton Industry Brieven gap, y recibí vos sample digital con cada compra de 25 florin. Cada carchi, full llenat, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis de Enya, y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y ti más premio banero set de parts de Koiman. 25,000 Fenmaas. Of um voucher na valor de 1.500 florins de Beton Industrie Brievenhard. Para mais informação, visita funmaas.com.
4: Eindelijk elektrisch rijden begint bij Star Motors. Van compact tot SUV. Star Motors in Salinja en aan de weg naar Welgelegen is official dealer van MG, Maxus.

0: Half 3.
1: Curaçao zet koers naar betere en betaalbare zorg. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao is gisteren gestart met een 2-daags nationaal overleg om de gezondheidszorg op het eiland toekomstbestendig te maken. Het ministerie van Gezondheid werkt hiervoor nauw samen met de Pan-Amerikaanse gezondheidsorganisatie PAHO en de Wereldgezondheidsorganisatie. Samen stellen ze een strategie op voor de periode tot 2031. Het doel is om de zorg voor iedereen van hoge kwaliteit, maar vooral ook betaalbaar te houden. Curaçao kampt, net als veel andere landen, met een vergrijzende bevolking en snel stijgende zorgkosten. Tijdens de bijeenkomst praten overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties over betere preventies van ziektes, de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid en een efficiënter zorgstelsel. En Curaçao staat mogelijk voor een van de grootste onderwijscrisis in decennia. Het Antilliaans Dagblad meldt vandaag dat de schoolbesturen op het eiland alarm slaan vanwege een enorm lerarentekort voor het nieuwe schooljaar. Veel buitenlandse docenten hebben op het laatste moment afgezegd vanwege trage vergunningsprocedures, lage salarissen en hoge verhuiskosten die ze zelf moeten betalen. Vooral kandidaten uit België en Suriname komen vast te zitten in langdurige procedures voor diploma-erkenning en verblijfspapieren. Dit tekort is niet plotseling ontstaan. Al jarenlang wijzen onderwijsrapporten en schoolbesturen op dezelfde structurele problemen, zoals vergrijzing van het lerarenbestand en een te lage instroom van lokale leraren. Als de minister van Onderwijs niet snel ingrijpt, dreigt er na de vakantie massale lesuitval. Sommige scholen in het voortgezet onderwijs kunnen nu al amper 60% van de roosters invullen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abira fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the way. Exclusively available at the Wine Factory.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met MX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.

0: Ja, het is weer tijd om de muziekquiz te gaan spelen. Dus heb je nou zin om heerlijk te gaan dineren op onze kosten? Ja, dan moet je zeker eventjes goed blijven luisteren. Want deze keer maak je kans op een dinerbon voor twee en deze keer voor Mayra's Kitchen. Ja, dus ik zou zeggen, spits je oren, daar komt de vraag van vandaag.
1: Wat is hier weggepiept?

Nou, dit moet op zich wel een makkelijke zijn, toch? Ik zou zeggen, weet je het antwoord, stuur dan een berichtje naar 675-1031. En hopelijk ben je binnenkort heerlijk aan het dineren bij Myra's Kitchen. Oh.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Watervoortstraat in Poenda is vanaf maandag 6 weken afgesloten voor alle wegverkeer. Deze afsluiting is nodig voor de sloop- en verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis. Voetgangers en hulpdiensten kunnen de boogjes wel bereiken. Het monumentale pand uit 1860 wordt hersteld met nieuwe kantoorvleugels en 7 rechtszalen. In de Bredestraat in Poenda is gisterochtend een 3-jarig meisje ernstig gewond geraakt door een glazen winkeldeur die plotseling viel. Het kind liep diepe snijwonden op in het gezicht, de armen en de benen. Ze is met spoed naar het CMC gebracht. De veiligheidsinspectie onderzoekt het voorval. Politieur biedt ondersteuning aan het gezin. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Yevheni Chmara, het waarnemend hoofd van de geheime dienst SBO, gevraagd om voorlopig minister van Defensie te worden. Zelensky verwijst naar Chmara's ervaring met operaties in Rusland. Hij hoopt dat Chmara uiteindelijk volwaardig minister kan worden zodra juridische procedures zijn afgerond. Gisteren werd Mikhailo Fedorov als minister van Defensie ontslagen. Het internationaal strafhof gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hishri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder marteling en moord. De misdaden zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2020. El-Hishri werd in december aangehouden in Duitsland op verzoek van het ICC. Oekraïne en Rusland hebben lichamen van gesneuvelde militairen uitgewisseld. Het Rode Kruis heeft hierbij geholpen. Oekraïne heeft 501 lichamen teruggekregen die mogelijk van Oekraïense soldaten zijn. Rusland ontving volgens parlementariër Shamsail Saraliev 31 omgekomen soldaten. Oekraïne heeft tot nu toe bijna 21.000 doden teruggekregen. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-bij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
3: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Marisa Wildeboer.
8: Een hele goede donderdagmiddag. Hier is Michael Jackson met Thriller.

0: Een goede locatie om het WK te kijken zondag. Ja, dan moet je zeker naar een Brasa-locatie gaan. Ja, Spanje tegen Argentinië. Ja, het wordt echt onwijs spannend. En ik heb nu Tina in de uitzending van Grotenberg Patat. Welkom, Tina.
1: Hi, dankjewel. Heel leuk en gezellig om hier te zijn.
0: Leuk, ja. Wat kunnen wij verwachten zondag bij jullie?
1: Zo, zondag zijn we natuurlijk met onze grote 85-inch tv.
0: Oeh, oké. Okay.
1: Ja, waar iedereen gewoon rustig, comfortabel alles kan zien.
0: Ja.
1: Zo, onze klanten moeten niet vergeten hun stoeltje mee te nemen en lekker gezellig te zitten en een wedstrijd te kijken.
0: Oh, dat is ook wel een vibe. Lekker je eigen stoeltje mee. In de zon.
1: Precies.
0: Met genoeg.
1: Eten en drinken.
0: Oeh, ja.
1: En niet te vergeten die Brasa bier.
0: Jazeker. Ja, Brasa hoort er zeker bij.
1: Ja, sowieso.
0: En wat voor eten hebben jullie? Wat voor eten?
1: Zoals altijd hebben we onze snacks, onze frietjes, onze wingsaté. En niet te vergeten onze nieuwe product. De geitenbitterballen, geitenkroket en geitenkaas.

0: Italiaanse vlees.
1: Ja, nou, ik heb 2 weken geleden ben ik natuurlijk bij jullie geweest. En toen mocht ik deze proberen. Ze zijn echt lekker. En vooral met die geitenkaas soufflé. Ik moet elke keer denken aan de naam.
0: Oh my god.
1: Die is lekker.
0: Echt?
1: Onwijs lekker.
0: Dus waar je zo verwacht dat het basic is, is het juist een ander. Je gaat zo echt denken van geitenkaas soufflé. Maar die is juist zo lekker.
1: Hij is echt lekker, ja. En ik heb nog gehoord, jullie hebben ook een nieuwe burger.
0: Oh, dat kan.
1: Ja. Ik ben goed op de hoogte.
0: Vita, you know, it's time for a signature burger.
1: Ja.
0: So we hebben zo'n grote berg burger, waarop er ei, spek, kaas en onze beef patty natuurlijk zit met slagtomaat en mayo ketchup.
1: Oh, heerlijk.
0: Echt heerlijk.
1: Dus jullie hebben genoeg eten ingeslagen, genoeg brasa?
0: Precies, we hebben buckets die dag. Al onze buckets zijn op 30 gulden. En onze bucket brasa is voor een speciale prijs voor 25 gulden met 6 flessen brasa erin.
1: Nou, dat is echt een goede actie.
0: Yes. En we hebben ook die dag sangria.
1: Oh, daar ben ik gek op. Heerlijk.
0: Echt, oh mijn god. Echt Spaanse sangria. En maar die is gewoon een beetje op is op. Zo, we maken en komen. En zo, ze moeten echt ervoor zorgen om daar op tijd te
1: zijn. Ik zou net zeggen, je moet vroeg komen dus.
0: Ja, zodat je die ook kan proeven.
1: Oh, wat heerlijk. Nou, ik weet wel waar ik ga kijken in ieder geval zondag.
0: Natuurlijk, hallo.
1: Nou, tof. Dankjewel, Tina.
0: Nee, dank u wel. En niet te vergeten, we hebben ook een paar kleine activiteiten die dag. Om het gezelliger en leuker te maken.
1: Oké.
0: Zo, ik hoop dat ik jullie allemaal daar zie. En wat een leuke dag die dag kan maken voor de match.
1: Nou, wat superleuk. Dankjewel, Tina.
0: Dankie.

0: het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Oehoe! Pizza hier, pizza daar, pizza... Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci. Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kan het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuysite.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
2: Curaçao zet koers naar betere en betaalbare zorg. Een hele goede middag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Curaçao is gisteren gestart met een 2-daags nationaal overleg om de gezondheidszorg op het eiland toekomstbestendig te maken. Het ministerie van Gezondheid werkt hiervoor nauw samen met de Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie PAHO en de Wereldgezondheidsorganisatie. Samen stellen ze een strategie op voor de periode tot 2031. Het doel is om de zorg voor iedereen van hoge kwaliteit, maar vooral ook betaalbaar te houden. Curaçao kampt, net als veel andere landen, met een vergrijzende bevolking en snel stijgende zorgkosten. Tijdens de bijeenkomst praten overheden, zorginstellingen en maatschappelijke organisaties over betere preventies van ziektes, de gevolgen van klimaatverandering op de gezondheid en een efficiënter zorgstelsel. En Curaçao staat mogelijk voor een van de grootste onderwijscrisis in decennia. Het Antilliaans Dagblad meldt vandaag dat de schoolbesturen op het eiland alarm slaan vanwege een enorm lerarentekort voor het nieuwe schooljaar. Veel buitenlandse docenten hebben op het laatste moment afgezegd vanwege trage vergunningsprocedures, lage salarissen en hoge verhuiskosten die ze zelf moeten betalen. Vooral kandidaten uit België en Suriname komen vast te zitten in langdurige procedures voor diploma-erkenning en verblijfspapieren. Dit tekort is niet plotseling ontstaan. Al jarenlang wijzen onderwijsrapporten en schoolbesturen op dezelfde structurele problemen, zoals vergrijzing van het lerarenbestand en een te lage instroom van lokale leraren. Als de minister van Onderwijs niet snel ingrijpt, dreigt er na de vakantie massale lesuitval. Sommige scholen in het voortgezet onderwijs kunnen nu al amper 60% van de roosters invullen. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
3: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
1: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle.
5: Straks hoor je More Than a Feeling, maar nu is het hier Level 42 met Something About You.

0: weer tijd voor een nieuwe Kletspotvraag.
1: Paradise FM.
0: Op Paradise FM, inderdaad. Samen met Vanessa Werkhoven. Vanessa, welkom.
2: Hey Maris.
0: Hallo, het is alweer donderdag.
2: Ja, zeker. Wat gaat die tijd snel, hè?
0: Ja, we blijven het zeggen. Het klinkt echt alsof het een soort vast riedeltje is. Maar het voelt ook echt zo.
2: Ja, het is zo. Het is zo. Donderdag. Ongelooflijk.
0: Echt ongelooflijk. Ik heb een leuke vraag. Ik ben hier ook wel benieuwd naar. Oké, stel je voor, jij was geen radio-dj geweest. Je was geen actrice geweest. Je was geen docent geweest. Wat was je dan wel geweest? Wat zou je qua banen... Wat trekken jou qua banen?
2: Dan was ik waarschijnlijk kapster geweest.
0: Oh, wauw. Ja, nou, ja, dat... inderdaad.
2: Dat is wat ik als kind altijd wilde. Ik wilde altijd kapster worden.
0: Ja.
2: Dat
0: oh.
2: is echt wat ik tot mijn 12e heb geroepen.
0: Ja.
2: En toen op een gegeven moment merkte ik op de middelbare school dat ik, nou ja, goed, dat ik de HAVO makkelijk kon, weet je wel. En toen dacht ik, nou ja, misschien moet ik dan iets anders gaan doen.
0: Ja.
2: Omdat ik door kan leren. Ja, ik bedoel, je kan, hè, als kapster natuurlijk, nou ja, het is niet dat je, als je HAVO hebt, geen kapster kunt worden. Maar er waren ineens meer mogelijkheden.
0: Ja.
2: Bovendien begon ik me toen ook te interesseren voor acteren en dat soort dingen.
0: Mm-hmm.
2: Dus, maar kapster wilde ik altijd heel graag worden. En nog steeds ben ik heel erg enthousiast met het doen van mensen.
0: Ja, nou dat weet ik wel in Suriname. Ja. Dan zat je heerlijk te vlechten.
2: Ik heb jou ook gevlogd.
0: Ja.
2: Inderdaad, en laatst hier ook nog twee hele grote vangen invlechten.
0: Dat is leuk.
2: Het leuk om te doen. Het zit in je vingers. Dus
0: ja,
2: dat zou ook een carrière kunnen zijn voor mij.
0: Ja, weet je wat jij ook wel zou kunnen, denk ik?
2: Ja.
0: Ik denk dat jij ook heel goed zou kunnen in bijvoorbeeld een gevangenis en dan werken met jeugd.
2: Oh ja, ja, ja, ja. Maar in de gevangenis wel intens. Voor
0: nee, in ieder geval, ja, kinderen, jeugd met problematiek.
2: Ja. Oh ja, dat zou ik op zich ook wel kunnen. Maar
0: ja,
2: ik moet wel zeggen, ik denk dat ik moeilijk dingen zou kunnen loslaten. Dus dat dat me te erg aan het hart zou gaan vaak.
0: Ja.
2: Maar ik denk inderdaad wel dat ik er goed in zou zijn. Ja,
0: ja.
2: Ach, er zijn zoveel opties, hè, Marie.
0: Ja, dat is het.
2: Om te kiezen.
0: Ja, er is gewoon ook. Ik weet ook wel, uiteindelijk doe je dan, dan heb je examen, dan krijg je gewoon van die lijsten van oké, wat ga je doen?
2: Ja.
0: Dan denk ik, ja, op zo'n leeftijd weet je het eigenlijk nog helemaal niet.
2: Nee, en ik vind ook als mens moet je niet hoeven kiezen. Dat vind ik nog steeds. Ik doe nu nog steeds. Ik werk natuurlijk bij de radio. Daarnaast maak ik kunst, vind ik leuk.
0: Ja.
2: Nou, hè, als jij zegt van, oh, ik heb dit weekend een feestje, wil je mijn haar doen? Nou, dan doe ik dat ook met heel veel liefde.
0: Ja.
2: Wel, dus er zijn heel veel dingen die je alsnog gewoon kunt doen. En waar je, ja, ik denk, er is ook niks mis met vanuit verschillende kanten gewoon inkomsten stromen.
0: Ja.
2: Genereren, toch?
0: Nou ja, eigenlijk is het best gek dat het niet, eigenlijk hoort het niet echt meer in deze tijd, toch? Als in echt zo'n hokje.
2: Nee.
0: Dit ga je doen, dit is de richting.
2: Ja.
0: Dus dat moet je maar doen. En op zo'n leeftijd ben je nog zo wisselend en ja. Oh, ja, ik weet niet.
2: Ik vind dat je je hele leven lang gewoon de kans moet krijgen en de kans moet pakken ook om verschillende dingen te leren, in één keer een ander pad op te gaan.
0: Ja.
2: Het idee van je begint met een bepaalde baan en dat doe je de rest van je leven. Ja, dat is absoluut niet waar ik achter sta en ook niet wat ik wil. En ik zou dat aan mijn kinderen ook niet zo leren, weet je wel. Volg gewoon je hart.
0: Ja.
2: Wat je leuk vindt om te doen, doe je. En zorg dat je overal altijd de beste in bent. Of in ieder geval het voor jezelf alles eruit haalt.
0: Ja.
2: En dat je niet een beetje half in slaap iets gaat zitten doen, maar gewoon echt bam,
0: ervoor gaat.
2: Wat je goed doen.
0: Maar plus, als je iets leuk vindt, dan is het ook niet heel moeilijk. Omdat op die manier, weet je, als je er zin in hebt, voelt het ook niet als werken.
2: Nee.
0: Je vindt het leuk, je wil het leren. Dus dat, ja, je krijgt er energie van.
2: En
0: het motiveert je.
2: Als iets als werken begint te voelen, is het misschien tijd om te gaan stoppen.
0: Ja, dat is waar. Maar wat zou dan een optie zijn? Ik vind het wel interessant. Wat zou dan een optie zijn? Zou dat dan betekenen dat je op latere leeftijd pas een keuze kan maken? Betekent dat je eerst naar een school gaat waarbij je van alles wat krijgt? Wat zou dan een goede optie zijn?
2: Nee, ik denk de optie is gewoon, je maakt iedere dag maak je een stapje. Ja, dus je bent 20 en je denkt, ik wil naar de Kleinkunstacademie. Dan ga je daar auditie voor doen, word je aangenomen, ga je dat lekker doen. En dan kijk je waar dat je brengt, weet je wel. En ik denk, het belangrijkste is dat je in het leven altijd alles openhoudt.
0: Ja.
2: Gewoon de instelling hebt van, hè, wat ik het liefste wil doen, dat ga ik volgen. En
0: dan komt
2: vanzelf gewoon hetgene wat je moet doen. Snap je?
0: Ja.
2: Ben ik nou een beetje vaag?
0: Nee, helemaal niet. Nee, ik snap het precies. Ik vind het ook een mooie om mee af te sluiten. Ik ben het er helemaal mee eens.
2: Oké.
0: Okay. Ja. Nee, maar inderdaad, ja, het is een beetje moederlijk advies wat je geeft. Maar het is wel zo.
2: Ja,
0: volg je hart.
2: Nooit te oud om nieuwe dingen te
0: doen. Nee, dat is waar, ja.
2: Want soms denken mensen van, ja, maar ga ik nu nog een career switch maken? Nou, waarom niet?
0: Nou, dat was ook toen wij naar Curaçao gingen emigreren.
2: Ja.
0: Dan, ja, als mensen heel erg in angst leven van, oh, maar zou je dat wel doen? Ja. Want jeetje, je geeft alles op. Ja, dan kom je nooit verder. En dan maak je ook nooit zo'n keuze. Terwijl achteraf iedereen dan zegt, jeetje, dat jullie dat hebben durven doen. Ja. Wat vet.
2: Maar dat is dus hoe de meeste mensen denken.
0: Ja.
2: Beperkend, hè. Van,
0: ja.
2: Maar uit angst. Ja, maar straks gebeurt er dit. En
0: ja.
2: Kun je toch? Nee, gewoon volg je hart.
0: Ja.
2: En doe gewoon wat jij het liefste wil doen. Ja, en dat kan niet anders dan goed komen. Geloof ik echt.
0: Ja, nou, ik vind het een mooie stelling om mee af te sluiten op deze donderdagmiddag.
2: Ik ben blij achter deze microfoon, hoor.
0: Ja.
2: Voorlopig wel. Maar daarnaast zijn er allerlei leuke dingen die je kan doen. En nou ja, goed, als je genoeg energie hebt, dan kun je het gewoon allemaal doen.
0: Ja, en dat houdt je ook van de straat, toch? Het is toch ook leuk dat je verschillende dingen. Ja, toch? Ja, van alles zeker. Wat. Hoe leuk is dat?
2: Zeker, je wil mij niet op de straat, hoor.
0: Nee. Tom, hey, dankjewel.

Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met zon

informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het gemeenschappelijk hof heeft twee politieagenten en een VKC'er veroordeeld voor doodslag en poging daartoe. In september 2021 schoten ze 13 keer op een auto waarbij een inzittende omkwam. De mannen krijgen een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Nabestaanden ontvangen een schadevergoeding. Alle partijen hebben 2 weken om in cassatie te gaan. De Watervoortstraat in Poenda is vanaf maandag 6 weken afgesloten voor alle wegverkeer. Deze afsluiting is nodig voor de sloop- en verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis. Voetgangers en hulpdiensten kunnen de boogjes wel bereiken. Het monumentale pand uit 1860 wordt hersteld met nieuwe kantoorvleugels en 7 rechtszalen. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Yevheni Gmara, het waarnemend hoofd van de geheime dienst SBO, gevraagd om voorlopig minister van Defensie te worden. Zelensky verwijst naar Gmara's ervaring met operaties in Rusland. Hij hoopt dat Gmara uiteindelijk volwaardig minister kan worden zodra juridische procedures zijn afgerond. Gisteren werd Mikhailo Fedorov als minister van Defensie ontslagen. Het internationaal strafhof gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hishri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder marteling en moord. De misdaden zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2020. El-Hishri werd in december aangehouden in Duitsland op verzoek van het ICC. Oekraïne en Rusland hebben lichamen van gesneuvelde militairen uitgewisseld. Het Rode Kruis heeft hierbij geholpen. Oekraïne heeft 501 lichamen teruggekregen die mogelijk van Oekraïnse soldaten zijn. Rusland ontving volgens parlementariër Shamsail Saraliev 31 omgekomen soldaten. Oekraïne heeft tot nu toe bijna 21.000 doden teruggekregen. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Hey, chi vuole i buoni di Momanche? Basta Carrefour e check tutte i prodotti in un sticker blu. Brasa di Momanche. Per sale per momento speciale, Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relax the Swiss match. Compra 3 o più e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi è facile botta partecipare. Fans nang di banda riba, di banda bo, binjoy e hola blu.

Eagle Eye Cherry en Safe Tonight hoorde je hier op Paradise FM. Een hele goede donderdagmiddag. Het is weer tijd voor mijn overwerkuren. Tot 7 uur ben ik weer bij je. En het wordt weer een lekker vol programma. Ik krijg gasten in de studio. Ja, je weet, dat vind ik altijd erg gezellig. En we gaan een leuk spelletje spelen natuurlijk. We hebben sowieso de muziekquiz, waarbij ik een diner voor twee mag gaan weggeven. Zo rond het einde van dit programma. En natuurlijk ga ik zo meteen weer water happen. En ik heb dit keer een prijs. Ja, het is iedere keer zijn het gewoon mooie, leuke prijzen natuurlijk van de Sea Shack. En ze verkopen daar echt van alles. Het heeft allemaal wel met watersport te maken. Maar dit is een prijs die je in principe, ook als je totaal niet van het watersporten bent, dan is dit een prijs waar je heel erg blij van kunt worden. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Ik heb hem nu op dit moment in mijn handen. Dus als je live meekijkt, dan kun je het al zien. Ja, dit is de prijs. Mocht je luisteren, dan moet je nog heel veel wachten. Want ik ga straks verklappen wat het is. Maar dit is in ieder geval iets waarvan ik zelf denk, dat wil ik eigenlijk graag hebben. Ik ga er misschien ook wel eentje halen. Ja, nou, wat het is en wat je ervoor moet doen, tenminste. Wat je ervoor moet opsturen, dat hoor je zo meteen. Want ik ga zo meteen weer even een gezegde uitspreken met water in mijn mond. Goed, verder heb ik hier in de studio zo rond 6:10 Solange Istatia en Maggie Moleda. Die hebben namelijk een heel mooi event wat eraan gaat komen. Solange is de manager van Maggie.

prachtige zangeres. En zij gaan een heel mooi programma brengen met allemaal nummers van Selena. Dus supermooi, daarover straks meer. En ze gaan ook een klein beetje laten horen. Verder heb ik natuurlijk Bert in de studio rond 6:10. Want wij hebben een film gekeken. Voor jou de filmtip van het weekend. Moet je dit wel en moet je dit niet zien? En waar kun je het zien? Ja, dat en nog veel meer. Natuurlijk ook ontzettend lekkere muziek. Maar dat brengen we echt al de hele dag, hè? Nou ja, al jarenlang trouwens hier op Paradise FM. De lekkerste muziek ooit gemaakt. En daar mag deze van Mariah Carey zeker niet ontbreken. Fantasy, speciaal voor jou.

0: Geluk. One hoorde je hier en dan de versie van Mary J. Blige samen met U2. Het is tijd om weer eventjes een spelletje te gaan spelen. Het spelletje dat we iedere dag spelen. En dan bedoel ik niet het waterhappen, dat komt zo meteen. Maar ik bedoel...
1: Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Want ook deze gaat eruit. Een lekkere prijs. Een diner voor twee bij Myra's Kitchen mag ik gaan weggeven. En dat doe ik natuurlijk iedere dag door de muziekquiz te spelen. We spelen hem al de hele dag. Maar misschien heb jij nog niet de kans gehad om mee te spelen. Dan bij deze jouw kans. Luister even mee en kijk of je het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Wat is hier...

Als ik deze hoor, dan heb ik automatisch zin om lekker eventjes te kijken naar Pulp Fiction. Want daar zit deze in, hè. Ja, ja, als je het weet, dan weet je het. Wat een fantastische film is dat, zeg. Ongelooflijk. Hij is al best wel oud, maar mocht je hem nou nog nooit hebben gezien, deze Quentin Tarantino, dit hoogtepunt eigenlijk uit al zijn hoogtepunten, dan zou ik hem zeker gaan kijken. Pulp Fiction. Ja, eventjes een gratis filmtip van mij. Daar zit dit nummer dus ook in een hele gave scène verwerkt. En nou ja, goed, als je dit nummer kent, dan weet je echt zeker wel welk woord daar is weggepiept. Dat kan niet missen. Nou, het enige wat je dan nog even hoeft te doen is dit naar mij te appen. 675-1031. En dan maak je dus kans op een lekker dinertje voor twee bij Myra's Kitchen vandaag. Jawel, ja, ik had hem gisteren ook al geroepen, hè, als de prijs van vandaag. Maar toen zat ik er eventjes dik naast. Vandaag gaat hij er wel echt uit, hoor, trouwens. Gisteren bleek het uiteindelijk een andere prijs te zijn. Maakt niet uit. Lekker muziekje nu even. Johnny Hates Jazz.

0: paradijsfm.tv.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
2: At Kooiman, you'll find everything you need to turn plans into progress. Paint, storage, gardening, home decor, and more. Just imagine how good it will feel when your home projects are finally finished. Your garden growing, your outdoor space refreshed, your garage organized. Everything you need to get the job done. Visit us in store or online at kooimanbv.com.
3: Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: Tent Otrobanda of Mambo Beach Boulevard. En geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. De Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douche. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.

0: nieuws van 4:30.
1: Watervoortstraat 6 weken afgesloten voor verbouwing stadhuis. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De Watervoortstraat in Poenda wordt vanaf maandag 6 weken lang afgesloten voor alle wegverkeer. De wegafsluiting is nodig vanwege de start van de sloop en verbouwingswerkzaamheden bij het stadhuis. De boogjes blijven voor voetgangers en hulpdiensten wel gewoon bereikbaar. Vanaf 20 juli wordt het sloopafval afgevoerd, waarbij historische elementen van het stadhuis zoveel mogelijk worden gespaard. Ook worden materialen hergebruikt. Het projectteam probeert de overlast voor omwonenden en ondernemers tot een minimum te beperken en vraagt begrip voor de situatie. Het monumentale pand uit 1860 wordt door architectenbureau Jungo en Anko van der Woude in oude glorie hersteld. Latere verbouwingen die het gebouw verstikten worden voorzichtig weggehaald. Een vleugel uit de jaren 80 maakt plaats voor 4 gloednieuwe kantoorvleugels. En in de Brede Straat in Poenda is gisterochtend een 3-jarig kind ernstig gewond geraakt toen een glazen winkeldeur plotseling losliet en op het meisje viel. Het gezin, dat met een cruiseschip op het eiland is, wilde net de winkel binnengaan toen het ongeluk gebeurde. De politie trof het jonge slachtoffertje aan met diepe snijwonden in het gezicht, op de armen en de benen. Het kind is met spoed per ambulance overgebracht naar het CMC. De boosdoener is een afgebroken scharnier. De veiligheidsinspectie onderzoekt het ongeluk verder, terwijl Politoer het gezin opvangt en ondersteunt. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: Van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Is het contact tussen jou en de overheid niet goed verlopen? Voel je dat je rechten of de rechten van een kind zijn geschonden? Heb je aangegeven wat er mis is gegaan, maar ben je nog steeds niet tevreden? Als dat het geval is, kom dan langs bij ons op het kantoor van de Ombudsman van Curaçao aan de Schottengatweg Oost 112. Of neem contact met ons op via telefoonnummer 461-0303. Zodat wij samen met de overheid jouw zaak proberen op te lossen.
2: Wil jij een droomkamer? Bij Knock Knock Kids vind je alles voor de baby- en kinderkamer. Kom langs in de showroom op Pallasstraat 12 in Salinia. Of kijk op knockknock-kids.com. Knock Knock Kids, alles voor mijn kamertje.
3: Terug van Bandenbouw, Grote Berg Patat. De stop voor Hollandse snacks en koud bier. Gezelligheid smaakt nog beter als je er hebt gemist. Mahai Grand Café is weer open. Kom je snel langs voor lunch, diner of een borrel?
4: Dit is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
6: En het is tijd voor Phil Collins, Dance into the Light.

Van Halen en Why Can This Be Love hoorde je hier op Paradise FM. Ik sta hier met een prachtige prijs van de Sea Shack. Naast mij, ik pak hem eventjes beet. Ja, dit is wel echt iets wat ik zelf ook wil hebben. Het is een Quicksilver Bluetooth speaker cup. Ik moet het eventjes goed zeggen. Dit is een Turbo Cup met Bluetooth speaker erin. Een hele mond vol. Goed, het is een mond vol met iets lekkers wat je erin doet. Je kan er natuurlijk van alles in stoppen. Hè, in zo'n cup, want het blijft warm drinken, blijft lekker warm. Dus 's ochtends lekker je koffietje erin, kopje thee erin. Of misschien ergens onderweg een borrel als je stiekem een borreltje wil drinken. Of gewoon lekker wat fris, een beetje water. Nou ja, goed, er kan natuurlijk van alles in. Maar het bijzondere aan deze cup is dat hij dus een Bluetooth speaker heeft. Wat dus betekent dat je vanaf je telefoon gewoon je muziek kunt afspelen. Hè? Dus je kan gelijk connecten met alles wat je wil en wat je wil horen. Het is wel echt iets voor mij. Het is een prachtige beker ook nog. Een prachtige cup. Deze is blauw. Met een beetje zilverblauw-ish. Met mooie bloemendesign erop. Maar ik kan me best voorstellen dat ze bij de Sea Shack ook nog andere soorten hebben. Dat weet ik niet. Ik heb nu deze in mijn handen. Deze zou ik al helemaal te gek vinden. Ik wil hem eigenlijk stiekem gewoon even confisceren, deze. Ik vind hem helemaal top. Ja, dus eventjes linken met je Spotify. En dan onderweg met een drankje in de hand. Lekker overal muziek luisteren. Hoe relaxed is dat? Ja, super relaxed. Hij kan van jou zijn. Wat moet je doen? Nou, vandaag weer eventjes meespelen met waterhappen. Ik heb hier een glaasje water staan. Je weet inmiddels denk ik wel hoe het werkt. Ik neem een hap met water in mijn mond en ik ga een Nederlandstalig gezegde uitspreken. Ik probeer dat zo goed mogelijk te doen. En dan is het aan jou de vraag, welk gezegde was dit? En ik wil dat je hem echt exact nauwkeurig naar me opstuurt. Hè? Dus gewoon precies wat het is. Oké, laat me nog één keer kijken. Ja, ik heb hem hier. Goed, ik neem een slokje. Muziek niet meteen helemaal uit. Gewoon een klein beetje zachter. Een beetje gezelligheid op de achtergrond. Daar komt hij aan. Sorry, hij was eventjes een beetje debiel. Want, een beetje. Eventjes. Want ik moest even slikken. Soms moet je even slikken, want anders dan sterf je hier gewoon. Hè? Dat willen we echt niet. Dat zou toch, ik bedoel, hoe triest zou het zijn als ik zo aan mijn einde kom? Of dat ik in het ziekenhuis beland vanwege dit stomme spelletje. Nog één keer. Ik denk dat je hem al hebt gehoord, maar just in case. Komt hij aan. Nou, ik zou zeggen, Donald Duck, eat your heart out. Ik zweer het, ik ga een stripfiguur bedenken en dan alles zo inspreken. Dit klinkt toch heerlijk? En het is nog te verstaan ook. Ja toch? Bewijs het me maar. Laat het weten in de app. Wat zei ik? 675-1031 voor een fantastische Quicksilver Thermo Cup met Bluetooth speaker. Kom maar door.

Nou, het is toch wat. Het is ongelooflijk. Ongelooflijk. Ik dacht echt serieus dat ik net heel erg duidelijk een gezegde heb uitlopen spreken hier met een hap water in mijn mond. Ik dacht echt serieus, deze is gewoon clear as can be. Maar dat is dus niet zo. Ik krijg hier appjes binnen, totaal verkeerde antwoorden. Mensen die de thermocup met Bluetooth speakers super graag willen winnen. En gewoon echt geen idee hebben wat ik zeg. Ja, nou ja, dan wordt het wel heel erg moeilijk, hè, om hem te winnen. Je moet het antwoord wel goed hebben. Dus ik ben bang dat ik het nog een keer moet doen. Ik ga nog een keer een slok water nemen. En luister goed naar wat ik zeg. Ik ga hier bijna dood, joh. Ongelooflijk. Het is toch een... Ik waag mijn leven voor dit spel. Nog één laatste keer. En misschien doe ik hem in delen, hoor. Maar dan moet je eventjes, even rustig wachten. Want het moet echt goed. Het moet echt goed, dit. Ik heb het lekker geschreeuwd. Ik hoop dat je het hebt gehoord. Oh, mijn god. Nou ja, dit is echt de laatste keer dat ik het doe vandaag, hoor. Morgen nog één keer. Dan gaat er nog één mooie prijs uit. Tenminste, vanaf bij Joris dan, hè. Een aantal mooie prijzen nog, maar... Voor mij is dit de ene laatste keer. Kom maar door. Hier is Redbox.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren... een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes... en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Ben jij ook zo toe aan een mini-vakantie, gewoon hier op Curaçao? Met de Daypass van Courtyard bij Marriott Curaçao... ontsnap je even helemaal aan de dagelijkse beslommeringen. Voor maar $45 geniet je van een heerlijk lichtbed bij het zwembad... handdoeken en $30 food and beverage credit. En twee kids onder de 12 mogen gratis mee. Reserveer vandaag nog jouw staycation bij Courtyard Curaçao. En kom even helemaal bij.
3: We've got it. Ook wijnkoperij De Gouden Ton vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motors Groep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Serudimoma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
2: Maak jouw staycation bij Courtyard by Marriott Curaçao extra compleet. Met de perfecte live sounds van DJ Vincent. Elke zaterdag bij Courtyard by Marriott Curaçao.
5: Tough, strong, heavy mix. Uw partner in bouwmaterialen.
6: Wij produceren
5: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit.
6: Die elk project sterker maken.
5: Ook verkrijgbaar
6: cement en steenslag.
5: Zoek

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
1: Mijn naam is Hans Klaassen, professional narrator. En dit is het nieuws. Het gemeenschappelijk hof heeft 2 politieagenten en een VKC'er veroordeeld voor doodslag en poging daartoe. In september 2021 schoten ze 13 keer op een auto, waarbij een inzittende omkwam. De mannen krijgen een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Nabestaanden ontvangen een schadevergoeding. Alle partijen hebben 2 weken om in cassatie te gaan. De Watervoortstraat in Poenda is vanaf maandag 6 weken afgesloten voor alle wegverkeer. Deze afsluiting is nodig voor de sloop- en verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis. Voetgangers en hulpdiensten kunnen de boogjes wel bereiken. Het monumentale pand uit 1860 wordt hersteld met nieuwe kantoorvleugels en 7 rechtszalen. Dan internationaal nieuws. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Yevheni Shmara, het waarnemend hoofd van de geheime dienst SBO, gevraagd om voorlopig minister van Defensie te worden. Zelensky verwijst naar Shmara's ervaring met operaties in Rusland. Hij hoopt dat Shmara uiteindelijk volwaardig minister kan worden zodra juridische procedures zijn afgerond. Gisteren werd Mikhailo Fedorov als minister van Defensie ontslagen. Het internationaal strafhof gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hishri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder marteling en moord. De misdaden zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2020. El-Hishri werd in december aangehouden in Duitsland op verzoek van het ICC. Oekraïne en Rusland hebben lichamen van gesneuvelde militairen uitgewisseld. Het Rode Kruis heeft hierbij geholpen. Oekraïne heeft 501 lichamen teruggekregen die mogelijk van Oekraïnse soldaten zijn. Rusland ontving volgens parlementariër Shamsail Saraliev 31 omgekomen soldaten. Oekraïne heeft tot nu toe bijna 21.000 doden teruggekregen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Wandel op

0: jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Heel de dag
1: uit volle borst. Met zometeen Chaka Demus en Pliers. Maar nu eerst Juan Luis Guerra.

0: FM en Tease Me hoorde je. Het is tijd om iemand blij te maken met een mooie prijs van The Sea Shack. We spelen vandaag tenminste in mijn show, want er is natuurlijk al een hoop weggegeven vandaag. Maar in mijn show spelen we voor de Thermo Cup van Quicksilver met ingebouwde Bluetooth speaker. En ik heb Roberto aan de telefoon. Roberto, een hele goede middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Is dit wel iets wat je kunt gebruiken in je leven? Zo'n thermocup met Bluetooth speaker?
1: Ja, nou, ik weet niet wat die allemaal precies doet. Maar als je hoort thermo, dan denk ik wel dat je hem dagelijks kunt gebruiken. Ja, en dat er ook nog muziek uitkomt, is dan mooi meegenomen.
0: Ja, dat is toch fantastisch? Nou ja, goed, het is inderdaad een cup die je dagelijks kunt gebruiken voor warme dranken, koude dranken. Dus je kan er van alles en nog wat in doen. En dan ook nog linken aan je Spotify bijvoorbeeld. Of aan je, nou ja, goed, wat je ook, hè, waar je ook je muziek mee afspeelt op je devices. En dan heb je de hele dag je eigen muziek in de hand, eigenlijk.
1: Nou, ja, mooier kan niet. Ja,
0: precies.
1: Nee, prima. Heel mooie prijs. Ja hoor.
0: Nou, laten we eens even kijken of ik hem aan je mag geven. Want ik heb natuurlijk zojuist...
1: Oh ja, dat ook nog.
0: Ja,
1: dat klopt. Ja,
0: we moeten even kijken.
1: Of ik het wel goed heb natuurlijk, ja.
0: Zullen we nog één keer naar dit achterlijke moment terugluisteren? Dus het gebubbel en dan kijken welk gezegde hier uit mijn mond komt. Ik laat hem je nog één keer horen. Goed, Roberto?
1: Ja, prima.
0: Oké,
1: prima.
0: Komt hij aan. Oh, ik ga hier bijna dood, joh. Ongelooflijk.
2: Ja.
0: Nou, dat was het.
1: Levensgevaarlijk wat jullie doen, ja.
0: Wij zetten echt dagelijks ons leven op het spel om jullie levens mooier te maken.
1: Of.
0: Ja, dat is wel... Kon je het een beetje verstaan?
1: Nou, toen ik het zelf nadeed, ook onder water, toen had ik wel door wat het moest zijn.
0: Jij doet het onder water zelf na?
1: Ja, anders kun je het niet helemaal volgen. Dus
0: dat
1: vandaar.
0: Meen je niet. Dus dit is hoe jij het spel speelt. Je luistert naar ons, je denkt dat zou het kunnen zijn. Dan neem je zelf een hap water en ga je het controleren.
1: Ja.

0: precies.
1: Ja, fantastisch.
0: Precies. En als het dan erop lijkt, dan weet je zeker dat het goed is.
1: Ah, waarom heb je dit niet opgenomen? Dit wil ik ook horen.
0: Oh jee, zie, ik kan het eventueel nu nog even nadoen.
1: Nou, als je zou willen, dat vind ik wel... Niet?
0: Nee, volgende keer.
1: Ja, nou, laten we dat afspreken. Hé, hey, wat moest het zijn? Wat heb je gehoord?
0: Volgens mij door de bomen het bos niet meer zien.
1: Ja, dat is inderdaad correct. Dat is het correcte antwoord. Dus die ontzettend gave Tumblr is voor jou. Ik ga je naam hier noteren, Roberto. En dan mag je hier langskomen om een voucher op te halen. En dan kun je je prijs ophalen bij de winkel van The Sea Shack.
0: Oh, fantastisch. Ja, yes. Geweldig. Heel hartelijk bedankt.
1: Nou,
0: ja, hoor.
1: Heel graag gedaan. En dankjewel voor het enthousiaste meespelen.
0: Nee, graag gedaan. En nog een hele fijne middag.
1: Van hetzelfde.
0: Ja hoor, bedankt.
1: Dag. Doei. Het is Paradise en dit is Kid Rock met All Summer Long.

0: Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Op vakantie of zakenreis, Evers Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Evers Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website evenscurasao.com.

0: tijdelijke taakstraffen voor agenten na fatale schietpartij. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het gemeenschappelijk hof heeft 2 politieagenten en een VKC'er veroordeeld in de zaak Hanenberg. De 3 zijn schuldig bevonden aan het medeplegen van doodslag en een dubbele poging daartoe. In september 2021 schoten de mannen na een achtervolging op een wegrijdende auto met verdachten. Een van de inzittenden kwam daarbij om het leven. Het hof oordeelde dat het schieten niet proportioneel was. Er werd 13 keer op de auto geschoten, terwijl gericht schieten op de banden volgens de rechter had volstaan. Toch krijgen de mannen een milde straf. Het hof kiest voor een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke ontzetting uit hun ambt. De rechter houdt bij deze milde straf rekening met een ernstige fout van het politiekorps zelf. Er is namelijk een groot tekort aan verplichte en regelmatige schiettrainingen. Agenten moeten onder zware druk en in een fractie van een seconde beslissingen nemen. Juist daarom is een goede training met het dienstvuurwapen essentieel. Tijdens de rechtszaak werd echter pijnlijk duidelijk dat die trainingen er de afgelopen jaren niet waren. En de Watervoortstraat in Poenda wordt vanaf maandag 6 weken lang afgesloten voor alle wegverkeer. De wegafsluiting is nodig vanwege de start van de sloop- en verbouwingswerkzaamheden bij het stadhuis. De boogjes blijven voor voetgangers en hulpdiensten wel gewoon bereikbaar. Vanaf 20 juli wordt het sloopafval afgevoerd, waarbij historische elementen van het stadhuis zoveel mogelijk worden bespaard. Ook worden materialen hergebruikt. Het projectteam probeert de overlast voor omwonenden en ondernemers tot een minimum te beperken en vraagt begrip voor de situatie. Het monumentale pand uit 1860 wordt door architectenbureau Jongo en Anko van der Woude in oude glorie hersteld. Latere verbouwingen die het gebouw verstikten worden voorzichtig weggehaald. Een vleugel uit de jaren 80 maakt plaats voor 4 gloednieuwe kantoorvleugels. Er komen in totaal 7 rechtszalen op de eerste verdieping. De strafzaken worden behandeld in een zwaar beveiligde nieuwe vleugel met aparte routes voor personeel, bezoekers en verdachten. Ook voor het publiek verandert er veel. Onder de nieuwbouw door komt namelijk een open passage. Deze verbindt het Wilhelminaplein via de bekende trappen direct met het Watervoort. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
1: Iedere donderdagavond is het Poenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Poenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Poenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuraçao.com.
3: Ontdek de toekomst van wonen investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
4: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysandhoe.

0: Deze en je hoorde Simply Red met Stars. Er komt weer een mooi event aan. Op 8 augustus dan hebben we namelijk hier op Curaçao de Selena Experience. En vanavond daarvan al een klein voorproefje te bewonderen bij Akoya. En ik heb hierover in de studio bij mij Solange en Maggie Moleda. En heel welkom in de studio, dames.
1: Dank je, dank je. Hi.
0: Superleuk dat je...
2: Hi.
0: Hi, Maggie.
2: Hola.
0: Hola, nice to have you here in the studio. Ja, ik ga een beetje combinatie Engels en Nederlands doen. Want mijn Spaans is helaas...
1: Geen probleem, ik vertaal het wel voor je.
0: Oké, okay. Dank je wel, Solange. Heel fijn. Laten we eventjes beginnen bij het begin. Een Selena experience. Solange, wij draaien veel van Selena. Selena is natuurlijk een fantastische artiest. Helaas veel te jong heen gegaan. Wat is er zo bijzonder aan deze dame? Want ze wordt echt op een mega voetstuk geplaatst. Wat is er zo bijzonder aan Selena?
1: Zal ik haar laten zeggen? Of
0: ja, ja, ja, ja, Maggie mag het vertellen. Ze vertaalt het eventjes. Ik heb nog nooit een tolk in de show gehad. Wel heel erg interessant. Solange, je mag het ook hardop zeggen, hè? Want dan horen we het. En dan hoort zij het ook door de koptelefoon. Oké, Maggie.
1: Oké.
2: Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a Paradise. Es un honor estar aquí representando el homenaje a Selena Quintanilla. Es una artista que admiro muchísimo desde que estoy pequeña. Y es una artista que sigue inspirando a la generación actual. Entonces, bueno, ella ahorita cumple sus 30 años de ausencia y le están haciendo un homenaje mundialmente a Selena. Entonces, en honor a ella nació esta idea, este homenaje, con muchísimo respeto, cariño, admiración, dando el 100% de profesionalismo, de detalle, para revivir o intentar revivir esos shows que ella hacía, que eran espectaculares, en los cuales ella podía unir sus dones como cantante, pero también yo siento que ahí ella era una artista completa, era baile, canto, actuación, es un complemento y bueno, es una admiración total desde toda la vida.
0: Een klein stukje vertaling, Solange, want ik heb het meestal wel meegekregen, maar just in case.
1: Oké, nou, het is namelijk zo, kijk, ten eerste, ik ben haar manager. Mm-hmm. Wij doen heel veel muziek samen.
0: Ja.
1: En zij zit nu bijna een jaar hier op het eiland.
0: Mm-hmm.
1: Zij zingt professioneel in Maracaibo. Ze is 30 jaar.
0: Ja.
2: Venezuela.
1: In Venezuela.
0: Maar ja, ja, ja, ja.
1: Ze zingt al 30 jaar. Ze is 30 jaar van leeftijd. Ze is psycholoog, maar ze heeft ook zang gedaan. Mm-hmm. Dat heeft ze gestudeerd. In ieder geval, maar ze kiest voor haar muziek. Zij volgt Selena al haar hele leven. Het is ook haar leeftijd.
0: Ja.
1: Het is jammer genoeg dat ze haar nog niet hebt leren kennen.
0: Ja.
1: Ja, ze is doodgeschoten daarvoor. Maar in ieder geval. Ze gaat 8 augustus gaat zij een show geven bij Brakkepunt Mijn Wei.
0: Mm-hmm.
1: En van 8 tot 10 hebben we onze eigen band, Bernal Saturnino en Friends. Dus het is live. Niks is met een beetje begeleiding.
0: Nee, het is gewoon echt muzikanten, onstage, alles erop en eraan. Ja,
1: ja, dus dat heeft een beetje verteld van waarom ze het ook doet en zo. Ja, ik bedoel, wie kent Selena niet?
0: Nee, dat klopt. Ja, Selena is een echte ster. Prachtige muziek, heel veel gevoel in de nummers en een prachtige verschijning ook. Nou, dat is Maggie ook. Ik vind dat ze, zeker als ze gewoon met het haar alles erop en eraan, het is bijna een 1-op-1 kopie. Het is wel een hele bijzondere ervaring, denk ik.
1: Dat klopt. Weet je, we zijn eigenlijk op idee gekomen ze even laten zien hoe ze helemaal nageeft. Voor Celia Cruz heeft gedaan in Venezuela. En ik dacht, was dat mooi.
0: Ja.
1: Toen zei ze tegen mij, ik heb een droom. Ik zei, wat is je droom? Ik wil Selena ook doen.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we het toch doen.
0: Fantastisch. Ja.
1: Vooral in muziek.
0: Doe het. Ja.
1: We zijn er klaar voor.
0: Ja, nou, hartstikke goed. Ja. We kunnen hier uren over praten, gaan we niet doen. Maar ik vind het ook wel heel fijn om een klein stukje te horen. Kan dat?
1: Natuurlijk.
0: Even een klein stukje van het repertoire. Even a cappella.
1: Oké,
0: let's go.
1: Ja,

0: daar kunnen toch geen woorden tegenop?
1: Ik ben er stil van.
0: Ik ben er ook stil van. Ik denk, we hadden helemaal niet hoeven praten, joh. Als ik dit had laten horen zo, dan weet iedereen, hoeven ze alleen maar te weten waar ze moeten zijn. Nou ja, dat is 8 augustus bij Brakke.Mijmij. Waar kunnen we de kaarten krijgen?
1: Oh, ja. Echt, ik moet even bijkomen.
0: Wensings Caminada zie ik hier. Daar kunnen we de kaarten krijgen. Ik take het point.
2: Take het point in...
1: Mensen.
0: Ja, oké, okay, helemaal
1: en
0: goed.
1: En mensen kunnen mij ook bellen hoor. Dus bij 660-1367.
0: Ja.
1: Of WhatsApp sturen bij 691-4218. En kijk, als je dan deliveren.
0: Oké, helemaal goed. Dus 8 augustus vanaf 8 uur. Genieten van dit fantastische stemgeluid. En dan die prachtige band erbij. Alles erop en eraan. En vanavond een voorproefje bij Akoya ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, wij spelen om de 2 weken spelen wij samen. Ik speel cajon. Ik speel instrumenten. En van 7 tot 10 zitten wij bij Akoya. En
0: wees welkom. Ja.
1: Het restaurant, dus iedereen kan langskomen.
0: Oké. Dank jullie wel voor het komen naar de studio. Solange, oh Solange, jij wil nog één ding zeggen?
1: Ja.
0: Vertel.
1: Ik wil even een...
0: van de gelegenheid gebruik maken.
1: Ja, maar jij bent de eerste die het weet.
0: Vertel.
1: 11 september ga ik meedoen met de One Woman Show van Caress Ising. En dan zal ik als gaststar zijn. Maar daar komen we weer op terug.
0: Dan ga je grappen maken op het podium.
1: Nou.
0: Verhalen vertellen.
1: Onder andere.
0: Wat leuk zeg.
1: One Woman Show.
0: Nou, dan moet je tegen die tijd nog maar eventjes over aanschuiven. Goed? Oké, hartstikke leuk. Dank jullie wel voor het komen naar de studio. En Maggie, beautiful voice. Thank you.

Michael Cembeo hier op Paradise FM en Maniac. Zometeen schuift Bert bij me aan. We hebben namelijk weer gekeken naar een film. Ja, en dit is een film die best wel heel erg groots is ontvangen. Ik had hem nog niet gezien. Bert weet ik eigenlijk niet of die hem al had gezien. Maar het is een klein beetje mosterd na de maaltijd eigenlijk. Maar als je hem nog niet had gezien, ja, dan zou ik zeker even blijven luisteren. Want dan hoor je straks van mij en van Bert of het de moeite waard is voor misschien wel dit weekend. Maar ik heb eerst Anita Ward voor je klaarstaan en Ring My Bell.

0: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X. Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: Samen kunnen en moeten wij de verandering zijn voor een duurzame toekomst voor ons eiland en onze kinderen. Doet u mee om meer water te drinken voor een goede gezondheid. Om plastic tassen en plastic flessen voor eenmalig gebruik op ons eiland te verbannen. En om iedereen te stimuleren de schoonheid van ons douche Curaçao op duurzame wijze te ontdekken. Dat kan met de Scan & Go D-Tap by T-Bottle. De duurzame oplossing om ons eiland te ontdekken. Laten we van Curaçao de beste plek maken om te wonen en te bezoeken. Deze boodschap is mogelijk gemaakt door Madurin Corriels Bank, preferred partner van Water Refill Program Curaçao.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het gemeenschappelijk hof heeft 2 politieagenten en een VKC'er veroordeeld voor doodslag en poging daartoe. In september 2021 schoten ze 13 keer op een auto waarbij een inzittende omkwam. De mannen krijgen een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Nabestaanden ontvangen een schadevergoeding. Alle partijen hebben 2 weken om in cassatie te gaan. De Watervoortstraat in Poenda is vanaf maandag 6 weken afgesloten voor alle wegverkeer. Deze afsluiting is nodig voor de sloop- en verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis. Voetgangers en hulpdiensten kunnen de boogjes wel bereiken. Het monumentale pand uit 1860 wordt hersteld met nieuwe kantoorvleugels en 7 rechtszalen. Dan internationaal nieuws. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is donderdag veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistent op zijn school. De steekpartij vond plaats tijdens een tassencontrole, bedoeld om wapens op te sporen. De verdachte toonde geen empathie of spijt. President Emmanuel Macron pleit voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Yevgeny Chmara, het waarnemend hoofd van de geheime dienst SBO, gevraagd om voorlopig minister van Defensie te worden. Zelensky verwijst naar Chmara's ervaring met operaties in Rusland. Hij hoopt dat Chmara uiteindelijk volwaardig minister kan worden zodra juridische procedures zijn afgerond. Gisteren werd Mikhailo Fedorov als minister van Defensie ontslagen. Het internationaal strafhof gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hishri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder marteling en moord. De misdaden zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2020. El-Hishri werd in december aangehouden in Duitsland op verzoek van het ICC. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dames en heren, welkom aan boord van... Al bijna 40 jaar is de Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beach house of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust.
2: Wauw, wat ruikt het hier lekker. Ah joh, gewoon een paar recepten uit het nieuwe Island Vibes magazine. Oh, is die er weer? Ja, en deze editie It Rains Fishes is er eentje om te watertanden. Boordevol heerlijke visrecepten van Caribbean chef Helmy Smulders. En zoveel leuke artikelen.
3: Oh kijk, zelfs een interview met tv-kok Yvette van Boven.
2: Ja, en de leukste hotspots en lekkerste restaurants op Curaçao en Bonaire. Kijk, hier moeten we ook heen. Prachtige foto's, hè?
3: Nou, ik ga ook snel een exemplaar halen.
2: Island Vibes, nu in de winkel.
4: Op zoek naar jouw volgende auto? Ontdek kwaliteit, stijl en vertrouwen bij HCR Motorsgroep. Of je nu wilt upgraden of je eerste auto koopt, wij hebben de perfecte match voor jou. Bezoek ons aan Kaya Ciro di Moma of stuur een WhatsApp naar 511-1845. Volg ons op Instagram en Facebook at HCR Motors Groep. HCR Motors Groep. Drive smart, drive sexy, drive HCR.
5: Dit is Brasa FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
7: En het is tijd voor Wham! En Everything She Wants.

0: FM en Everything She Wants. En Everything She Wants is op dit moment gewoon heerlijk lekker thuis. Een film kijken, een goede film kijken. Och, lekker wijntje erbij, wat een heerlijkheid. Nou ja, welke film dat zou moeten zijn voor jou mogelijk, dat bespreken Bert en ik natuurlijk vanavond bij tijdens Film van A tot Laat. En dat doen we vandaag niet met z'n tweeën, maar we hebben er nog iemand bij.
1: Film van A tot Laat.
0: Ja toch, Bert, je hebt iemand meegenomen.
2: Ja, ik heb iemand meegenomen. Mijn lieve zoon Evan, die heb ik meegenomen. Evan, die is net afgestudeerd van... hij is net klaar met zijn HAVO.
0: Ja.
2: En hij gaat, als alles goed gaat, neemt nu een gap year.
0: Ja.
2: Gaat hij volgend jaar gaat hij film studeren.
0: Ja, te gek. Gefeliciteerd, Evan. Dit is echt jouw droom, hè? Jij bent echt een filmman.
3: Ja, inderdaad.
0: Superleuk. Nee, ja, ik vind het heel leuk dat je dan aanschuift ook nu. En jouw filmsmaak is dat, zou je dat kunnen zeggen, dat een standaard filmsmaak is voor iemand van jouw leeftijd?
3: Nee, helemaal niet. Hoe zou ik het kunnen zeggen? Ik kijk naar veel meer oudere films vergeleken met gewoon mensen mijn leeftijd.
0: Ja.
3: Laten we dat zeggen.
0: Ja, en dat heeft ook te maken denk ik wel een beetje met de opvoeding. Wat je thuis hebt met de paplepel hebt ingegoten gekregen.
3: Ja, je kan dat wel zeggen.
0: Ja.
2: Hey, classic films are good, man.
0: Ja. Ja, ik ben het helemaal met je eens. Maar we hebben nu niet naar een klassieker gekeken, maar naar een nieuwe film.
2: We hebben nu niet naar een klassieker gekeken. En ik zeg er heel eerlijk bij, het is ook een beetje selfish waarom ik Evan mee heb genomen. Ik heb de film niet helemaal afgekeken en hij wel. Dus dat zeg ik er ook even bij, daarom heb ik hem ook meegenomen.
0: En heeft dat te maken met of je hem wel of niet goed vond? Of ga je dat straks pas zeggen?
2: Ja.
0: Oké.
2: Okay. We gaan het straks zeggen. In ieder geval dus, we hebben gekeken naar Michael. Het is dus het verhaal over Michael Jackson, die in april is uitgekomen in de bioscopen. Hij is nu te zien op streaming services zoals Apple TV en Prime Video bijvoorbeeld. Als je daar toegang tot hebt. De film die draait eigenlijk nog steeds wel over de wereld. Hij heeft, als je dus alle inkomsten van de hele wereld, alle bioscopen van de hele wereld bij elkaar optelt, heeft hij meer dan een miljard dollar eigenlijk al opgebracht.
0: Wauw.
2: En ik hoorde zelfs van Evan dat er waarschijnlijk misschien zelfs ook een tweede deel er nog aankomt.
0: Oh, dat zou heel goed kunnen, ja.
2: Dat zou kunnen. Hij is geregisseerd door Antoine Fuqua, als ik het goed zeg. Een man die vooral regisseur is van actiefilms. Maar goed, hier gaat hij dus een biopic in. En het is geschreven door John Logan. En John Logan kennen we misschien onder andere ook van bijvoorbeeld... ik noem maar even een paar voorbeelden. Double Feature, Swept Away, Superhero. Wat nog meer? Hij heeft ook Spectre en een aantal van die James Bond films geschreven. Spectre,
0: ja.
2: Skyfall. Maar goed, The Aviator, een verhaal over Howard Hughes. Nou, waar gaat Michael over? Het verhaal van Michael Jackson. Maar het gaat over een stukje van zijn leven. Laat me zeggen, ik denk al het moment dat hij... Dus er wordt een klein beetje gekeken van toen hij jong was. Maar dat wordt voornamelijk gefocust op het moment dat hij solo gaat. En trouwens, Michael Jackson zelf wordt gespeeld door zijn neefje. His true life nephew.
0: Fantastisch.
2: Ja, Jafar Jackson lijkt echt ontzettend veel op zijn oom, vind ik. Dus dat verhaal gaat een beetje dat moment dat hij... solo gaat, dat hij uit de Jackson 5 treedt. Dus de vader, Joe Jackson, heeft ook een rol erin. Wordt fantastisch gespeeld door Coleman Domingo, die we vaker hebben besproken in Film van A tot Laat. Maar wat ik vond, als ik even mijn mening mag geven... Het gaat over een klein stukje van zijn leven. Het moment dat hij solo gaat. Het moment van Thriller, het moment van zijn eerste soloalbum daarvoor. Off the Wall, geloof ik. Dus daar gaat het over. Maar ik... By the way, even interesting fact. Bubbles de chimpansee, die leeft nog. Maar goed.
0: Maar ze hebben hem niet gebruikt voor de film. Dit was volgens mij een animatie.
3: Nee. Hij is echt veel te oud.
2: Oh. Maar hij leeft nog. Hij leeft ergens in Florida.
0: Hoe kom je daar nou ineens op?
2: Ja, ik ben hem gaan opzoeken. Ik dacht van, leeft Bubbles nog?
0: Ach, gosh.
2: Bubbles leeft toch?
3: Maar zelfs als hij nog leeft, gaan niet echt een...
2: No, I know. But just the fact that Bubbles still lives. He's in a chimpanzee retirement home in Florida.
0: Heeft hij het goed? Dat vind ik wel belangrijk.
2: Heel erg goed.
0: Oké, tuurlijk. Krijgt hij ook geld van Michael Jackson?
2: Ik hoop het. Want Michael Jackson estate, dat is dus ook hetgene. De Michael Jackson Estate. Ja. Een productiebedrijf, Optimum Productions. En die heeft dit geproduceerd, deze film. De man die dus de advocaat speelt in de film, dat wordt gespeeld door Miles Teller. Maar ja. John Branca, want al deze mensen, dat zijn mensen die echt leven. John Branca, die is dan ook de advocaat van de estate. En wat daarom denk ik dat, omdat de estate van Michael Jackson heel veel te zeggen heeft gehad over deze film, vind ik dat het een beetje
0: partijdig is.
2: Ja, partijdig of heel braaf is.
0: Ja, ja, ja, precies. Dus ze laten niet de reels. Want er zijn best wel opvallende mensen die toch een heel belangrijk onderdeel waren van zijn leven, voor zover ik weet, die niet in de film voorkomen. Nou, zoals een Brooke Shields bijvoorbeeld.
2: Ja, bijvoorbeeld. Maar bijvoorbeeld ook, ze gaan er heel lichtjes over van wat voor rol Joe Jackson heeft gespeeld in zijn leven.
0: Ja.
2: Ik bedoel, als ik naar andere films heb gezien over het leven van de Jackson-familie, die allemaal ongeautoriseerde films zijn, by the way.
0: Ja.
2: Dat zie je best wel een heftige Joe Jackson in.
0: Ja.
2: En hier, ja, je krijgt wel een beetje je krijgt wel dat intensieve.
0: Maar het is nog niet dat je denkt, dit gaat veel te ver.
2: Nee, precies.
0: Een beetje wel, maar niet. Evan, wat vond jij ervan?
3: Hoe zou ik het zeggen? Want kijk, als je veel mensen vraagt over hoe ze vonden van het film, ze zeggen allemaal van, oh, het was echt, fantastisch.
0: Ja.
3: Nou, maar ik zou denken van dat dit echt een soort crowd pleaser film is. Want ze gooien gewoon scènes zoals Thriller, Bad of Billie Jean. En omdat er ook zoveel fans zijn rond

0: Ze hebben al die liedjes in die film.
1: Ja.
0: Ja, maar als ze dat gewoon, nou ja, als je dat gewoon weghaalt van het heel film, gewoon van, nou ja, stel je voor dat je gewoon niet echt een fan van Michael Jackson bent, zie je ook echt van, oh, dit is niet echt een perfecte film. Het is heel oppervlakkig, ook, nou ja, ook met het heel, plot structure, dus eigenlijk het verhaalstructuur.
1: Ja.
0: Het is eigenlijk heel, het is wel een groot troep, laten we van zeggen.
1: Dus jij zegt eigenlijk, voor iemand die een grote Michael Jackson fan is het een fijne film, omdat je heel veel mee kunt zingen en dingen herkent. En hij lijkt er ook erg op, hè, die acteur. Maar eigenlijk, als je het even kritisch bekijkt, dan is het niet echt een goede film.
0: Inderdaad. Nou ja, kijk, ik voel een beetje van de hypocriet dat ik, nou ja, zo'n kritiek heb op het film. Want ik heb ook, nou ja, mijn films waar ik ben van, nou ja, het is niet echt een fantastische film. Maar omdat het gebaseerd is op iets waar ik echt, nou ja, waar ik echt tof van vind. Dan vind ik het wel leuk.
1: Ja, maar dat is eigenlijk dan inderdaad voor de film een beetje makkelijk. Want er zijn sowieso altijd mensen die het leuk vinden, want dat zijn fans.
0: Ja, inderdaad. Je ziet ook echt gewoon dat het gemaakt is voor de, nou ja, voor de fans.
1: Ja, ja, zie jij dat ook?
2: Wat vond jij er eigenlijk van?
1: Ja, nou ja, ik vond het, ja, ik vind het lastig. Ik denk dat ik heel erg meevoel met wat Evan zegt. Het is niet per se een hele goede film. Ik vond het wel mooi om te kijken, omdat je natuurlijk heel veel inderdaad herkent. Ik vond het leuk om terug te gaan naar het begin. Zeg maar hoe ze begonnen en dat te zien en die ontwikkeling te zien, de liedjes te zien. Dat gaf me dan echt inderdaad wel kippenvel. Super mooi ook om te zien hoe die neef van hem, het neefje van hem, Jafar Jackson, hoe hij dat neerzet. Heel erg goed gedaan. Maar tegelijkertijd, hoe goed hij het ook doet en hoe erg hij er ook op lijkt en hoe goed hij zich ook heeft voorbereid op de juiste moves, et cetera. Je ziet toch wel hoe, ja, maar er was maar één Michael Jackson, weet je wel?
2: Ja,
1: en het is gewoon,
2: Dat zou je natuurlijk ook hebben gehad met Freddie Mercury.
1: Heb ik ook gehad, ja. Maar dat is ook bijna niet haalbaar om dat precies te evenaren. En dat vind ik ook wel weer een heel mooi gegeven. Maar al met al denk ik, ja, ik denk dat de film heel veel gemiste kansen heeft. Heel veel dingen gemist heeft die ik toch ook graag had willen zien. Het is moeilijk om te zeggen bij deze.
2: Ja, ik vond dat ze heel makkelijk over bepaalde dingen heen gingen. Waar je inderdaad zegt van, daar hebben ze de kans gemist om daar een beetje meer diepgang in te geven. Wat en passant werd Joe Jackson ontslagen.
1: Ja.
2: En passant was hij opeens op een solo-tour. Ik weet het niet. Je beslist toch niet zomaar om een rode leren jacket aan te trekken om naar gangs te gaan in Los Angeles. You know what I mean? De diepgang miste ik het leven.
1: Het was een beetje makkelijk.
2: Het was een beetje makkelijk.
1: Ja.
2: En natuurlijk, als je echt de diepgang ingaat, dan kan je misschien een film van 3 uur krijgen.
1: Ja, maar ja, dan zou je inderdaad een sequel kunnen doen?
0: Waarschijnlijk gaan ze dat ook doen. Want dit is een soort van, nou ja, eigenlijk de early life van Michael Jackson.
2: En dan misschien de later life waar hij berucht om staat.
1: Ja.
2: Ik heb het dus niet helemaal afgekeken. Even een disclaimer. Ik heb de laatste, ik geloof 20 minuten nog niet gezien. Hoe waren de laatste 20 minuten?
0: Gewoon even als een klein stuk filmles. Normaal heb je een 3-act structure. Dus eigenlijk van, nou ja, de eerste acte, dat is een soort van introductie van het wereld en de, nou ja, personages. Dan, nou ja, en ook eigenlijk wat het verhaal is, wat het einddoel is. Nou ja, dan in de tweede acte gaan ze, nou ja, eigenlijk naar die einddoel. En dan in de derde acte, nou ja, bij het einde van de derde acte, nou ja, hebben ze het, als het goed is, bereikt. En dan hebben ze ook iets dat heet de second act low points. Dus eigenlijk het einde van de tweede acte, wanneer, nou ja, alles niet zo goed gaat bij de personages. Ik vond het echt zo stom dat die tweede acte low point was toen, nou ja, dat is wel een beetje van een spoiler alert, dus zou ik hem even zeggen.
2: Ik denk dat iedereen het weet over de haar en de
0: Pepsi precies. Dat zijn haar in de fik was, ben ik echt
2: al
0: van.
2: Al ben je geen fan, iedereen kent het verhaal van Michael Jackson met zijn haren.
1: Nou, ik kende het dus niet. Maar we moeten even gaan afronden, want we zijn al veel te lang aan het kletsen over deze film. Eventjes de eindconclusie.
2: Okay.
1: Is het een, zijn we fan of niet? Eén voor één, Bert.
2: Ik ben geen fan.
1: Nee? Evan?
0: Ja, dat vind ik, nou ja, kijk. Fan van Michael Jackson zou ik wel kunnen aanraden.
1: Ja, van de film.
0: Maar, ja, Maar van de, als een film, dan nee, zal ik ook zeggen van niet.
1: Nee, oké. Okay. Nou ja, ik ben ook geen fan. Nee, ik ben een beetje teleurgesteld in de film, eerlijk gezegd.
2: Ja, kan ik me goed voorstellen.
1: Ja. Maar niet in Michael Jackson.
2: Absoluut.

0: om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten.
1: Oh, buurman, wat doet u nu?
2: Ik dacht, even voelen. Het lijkt wel zijde.
1: Maar, bedoel je?
2: Ja, ik kon er gewoon niet van afblijven. Het glanst zo mooi.
1: Kees, ze wassen, masseren, feunen alsof je een diva bent.
2: Nou, ik zou jou ook wel eens willen feunen, hoor.
1: Rustig aan, Kees. Het is de Hairboutique, de Ladies Only Salon.
2: Ja hoor, weer een club waar ik niet naar binnen mag.
1: Ach, buurman, je mag altijd even komen kijken. Maar niet aanraken. Gun jezelf dat, oh, buurman, wat doet u nu moment? Boek nu via dehairboutiquecuraçao.com.
3: Hey, lieve wijnvrienden. Er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Groteberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
4: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.

0: nieuws van 7:30.
1: Voorwaardelijke taakstraffen voor agenten na fatale schietpartij. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het gemeenschappelijk hof heeft 2 politieagenten en een VKC'er veroordeeld in de zaak Hanenberg. De 3 zijn schuldig bevonden aan het medeplegen van doodslag en een dubbele poging daartoe. In september 2021 schoten de mannen na een achtervolging op een wegrijdende auto met verdachten. Een van de inzittenden kwam daarbij om het leven. Het hof oordeelde dat het schieten niet proportioneel was. Er werd 13 keer op de auto geschoten, terwijl gericht schieten op de banden volgens de rechter had volstaan. Toch krijgen de mannen een milde straf. Het hof kiest voor een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur en een voorwaardelijke ontzetting uit hun ambt. De rechter houdt bij deze milde straf rekening met een ernstige fout van het politiekorps zelf. Er is namelijk een groot tekort aan verplichte en regelmatige schiettrainingen. Agenten moeten onder zware druk en in een fractie van een seconde beslissingen nemen. Juist daarom is een goede training met het dienstvuurwapen essentieel. Tijdens de rechtszaak werd echter pijnlijk duidelijk dat die trainingen er de afgelopen jaren niet waren. En de Watervoortstraat in Poenda wordt vanaf maandag 6 weken lang afgesloten voor alle wegverkeer. De wegafsluiting is nodig vanwege de start van de sloop- en verbouwingswerkzaamheden bij het stadhuis. De boogjes blijven voor voetgangers en hulpdiensten wel gewoon bereikbaar. Vanaf 20 juli wordt het sloopafval afgevoerd, waarbij historische elementen van het stadhuis zoveel mogelijk worden bespaard. Ook worden materialen hergebruikt. Het projectteam probeert de overlast voor omwonenden en ondernemers tot een minimum te beperken en vraagt begrip voor de situatie. Het monumentale pand uit 1860 wordt door architectenbureau Jongo en Anko van der Woude in oude glorie hersteld. Latere verbouwingen die het gebouw verstikten worden voorzichtig weggehaald. Een vleugel uit de jaren 80 maakt plaats voor 4 gloednieuwe kantoorvleugels. Er komen in totaal 7 rechtszalen op de eerste verdieping. De strafzaken worden behandeld in een zwaar beveiligde nieuwe vleugel met aparte routes voor personeel, bezoekers en verdachten. Ook voor het publiek verandert er veel. Onder de nieuwbouw door komt namelijk een open passage. Deze verbindt het Wilhelminaplein via de bekende trappen direct met het Watervoort. Dat was het. Voor meer nieuws kijk je op onze website. En dat is paradisefm.cw.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé De Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Ieder mens is uniek. En dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Karakkersbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies. Zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en op projecten. Want your sleep, our priority. Anytime, anywhere. MW Bedden en Slapen.
4: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij It All Happens at Jan Tiel Beach.
5: Bingo-doo. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras. Ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de kleine Hindustan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. En je want je zo weer in Suriname.
6: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
7: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. 1 losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
0: Dit is
8: is Braza FM. Jouw WK-station op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
1: En ik ga zo meteen nog een lekker dinertje weggeven, maar ik heb eerst nog wat lekkere muziek voor je.

0: Quiz.
1: Het is alweer de hoogste tijd om iemand blij te maken met een lekker dinertje. Vandaag hebben we een diner voor twee voor Myra's Kitchen weg te geven. En ik heb Eva aan de telefoon. Een hele goede avond, Eva.
2: Goedenavond.
1: Hallo, hallo. Hoe is jouw donderdagavond so far?
2: Ja, redelijk hectisch. Van hot naar her gereden vandaag met de kids. En nu op het strand voor movie night. Dus ja, we gaan door. Maar het is allemaal wel heel gezellig en heel leuk.
1: Oké.
2: Okay, leuk druk.
1: Die movie night, dat klinkt als iets relaxed. Maar als ik jou zo hoor, dan is het ook onderdeel van het hollen en vliegen.
2: Ja, correct. Want we kwamen thuis even snel eten, douchen, omkleden en weer gaan.
1: En dus nog zo, meer plannen gemaakt. Ja, en waar zijn jullie dan voor de movie night? Want dat klinkt hartstikke leuk.
2: Op Blauwbaai, op Blue Bay, op de beach.
1: En welke film gaan jullie kijken? Weet je dat al?
2: Zootopia, voor de kids.
1: Ah, wat leuk zeg. Dus gewoon voor de kids lekker film kijken. Voor de ouders een klein beetje misschien een beetje kletsen en een drankje. En ook nog een beetje film kijken.
2: Dat is het idee, ja.
1: Wat gezellig.
2: Dus zometeen even relax.
1: Nou, wat heerlijk. Ja. Oké. Okay. Nou, dan ga ik je niet te lang ophouden. Maar jij hebt wel meegespeeld met de muziekquiz vandaag. Ik ga je de opgave nog één keer laten horen. En dan wil ik graag jouw antwoord voor een lekker diner voor twee bij Myra's Kitchen. Hier komt hij nog één keer aan.
0: Ja. Wat is hier weggepikt?

0: Ja, dat was een lange piep. Maar ik denk wel een hele duidelijke, toch?
1: Ja, nou, ik moet je zeggen, ik ken het nummer helemaal niet. Ik zat in de auto, maar ik vond de zin, zeg maar, zo voor de hand liggend... Ja. Dat het wel dat woord moest zijn.
0: Ik denk het ook, ja.
1: Mag ik het al noemen?
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk.
1: Ja, het is hand.
0: Can't take my hand. Ja, het is natuurlijk heel erg voor de hand liggend. Ja, dat je het nummer niet kent, dat vind ik wel jammer. Maar ik ga het zo draaien, dus nou ja, dan hoor je het voor het eerst. Het is prachtig. Maar inderdaad, wat zou het anders moeten zijn? Ja, can't take my... Can't take my...
1: Ja, hand. Dus nogmaals, ik speel vaker mee en dan ken ik het wel. Nu dacht ik, ken het helemaal niet. Maar het kan gewoon bijna niets anders zijn dan
0: hand. Nou, laten we even kijken.
1: Ik stuur hem in.
0: Ja, we gaan even controleren of dat inderdaad het juiste handwoord is.
1: Ja.

0: Kon ook niet anders, hè? Come take my hand.
1: Ja, het was nog een soort van spannend.
0: Hey, het levert jou een lekker diner voor twee op bij Mayra's Kitchen. Dus ik ga je naam hier even noteren, Eva. En dan mag je van de week langskomen om je dinerbon op te halen.
1: Nou, hartstikke leuk. Ik vind dat een heel fijn plekje, dus ik ben er heel blij mee.
0: Nou, wat goed. Super. Helemaal goed. Ja, dan heb ik nog één vraag aan jou, maar misschien heb je daar waarschijnlijk geen antwoord op. Want dit nummer, prachtige nummer, is uitgevoerd door verschillende artiesten. Ik heb hem hier van Neil Diamond, die heb ik je zojuist ook laten horen. Maar ik heb ook de versie van Urge Overkill. En dat is volgens mij ook echt de versie die in de film zat, die ik zojuist benoemde ook.
1: Want als ik het zo hoor, is het een golden oldie?
0: Het is een nummer uit een bekende scène van Pulp Fiction. En dat is toch echt wel een klassieker.
1: Ja. Dat is nog voor mijn tijd, denk ik. Maar het nummer, ik ken het niet, maar ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nou, ik ga de versie van Urge Overkill draaien. Want dat vind ik toch wel een mooiere versie. Neil Diamond is ook hartstikke goed, hoor. Maar dan hebben we deze ook even gehoord. En ik ga jouw naam noteren, Eva. En dan wens ik je bij deze een hele fijne avond op het strand bij Blue Bay met die leuke Zootopia-film. Geniet ervan.
1: Nou, ontzettend bedankt. Fijne avond, Vanessa. Dankjewel.
0: Doei, Eva.

Ja, wat ik al zei, niets te nadelen van de andere versie. Maar deze is ook wel echt heel erg lekker hoor. Urge Overkill en Girl, You'll Be a Woman Soon. Het is voor mij de hoogste tijd om de studio te verlaten. Ik ga lekker de avond beginnen. Donderdagavond, hè? Morgen lekker vrijdag. Dus nog eventjes en dan begint mijn vakantie. Dan zul je het eventjes 2 weken zonder me moeten doen. Maar Arie Pieter neemt het hier over, dus dat gaat helemaal goed komen natuurlijk. Maar morgen ben ik er nog. Om 4 uur schuif ik weer gezellig aan. Ik wens je bij deze alvast een hele fijne avond toe. Ga er lekker van genieten en ik laat je achter met een speciaal liedje voor jou.

0: voorzet outdoorstoelen ter waarde van 2700 gulden. Laat zien hoe blauw jij bent en doe mee aan de Blue Challenge. Winnaars worden bekendgemaakt na de WK-finale op 20 juli. De Pink Elephant goes blue. So do you.
1: Copa Mundial ha llegado y ahora abo por Score for Fun. Download Bofinma's app, hasi compra na Van den Twil. Oi man, Changes Group, y beton industrie brieven gaat, y recibí bo stempel digital con cada compra de 25 florin. Cada carchi, full llenat, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 de Garage Cordia. Con un año de seguro completamente gratis de Enya, y 1500 florin de gasolina de Aso Gas y UbiPay. Y timas premio banero set de Porsche de Coiman. 25.000 Finma's. Of um voucher na valor de 1.500 florin de beton industrie brieven gaat. Para mais informação, visita finmas.com.
2: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Het gemeenschappelijk hof heeft twee politieagenten en een VKC'er veroordeeld voor doodslag en poging daartoe. In september 2021 schoten ze 13 keer op een auto waarbij een inzittende omkwam. De mannen krijgen een voorwaardelijke taakstraf van 180 uur. Nabestaanden ontvangen een schadevergoeding. Alle partijen hebben 2 weken om in cassatie te gaan. De Watervoortstraat in Poenda is vanaf maandag 6 weken afgesloten voor alle wegverkeer. Deze afsluiting is nodig voor de sloop- en verbouwingswerkzaamheden aan het stadhuis. Voetgangers en hulpdiensten kunnen de boogjes wel bereiken. Het monumentale pand uit 1860 wordt hersteld met nieuwe kantoorvleugels en 7 rechtszalen. Dan internationaal nieuws. Een 15-jarige jongen uit Frankrijk is donderdag veroordeeld tot 18 jaar gevangenisstraf voor het doodsteken van een 31-jarige onderwijsassistent op zijn school. De steekpartij vond plaats tijdens een tassencontrole, bedoeld om wapens op te sporen. De verdachte toonde geen empathie of spijt. President Emmanuel Macron pleit voor een verbod op sociale media voor kinderen onder de 15 jaar. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft Yevgeny Chmara, het waarnemend hoofd van de geheime dienst SBO, gevraagd om voorlopig minister van Defensie te worden. Zelensky verwijst naar Chmara's ervaring met operaties in Rusland. Hij hoopt dat Chmara uiteindelijk volwaardig minister kan worden zodra juridische procedures zijn afgerond. Gisteren werd Mikhailo Fedorov als minister van Defensie ontslagen. Het internationaal strafhof gaat de Libische militieleider en gevangenisbewaarder Khaled Mohammed Ali El-Hishri vervolgen. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, waaronder marteling en moord. De misdaden zouden zijn gepleegd tussen 2014 en 2020. El-Hishri werd in december aangehouden in Duitsland op verzoek van het ICC. Tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Op vakantie of zakenreis, Avis Rent-A-Car heeft overal ter wereld vestigingen en auto's in elk formaat. Van de Kia Picanto tot de ruime 7-seater SUV. Avis Curaçao heeft 5 locaties, dus er zit altijd eentje bij jou in de buurt. Bel 461-1255, menu 1. Of bezoek onze website aviscuraçao.com.
3: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: tot zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
2: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: Kokos Beach, de